Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Voor de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk. Waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook. Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door. En maak kans op een heerlijk nachtje aan zee met ontbijt en diner. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en tv.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

worden? Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: zijn.
1: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer vanuit het westen, stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Het waren 3 jonge mensen die om het leven kwamen op de dijk Lelystad-Enkhuizen. Een dronken bestuurder rijdt in de vangrail in scherpe bocht voor houtripsluizen. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram.
3: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker 1 toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, Leo.
1: Dag, Arie. Goedemorgen. Wij samen weer.
4: Ja, precies. Het is altijd weer gezellig. Heb je ook een fijn weekend gehad?
1: Nou, het is een beetje raar afgesloten.
4: Hoe dat zo?
1: Door een mug midden in de nacht.
4: Ach, die heeft je wakker gehouden.
1: Ja, en het is net de nacht die we net achter ons hebben.
4: En heb je hem kunnen vinden?
1: Nee, ik heb hem niet kunnen vinden. Wel gehoord. En dan ga je zo'n middeltje sprayen, weet je wel. Volgens mij komen ze daar tegenwoordig op af.
4: We zitten precies in die overgang, hè? Van het zomerse weer met die muggen naar het herfstweer. Want zo liep ik dus vanochtend toen ik het huis liep, liep ik al zo door zo'n lekkere dikke spinnenweb heen. Dat ik ook dacht van ja, het is ook echt wel weer tijd van het jaar.
1: Maar het heeft uw humeur niet verpest, gelukkig.
4: Nee hoor, nee, het was alleen even zoeken van goh, hebben we een spin meegenomen de auto in? Of is hij toch ergens achtergebleven?
1: Nou, of ik is hij hier niet in gevonden. De studio? Oké.
4: Okay. Ja, nee, niet in de studio.
1: Vol goede moed naar het nieuws, Arie. Wat hebben we?
4: Ja, want hij ligt er niet meer. De Batavia, het was namelijk een weekend. Het laatste weekend, moet ik zeggen. Dat je de Batavia kon bewonderen in het water.
1: Oké, en dat zeg je nu. Nee, het is aangekondigd. Het is aangekondigd. Ja. Met andere dingen te doen van het weekend. Want ik fietste nog, echt waar, langs het Citronix-gebouw. En mijn vrouw zei tegen mij, wanneer zouden we nou eens plat gaan? Nou, daar hebben we straks ook nieuws over.

0: Maroon 5 en This Love opende deze editie van Flevoland is wakker. En of Flevoland wakker is, Arie, want de eerste flitsmeldingen komen alweer binnen. Dus de luisteraars zijn al op de weg en lekker wakker. En zijn flink aan het hebben met Flitsmeister.
1: Flitsen, flitsen, flitsen. Ja, afgelopen weekend was het voorlopig het laatste weekend dat bezoekers op het schip de Batavia konden.
0: Ja, de replica van het VOC-schip gaat namelijk op 19 september naar Amsterdam voor onderhoud. Gaan we helpen uitzwaaien natuurlijk met z'n allen. Verslaggever Cindy Keizer was erbij.
2: Het is een beetje een treurige dag vandaag. Want dit is de laatste dag dat de Batavia nog te bezoeken is, terwijl die nog in het water ligt. Het weer is ook een beetje melancholisch. We gaan hier gewoon eens even kijken of er ook mensen zijn die echt afscheid komen nemen van dit iconische bouwwerk.
3: We wonen in Lelystad, dus wij komen regelmatig even kijken. En we weten dat vandaag de laatste dag is. Dus mijn ouders zeiden van nou, we willen nog even langs voordat hij niet meer in het water ligt.
4: Ja. Wat vindt u ervan dat hij straks uit het water gaat?
3: Het is wel jammer, maar we hebben net van de gids gehoord die hier werkt dat het wel noodzakelijk is. Omdat de onderkant ook zo verrot is dat er echt onderhoud aan gepleegd moet worden. Dus ja, dan is het niet anders.
2: Nou, ik heb het gevonden. Dit is de kajuit waar we nu zijn. En hier ontmoet ik ook Robert Waagmeester van de Batavia, van Batavia Land. Robert, ik vraag me af, is dit voor jou nou eigenlijk ook een soort treurige dag of valt het wel mee?
5: Nou, het is het einde van een tijdperk, zou ik zeggen. Het heeft hier 31 jaar in het water gelegen. Ja, dat is wel een bijzondere ervaring. Het ligt in het water, het beweegt. Het beweegt mee met het water. De trappen waar we opgekomen zijn, bewegen ook mee. Ja, dat gaat allemaal veranderen. Maar er komt iets leuks voor terug, namelijk dat hij op het land komt te staan. 8 meter hoger dan nu. Dus hij zal weer in het hele Batavia-kwartier echt het hoogtepunt zijn, boven alles uitsteken. Dus ja, je verliest iets, maar je krijgt er weer iets nieuws voor terug.
4: We lopen hier ook langs Aad. U bent vrijwilliger hier bij de Batavia. Wat vindt u ervan dat hij straks even weg is?
6: Ja, we zullen het wel heel erg gaan missen hoor. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk, omdat we dan dingen kunnen doen aan het schip, kunnen herstellen, repareren. En dat had al jarenlang gemoeten. En daarom zijn we wel blij dat het nu gaat gebeuren. Maar ja, het is een beetje dubbel voor ons.
4: Ik begrijp dat u een bijzondere geschiedenis heeft met dit schip.
7: Ja, 2007 was het jaar dat ik hier met een hele hoop mensen de scheepsjongens van Bontekoe heb mogen opnemen. En toen hebben we ook echt gedraaid op de Batavia, op het Markermeer. En mochten we hier een maand lang vertoeven.
4: Is er nog iets veranderd met dat u weet van wat toen u hier op was?
7: Ja, nou ja, genoeg. Toen hadden ze het ook echt verbouwd tot een heuse set. Dus ik heb net ook gehoord dat ze eigenlijk helemaal geen stuur hadden vroeger, maar gewoon een grote stok. En wij hadden gewoon wel echt een stuur om aan te draaien tijdens de opnames. Dus, ja.
4: Heeft u al specifiek iemand gezien die echt komt omdat hij vandaag voor het laatste dag hier ligt?
6: Ja, meerdere zelfs al. Ja, zelfs een paar Duitse bezoekers die ook speciaal hier naartoe zijn gekomen omdat ze dus nog één keer op het schip wilden zijn. Dus dat is ook wel apart dat ze dan een lange reis hebben gemaakt om dan wel hier die laatste dag mee te kunnen maken.
2: Mocht je nou toch nog afscheid willen nemen van de Batavia, de komende 2 weken ligt hij nog in Lelystad en daarna zal hij voor korte tijd naar Amsterdam varen. En vanaf 2 oktober is hij dan echt weer terug.

0: je kent zijn stemmen. Ed Sheeran, hij kreeg muzikale ondersteuning van Martin Garrix. Je hoorde Repeat It.
1: Tijd voor het weer. Diana Wooi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Heb je ook een fijn weekend gehad?
2: Jazeker, jazeker. Ja. Ja, lekker gesport. Ja, een bezoekje gebracht aan de familie. En nou ja, dat is van alles.
0: Om voor iets wist natuurlijk.
2: Ja, precies. Ja, ja. En genoten van het weer.
0: Ja, ja. Dat ging nog wel, hè?
2: Ja, maar wat was wel heel erg verschillend. Want ik heb enorm hoeveelheid regen gezien in Lelystad.
0: Ook dat.
2: Gisteren zo'n 35 millimeter. Ja, in Almere en Zwolle eigenlijk niet zoveel buitjes. Maar
0: was
2: toch
0: het warm was zo oneerlijk verdeeld dan?
2: Ja, nou ja, dat had te maken met een strook met de buien die gisteren dus de hele tijd in een bepaalde omgeving, dus ja, in Lelystad bleven hangen.
0: Ja, ja, ja. Vooral 's ochtends, hè?
2: Ja. Ja, ja, ja. En daarna knapte het wel weer op, hoor. Maar het was niet echt eerlijk verdeeld.
1: Ik had oorspronkelijk een barbecue staan voor gisteren, maar die stond al heel lang gepland. Ik denk, augustus, het kan wel, maar...
0: Wie bang, maar wat?
1: Ja, maar toch ook maar niet gedaan.
2: Nee, nee, maar deze week is het eigenlijk beter. De meteorologische zomer is afgelopen. Vandaag de laatste dag. Mm-hmm. Wel nog wisselvallig, net als afgelopen weekend. Maar ja, de komende uren is het nog vrij helder. En ja, over een half uurtje komt de zon erbij. En dan ziet het toch wel vrij uit met geregeld zonneschijn. Maar van het westen uit neemt het aantal buien toe. En bij sommige buien is kans op onweer. Dan staat er niet al te veel wind de komende uren. Maar de wind draait in de loop van de dag naar het westen. En dan hebben we te maken met een matige westelijke wind. Daardoor ook vergelijkbare temperaturen, net zoals afgelopen weekend. Hooguit 20, 21 graden. Maar ja, later vanmiddag en vanavond, dan zijn de buien weer verdwenen. En dan zou je eventueel wel kunnen gaan barbecuen, hoor. Want de kans op een bui is vanavond toch wel een stuk kleiner dan bijvoorbeeld in de tweede helft van de ochtend, begin van de middag. Dan hebben we een mooie, heldere avond. En ook de komende nacht is het zo goed als droog.
0: Harry, wat doe je met die tip van Diana? Of ligt het al in diep ingevroren?
1: Ja, ik neem het even in overweging.
2: Ja, ja. Nou ja. Nou, anders heb je ook morgen en overmorgen nog wel kans om toch wel lekker buitenactiviteiten te ondernemen. Want morgen en overmorgen is het toch prima na zomerweer. De meteorologische herfst begint al. Maar het ziet er wel aardig uit met geregeld zonneschijn. De temperaturen zijn vergelijkbaar met vandaag, maximaal 20, 21 graden. Bij niet al te veel wind vanuit westelijke richtingen. Maar ja, dan krijgen we de donderdag, vrijdag weer wisselvallige dagen. Woensdag trouwens ook nog mogelijk een enkele bui. En dan gaat de temperatuur wel iets omhoog, want er wordt wat zachtere lucht aangevoerd. Een maximum temperatuur van zo'n 22, 23 graden. Maar ja, dat houden we niet de hele week vol, want in het weekend is het weer anders. Dan blijft het wel zo goed als droog en is er meer ruimte voor de zon. En is het tamelijk rustig wat de wind betreft.
0: Heel gevarieerd weer dus.
2: Inderdaad.
0: Diana Wooi, dankjewel.
1: De kogel is door de kerk. Het Gitronics gebouw in Lelystad is verkocht en gaat gesloopt worden voor woningbouw. Het pand staat al 10 jaar leeg en is nu helemaal vervallen. Vroeger was het ontzettend belangrijk voor veel bedrijven. Het was een computeruitwijkcentrum.
0: Maar wat gebeurde daar eigenlijk al die jaren achter die dikke witte muren? Dat weet André Kramer. Hij was medewerker van het Eerste Uur. Verslaggever Gineke Smit ging met hem kijken bij het gebouw.
3: Nou, hier heeft u jaren gewerkt, heb ik begrepen, hè?
4: Ja, dat klopt, ja. Vanaf de opening, vanaf 1981, ben ik hier gestart. 1 augustus 1981. Ja.
3: Ja, en ja, het staat er nu zo bij. Ja, helemaal verwaarloosd, verloederd. Ja, ook wel echt vernield eigenlijk, hè?
4: Precies.
3: Wat doet dit aangezicht u?
4: Ik vind het moeilijk om te zien, ja. In de afgelopen jaren wel diverse foto's voorbij zien komen. Ik woon inmiddels niet meer in Lelystad. En als ik in Lelystad ben, dan rij ik er ook omheen. Ik wil het eigenlijk niet zien.
3: Nee, u vindt het wel zonde. Doet u het zeer?
5: Het gebouw heeft altijd gediend als computeruitwijkcentrum. Ook wel het KUK. Eind jaren 70 wilden bedrijven als KLM en Delta Lloyd een backup hebben. Daarmee konden ze dan doorwerken als door een calamiteit hun eigen computersystemen uitvielen. En die gegevens werden dan opgeslagen in het KUK.
4: Dat waren grote tapes, reels noemden ze dat. En later de meer cassette-achtige vorm. En daar lagen er duizenden van hier opgeslagen.
3: Want er was een bepaalde dreiging dan ook, waardoor bedrijven zoiets hadden, oké, we moeten een veilige plek hebben waar we dat kunnen neerzetten.
4: Klopt. Eind jaren 70 was de Roda Mefaction erg actief in Nederland en Duitsland. Die aanslagen op datacenters deden. En daarvoor is eigenlijk dat toen bedacht van we moeten een veilige plek hebben, een bunker waar niemand bij kan, met slotgracht eromheen.
3: Ja, want die zit hier, dus, ja, we staan nu voor het hek, hè, dus we kunnen het best wel moeilijk zien, maar er zat echt een hele gracht omheen.
4: Correct, zodat er ook nooit een voertuig tegen het gebouw aan zou kunnen rijden.
3: Ja, want voor die tijd was het echt high-tech, hè? Er waren allerlei dingen die
4: het
3: andere...
4: Het was het meest beveiligde gebouw van Nederland in die tijd.
5: Er zijn daadwerkelijk bunkers gebouwd die bestand moesten zijn tegen aanvallen.
4: Die zijn bezoekerproef getest ooit. Dus ze konden er rustig van afstand wat op schieten, maar er gebeurde niet. De kantoorpanden, is fijn dat er is. Maar voor de computerruimte was die bunker het allerbelangrijkste eigenlijk.
3: En dat is de manier van bouwen dan geweest?
4: Exact, ja. Ja, met dubbele wanden. Ook de vloer is meters dik.
5: De bunker is geplaatst op rubber om geen last te hebben van trillingen. Ook had het gebouw verschillende elektrische systemen. Daardoor zouden ze nooit zonder stroom komen te zitten. André Kramer was er tientallen jaren aan het werk.
4: Het grootste deel van het jaar was het alleen maar testen. Toch de echte uitwijken waar het om ging, die waren echt heel bijzonder.
5: En zo heeft Rijkswaterstaat na een brand ook gebruik gemaakt van het computeruitwijkcentrum.
4: En binnen 48 uur draaiden ze hier weer bij ons.
3: Dan heb je echt een soort van hele backup van het bedrijf en alle...
4: Ja, buiten de computers, maar ook waren de ruimte om de eerste opvang van de mensen te doen. Ja. Dus van Rijkswaterstaat zaten hier toen meer dan 200 mensen hier te werken.
5: Het uitwijkcentrum heeft meerdere eigenaren gehad, maar heeft altijd dezelfde functie behouden. Kramer heeft er met veel plezier tot het einde gewerkt. Maar nu gaat het dan toch echt gesloopt worden.
4: Het gebouw heeft ooit de naam Het Anker gehad. En het zou wel mooi zijn als die naam ergens hier weer terugkomt. Want Het Anker, we zijn voor onszelf, maar ook voor vele bedrijven... Ja, het anker altijd ook geweest in de computeruitwijk.
3: Omdat het toch wel een soort historisch pand is geweest.
4: Exact.
3: Zeg maar.
4: Ja, dat je dat nog ergens terug gaat zien.
1: En dat zei oud-medewerker van het computeruitwijkcentrum André Kramer.
0: Zometeen de berichten van buiten Flevoland. Nachtbraken in Politiek Den Haag.

0: 4,5 voor 6:30 werd het met Sharon Brown. De berichten van buiten Flevoland.
1: Na bijna 15 uur overleg is het voor het minderheidskabinet nu even tijd om te slapen. Nou ja, nu niet meer, want straks om 9 uur dan gaan ze weer verder. Want D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor volgend jaar. Het werd een latertje gisteravond in Den Haag, merkte deze verslaggever, deze politiek verslaggever.
2: Gelukkig mogen wij ook gebruik maken van het koffieapparaat hier. Want je kan wel zeggen dat het hier erg moeizaam gaat. Achter de schermen noemen mensen het een knipperwedstrijd. Als in wie gaat voor het eerst knipperen met de ogen. Is dat de VVD, die het liefst een meerderheid voor de begroting vindt over rechts? Of knipperen het CDA en D66, die juist naar pro over links kijken voor een meerderheid?
1: Ja, Noeska van der Meijden hoorde je, de politiek verslaggever. Het punt waar ze het vooral niet over eens kunnen worden zijn de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van 6 miljard euro.
0: De maandag moeten we altijd even nakaarten natuurlijk. Over voetbal. Het was een mooie voetbalweek voor FC Twente. De ploeg plaatste zich alsnog voor de Conference League. Na een knappe wedstrijd in Azerbeidzjan. En gisteravond werd in de Eredivisie gewonnen bij Cambuur. In Leeuwarden werd het 1-4. Dus was coach Van der Brom blij.
3: We hebben natuurlijk een geweldige mooie wedstrijd gehad in Karabach. Eigenlijk vrij snel daarna. Na een uur alweer de focus geprobeerd. Ik denk dat we heel goed hebben gespeeld, gedomineerd. Mooie goals hebben gemaakt. De een nog mooier dan de ander, vind ik. Dus mooie week.
0: En Arie, jij hebt nog nieuws over stroom en gas?
1: Ja, want huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn gemiddeld bijna 600 euro per jaar duurder uit dan in februari. Vooral gas is flink duurder geworden door de onrust rond de straat van Hormuz. Wie in februari nieuw vast contract afsloot, betaalde gemiddeld ongeveer 1,20 euro per kubieke meter gas. En inmiddels is dat ongeveer 1,52 euro. Dat is een stijging van bijna 27%, blijkt uit gegevens die keuze.nl aan nu.nl heeft verstrekt.
0: In het Algemeen Dagblad kun je lezen dat het Openbaar Ministerie toch geen deal gaat sluiten met Harry Leidekkers, de broer van Bolle Jos, meldt het AD. Dus de top van het OM heeft op het laatste moment geen akkoord gegeven. Dus gaat er morgen gewoon een rechtszaak beginnen tegen Harry L.

0: dat klopt natuurlijk niet. Nooit meer regen door Suzanne en Freek. Maar over regen gesproken en misschien opklaringen tussendoor. Als je daar tussen de bedrijven door om horen een mooie foto van maakt, dan mag natuurlijk naar weerfoto@omroepflevoland.nl.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Het waren 3 tieners die zaterdagavond om het leven kwamen bij een aanrijding op de Markerwaardijk. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft, 17-jarige uit Oosterwijk en een 17-jarige uit Groesbeek. 5 anderen raakten gewond. 3 auto's botsen op de dijk tegen elkaar, waarna een auto over de kop is geslagen. De politie spreekt van een zeer zwaar ongeluk en doet onderzoek. Op de Markerwaardijk bij Lelystad is gistermiddag een auto hard tegen de vangrail gebotst. Het ongeluk gebeurde bij de houtripsluizen. De automobilist kwam uit Enkhuizen en kon de scherpe bocht naar rechts niet houden. De bestuurder is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Hij had te veel gedronken. De op- en afritten Almere-Oostvaarders zijn tot 2 oktober afgesloten. Daar wordt aan de weg gewerkt. Het verkeer wordt omgeleid via afrit 6. Dat is Almere-Buiten. Bezoekers van de Batavia en Lelystad konden gisteren voor het laatste schip bekijken terwijl het in het water lag. Op 19 september vertrekt de replica van het VOC-schip naar Amsterdam voor onderhoud. Eén van de bezoekers.
2: Het is wel jammer, maar we hebben net van de gids gehoord die hier werkt dat het wel noodzakelijk is, omdat de onderkant ook zo verrot is dat er echt onderhoud aangepleegd moet worden. Dus ja.
0: Op 2 oktober komt de Batavia terug en wordt ze aan land gebracht. En dan ligt ze 8 meter hoger dan u.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de overstroming in Nepal is opgelopen naar ruim 1900. Daarmee is het aantal mensen van wie nog niets is vernomen bijna verdubbeld. In Tibet zijn 600 vermisten, er zijn meer dan 500 doden geteld. Pro-leider Klaver heeft de coalitiepartijen D66, VVD en CDA gewaarschuwd. Hij zegt dat de partijen onderweg zijn naar een crisis omdat de begroting nog niet rond is. De partijen kunnen het onderling niet eens worden over de financiën. Dinsdag moet er een akkoord zijn. De 7e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep.
4: Een heel goedemorgen. Het is vandaag nogal veranderlijk in Flevoland. De zon schijnt geregeld. Maar van het westen uit trekken in de loop van de ochtend ook enkele buien met kans op onweer over onze provincie. De buienkans neemt laat vanmiddag en vanavond af. Door een matige westelijke wind is de temperatuur net als afgelopen weekend vrij gematigd. Het wordt hooguit 21 graden. Vanavond en vannacht mogelijk nog een bui, maar meestal droog. Het koelt niet verder af dan een graad of 14. Morgen de hele dag droog en het is overwegend zonnig. Toch wordt het niet warmer dan 20 graden. Woensdag ook best nog aardig, een prima nazomerdag. Daarna wordt het weer wisselvallig, maar wel iets warmer.
5: En dan straks, eerst even de flitsers hoor ik. Dan moet ik even heel snel schakelen waar we naartoe gaan. Want er staan inderdaad radars gemeld door Flitsmeister. Op de A6 Muidenberg, Lelystad Muidenberg, hectometerpaal 62,3. En Muidenberg Lelystad, hectometerpaal 69,4. En dan straks in deze uitzending is het weer tijd voor de sport. Want Almere City heeft eerst gewonnen.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Bond. James Bond. Daar komt het uit, hè? Duran Duran, A View to a Kill in Flevoland en Zorkar. En het is 7:08.
1: En dat betekent tijd voor de sport, want de voetballers van Almere City hebben dit weekend weer gewonnen. Het is voor de derde keer op rij dat de ploeg van trainer Anoush Dasgir wist te winnen.
0: Ja, op bezoek bij de Graafschap hadden de Almeerders het heel lang lastig. Maar door wederom een sterke laatste kwart van de wedstrijd ging de winst naar Almere City. Ondanks de ruim 1-4 overwinning wil trainer Dasgir dat het spel aan de bal beter wordt.
2: Kijk, ik heb het al meerdere malen gezegd. Wij zijn aan de bal nog niet daar waar we willen zijn. Dus op het moment dat we slordig zijn in balbezit en de initiatief weggeven aan de tegenstander, betekent nog steeds dat je in controle moet blijven. En dat doen we door compact te staan, door wat lager te komen en proberen vanuit daar weer in de omschakeling gevaarlijk te worden. En dat is het plan en dat voeren we op dit moment keer op keer goed uit.
3: Ik vind dat toch interessant. Je hebt veel punten, al na 4 wedstrijden, 10. Maar je blijft zo kritisch, ook op het spel. Want wanneer gaan we het spel zien wat jij wel graag wil?
2: Kijk, 1 heeft dat met mijzelf te maken. Omdat ik de afgelopen 9 weken echt heel veel aandacht heb besteed aan het verdedigende deel van het spel. Dus aanvallend zijn we echt misschien 10% mee bezig geweest. En daar gaan we de komende periode daar veel meer aandacht aan leggen. En ik weet zeker over 3-4 weken, dan gaat dat er ook goed uitzien. En dan hoop ik dat ik hier voor de camera sta. Blij ben met de overwinning, maar ook over het spel.
1: Ook op de amateurvelden werd gevoetbald. Flevo Boys speelde de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen thuis tegen WHC uit Wezep.
0: Ja, ook de Emmeloorders kwamen in een wedstrijd vol kansen niet verder dan een 3-3 gelijkspel. Maar wel vlak voor de tijd de gelijkmaker viel voor Flevo Boys was trainer Arjan Posma. Ja, die was niet tevreden over het... Weer een ontevreden trainer. Ja, het is niet anders. Arjan Posma.
4: Deze wedstrijd moet je gewoon ruim winnen. En dan mis je een paar hele grote kansen. En dan valt uiteindelijk die voorsprong. En dan geef je op een hele knullige manier 2 doelpunten weg. Waardoor je zelfs ook nog achter staat. En ook nog in de achtervolging moet. En zelfs na de 3-3 hadden we hem, vind ik nog... afgekeurde goal bleek dus wel buitenspel te zijn. Dus dat is oké. Okay. Maar daarvoor hadden we nog een 100% kans. En zelfs na de 3-3 hadden we hem nog moeten maken. Dus ik baal als een stekker van het totaal onnodige puntverlies. 3 momenten tegen, 3 goals tegen, mag niet gebeuren. En met de vele grote kansen te weinig gedaan.
1: We blijven nog even in Emmeloord, want daar staat over iets minder dan 2 weken de Fish Potato Run op de planning. En een van die deelnemers is Marietje Bolle. De hardloopliefhebster is 74 jaar oud en heeft zich ingeschreven voor de 8 mijl van Urk naar Emmeloord.
5: Oh, dat is gezellig. Je komt een heleboel oude bekenden tegen. Even een praatje. Waar ga jij lopen en hoe ga jij lopen? Ik zei, ik weet pas de tijd als ik er ben. En voor de rest, ik zeg, ik weet het niet. Dat ligt ook aan je lichaam. Hoe loop ik? Hoe is het weer? Dat is heel belangrijk. Nou ja, ik sport natuurlijk een paar keer in de week. Hè? Dan ben ik er even lekker uit. Even lekker in de frisse lucht. Na de tijd lekker douchen, maar dan voel je weer heerlijk. Kun je weer alles doen.
1: Niet elke 74-jarige krijgt dat voor elkaar. Waarom lukt jou dat wel?
5: Nou, dat zijn cadeautjes gewoon. Het zijn allemaal cadeautjes, allemaal zegeningen. Meer kan ik er niet van zeggen.
1: Nee.
5: Ik ben nog zo fit. Ik kan alles nog. Ik doe alles nog. Daar ben ik heel dankbaar voor. Iedere dag opnieuw.
0: Dat is mooi gesproken, hè? Van Marietje Bolle. Absoluut. 74 jaar.
1: Ja?
0: Wij moeten het maar zien te halen. Ja. Daarom. Dat was de sport van het afgelopen weekend.

0: Sister Sledge, He's the Greatest Dancer. En de gitaar, dat is Nile Rodgers natuurlijk van Cheek. Zometeen de rubriek, wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv, Arie?
1: Ja, daar ging het over voetbal. En ja, dan kan het niet missen. Het ging over de FIFA-voorzitter is het volgens mij.
0: Oh, dat, ja.
1: Infantino.
0: Ja, met zijn... Oh, oké, komt zo. Ja.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Wat hebben we gisteravond gemist, Arie, op radio en tv?
1: Pauw en de Wit ging over voetbalbond FIFA.
0: Oh, ja. Die zijn weer terug, Pauw en de Wit.
1: Die zijn weer terug.
0: Ja, ja. Zomervakantie is voorbij.
1: Zo is dat. KNVB-voorzitter Frank Pauw heeft in een brief aangegeven dat ze het voortouw willen nemen in de hervorming van de FIFA. De KNVB wil een internationale top in Nederland om een toekomst zonder Gianni Infantino te bespreken. En daar is Pauw heel stellig in.
2: Die grens die is overschreden. Het vertrouwen is weg en dat kan ook niet meer hersteld worden. Natuurlijk, de Peace Prize was natuurlijk al ongemakkelijk. En meer dan dat. Vervolgens hebben we die rode kaart van die Amerikaanse spits hebben gezien. Maar het feit dat je een plan presenteert buiten alles en iedereen om, dan ben je volgens mij toch bezig om je compleet te vervreemden van de werkelijkheid en ook van de voetbalwereld.
1: Maar het vertrek van Infantino, waar de KNVB tenminste op hoopt, is het probleem nog niet opgelost.
2: Het is een structuur en een cultuur en een governance model, zoals dat dan heet, bij de FIFA, dat bij een volgende kandidaat de kans weer aanwezig is.
3: Ja, dus die hele structuur moet veranderen.
2: Ja, u noemt inderdaad gewoon allerlei zaken dat alleen met een nieuwe, die moeten sowieso komen. Want er is geen toekomst voor Infantino. Nee. Laten we dat gewoon vaststellen.
0: Het was Frank Pauw tegen Jeroen Pauw.
1: Ja.
0: Alleen de ene is met twee A's.
1: Ja, precies. Dat is het verschil. Dat hoor je, hè?
0: Ik hoorde het, ja. Geen goud voor de Nederlandse ploegen op het WK hockey in eigen land. De vrouwen verloren van Argentinië in de finale en kregen dus een zilveren medaille. De mannen grepen mis bij het brons. Oud-hockey-internationaal Sander de Wijn benadrukte in Langs de Lijn dat in Nederland misschien te veel gewend zijn geraakt aan het winnen van goud. Dat zag hij vooral bij de finale die de vrouwen speelden.
4: Op momenten dat het even moeilijk was, dat er toch voor mijn gevoel een gebrek was aan een stukje proactiviteit, misschien initiatief, verantwoordelijkheid pakken en nemen. Om echt die medaille te gaan halen, in plaats van dat die wel even naar je toe komt.
0: Ja, oranje speelster en zijn vriendin René van Laarhoven baalt nog erg van het verlies, zegt de Wijn.
4: Nog steeds enorm teleurgesteld, verdrietig, even leeg ook vaak na zo'n toernooi. Waar veel verschillende emoties eigenlijk voorbij komen. Van trots, blijdschap gedurende een toernooi. En dan ineens, dan valt die droom aan diggelen en is het toernooi in één keer voorbij. En dan probeer je dat toch even een plekje te geven en uiteindelijk een leuke avond te hebben met elkaar. Maar we kunnen niet ontkennen dat het nog even nadert.
0: Ja, het wordt dus troosten geblazen in Huizen de Wijn.
1: Ja, en dan in de allerlaatste aflevering van Zomergasten interviewde Janine Abbering psychiater en hoogleraar psychiatrie Jim van Os. Hij vertelde dat hij zijn excuses heeft aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Zij kreeg in 2023 euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Van Os en 13 andere artsen stuurden daarna een brief naar het Openbaar Ministerie. Zij wilden dat justitie ging onderzoeken in hoeverre de ouders en behandelaars van Milou invloed hebben gehad op haar keuze voor vrijwillige levensbeëindiging. Van Os snapt dat het voor de ouders pijnlijk was om die brief te lezen.
5: Het excuus was dat zeg maar de pijn die de ouders hebben gevoeld naar aanleiding van dat die brief in de openbaarheid is gekomen met een bepaalde uitleg. Mm-hmm. Daar heb ik mijn diepe spijt voor betuigd dat is gebeurd.
1: Van Os staat nog wel steeds achter de inhoud van de brief.
5: De brief, zoals wij hem hebben opgesteld, ging over zorgen, over de verruiming van de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden, die al geruime tijd aan de gang is. Mm-hmm. En dat die zorgen van mijn collega, dat die ook echt zijn. En dat ik daarachter sta. Maar niet in de zin van dat betrekking heeft op wat ouders wel of niet hebben gedaan.
1: Ja, ik zei net al, hè, de allerlaatste aflevering van Zomergasten. Want niet alleen van dit seizoen, maar na 39 seizoenen stopt het programma. Janine Abbering heeft als presentator de meeste afleveringen op haar naam. Haar laatste woorden in het programma klonken zo.
6: Ik wil de kijker thuis bedanken voor het kijken. Ik wil de hele redactie en de hele crew bedanken voor vanavond en voor alle Zomergastenafleveringen. Maar ik wil vooral ook van al die jaren alle zomergasten bedanken die bij ons aan tafel zijn aangeschoven en hun verhaal met ons hebben gedeeld. En al die zomergasten, die hebben vanavond het laatste woord.
1: Ja, en alle zomergasten sinds 1988 kwamen voorbij in een compilatie.
0: En dat hebben we gisteravond dus gemist op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Het einde van een tijdperk, zou ik zeggen. Dan heeft hij 31 jaar in het water gelegen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hebben tenten met een stuk voor de muzici. En de mensen kruipen helemaal tegen de muzici aan. Dan krijg je een hele intieme sfeer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Drie momenten tegen, drie goals tegen, mag niet gebeuren. En met de vele grote kansen te weinig gedaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het waren drie jonge mensen die om het leven kwamen op de dijk Lelystad Enkhuizen. Een dronken bestuurder rijdt in vangrail in scherpe bocht voor de houtripsluizen. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
11: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
10: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
12: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld btw of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
10: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer. In het westen buien. Later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Flitsmeister meldt de volgende controles. Ja, er stond eerst nog een file, maar die lost opeens op. Dus we gaan door naar de flitsers. Almere, Hilversum, hectometerpaal 107,8. Dan komt er meteen alweer eentje bij. Op de A6, Emmeloord Lelystad, hectometerpaal 83,7. Ook op de A6, Lelystad Muiderberg, hectometerpaal 62,2. En ook nog op de N305, in beide richtingen, hectometerpaal 26. Straks aandacht voor de Batavia. Het was namelijk het laatste weekend dat je hem kon bewonderen in het water bij Lelystad.
8: Oké. Historisch weekend, ja. En wat ook altijd is in het laatste weekend van augustus is uitgast, klassieke muziek in tenten in het natuurpark. Maar ja, het weer. Dat had een leuk effect. Dat horen we over straks meer.
14: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
19: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
20: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
21: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Liedje over gisteren natuurlijk, hè? Over de zondag. De Lazy Song van Bruno Mars. Het is nu weer maandag. Het is 7:08. En we moeten weer aan het werk. En we hebben nieuws voor je.
1: Afgelopen weekend was voorlopig het laatste weekend dat bezoekers op het schip de Batavia konden.
0: Ja, de replica van het VOC-schip gaat namelijk op 19 september naar Amsterdam voor onderhoud. Verslaggever Cindy Keizer.
2: Het is een beetje een treurige dag vandaag, want dit is de laatste dag dat de Batavia nog te bezoeken is, terwijl die nog in het water ligt. Het weer is ook een beetje melancholisch. We gaan hier gewoon eens even kijken of er ook mensen zijn die echt afscheid komen nemen van dit iconische bouwwerk.
3: We wonen in Lelystad, dus wij komen regelmatig even kijken. En we weten dat vandaag de laatste dag is, dus mijn ouders zeiden van nou, we willen nog even langs voordat hij niet meer in het water ligt.
4: Ja. Wat vindt u ervan dat hij straks uit het water gaat?
3: Het is wel jammer, maar we hebben net van de gids gehoord die hier werkt dat het wel noodzakelijk is, omdat de onderkant ook zo verrot is dat er echt onderhoud aan gepleegd moet worden. Dus ja, dan is het niet anders.
2: Nou, ik heb het gevonden. Dit is de kajuit waar we nu zijn. En hier ontmoet ik ook Robert Waagmeester van de Batavia, van Batavia Land. Robert, ik vraag me af, is dit voor jou nou eigenlijk ook een soort treurige dag of valt het wel mee?
5: Nou, het is het einde van een tijdperk, zou ik zeggen. Het heeft hier 31 jaar in het water gelegen. Ja, dat is wel een bijzondere ervaring. Het ligt in het water, het beweegt. Het beweegt mee met het water. De trappen waar we opgekomen zijn, bewegen ook mee. Ja, dat gaat allemaal veranderen. Maar er komt iets leuks voor terug, namelijk dat hij op het land komt te staan. 8 meter hoger dan nu. Dus hij zal weer in het hele Batavia-kwartier echt het hoogtepunt zijn, boven alles uitsteken. Dus ja, je verliest iets, maar je krijgt er weer iets nieuws voor terug.
4: We lopen hier ook langs Aad. U bent vrijwilliger hier bij de Batavia. Wat vindt u ervan dat die straks even weg is?
6: Ja, we zullen het wel heel erg gaan missen hoor. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk, omdat we dan dingen kunnen doen aan het schip, kunnen herstellen, repareren. En dat had al jarenlang gemoeten. En daarom zijn we wel blij dat het nu gaat gebeuren. Maar ja, het is een beetje dubbel voor ons.
4: Ik begrijp dat u een bijzondere geschiedenis heeft met dit schip.
7: Ja, 2007 was het jaar dat ik hier met een hele hoop mensen de scheepsjongens van Bontekoe heb mogen opnemen. En toen hebben we ook echt gedraaid op de Batavia, op het Markermeer. En mochten we hier een maand lang vertoeven.
4: Is er nog iets veranderd met dat u weet van wat toen u hier op was?
7: Ja, nou ja, genoeg. Toen hadden ze het ook echt verbouwd tot een heuse set. Dus ik heb net ook gehoord dat ze eigenlijk helemaal geen stuur hadden vroeger, maar gewoon een grote stok. En wij hadden gewoon wel echt een stuur om aan te draaien tijdens de opnames. Dus ja.
4: Heeft u al specifiek iemand gezien die echt komt omdat hij vandaag voor het laatste dag hier ligt?
6: Ja, meerdere zelfs al. Ja, zelfs een paar Duitse bezoekers die ook speciaal hier naartoe zijn gekomen omdat ze dus nog één keer op het schip wilden zijn. Dus dat is ook wel apart dat ze dan een lange reis hebben gemaakt om dan wel hier die laatste dag mee te kunnen maken.
2: Mocht je nou toch nog afscheid willen nemen van de Batavia, de komende 2 weken ligt hij nog in Lelystad en daarna zal hij voor korte tijd naar Amsterdam varen. En vanaf 2 oktober is hij dan echt weer terug.

0: Hit na hit uit Den Haag, Sommieu en Dark Before the Dawn was dit. En Arie, we hebben weer een code.
1: Een code? Wat voor code mag het zijn?
0: Nou, code geel, maar dan moet je Diana naar vragen.
1: Oh, nou ja, ik had eigenlijk eerst nog een andere vraag voor Diana. Want het is natuurlijk de laatste dag van augustus, 31 augustus. Ik heb altijd het idee dat jullie een hele natte maand is. En augustus juist heel droog. Maar als ik nu naar de afgelopen twee maanden kijk, is dat omgedraaid. Maar ik weet niet of mijn gevoel klopt.
2: Dus inderdaad een gevoel. Want de natste maand van de zomer is eigenlijk augustus. Maar het scheelt maar een paar tienden.
1: Oké.
2: Ja, dus 92 millimeter voor augustus. Nou ja, en 91 voor juli. Dus dat is niet echt veel. En ja, het zijn wel buiige maanden. Dus ja, de ene maand valt er veel en de andere maand wat minder. Of dan heb je net pech dat je onder die buien zit. En de andere keer heb je juist geluk.
0: Ja, of geluk dat je in de buien zit, want het was droog zat natuurlijk.
2: Ja, precies. Nou ja, augustus is voorbij. En in Lelystad is behoorlijk wat neerslag gevallen. Ondanks de droge start. Want afgelopen weekend heb ik gisteren al hoeveelheden gezien van 35 mm. En zaterdag, nou ja, zo'n 20. Nou, dat is bijna meer dan de helft van de totale maandsom. Dus augustus is toch ook wel nat verlopen. Gek genoeg, ondanks het droge begin.
0: De Lelystadse regentonnen zitten weer lekker vol.
2: Ja, precies. Ja.
0: Hartstikke.
2: Nou ja, de zomer is voorbij, maar over het algemeen genomen is de zomer droog verlopen. Want normaal gesproken valt er in de hele zomer zo'n 250 mm. Nou, nu hebben we zo'n 200 mm gehad. De meeste regen is gevallen in juni, ook in de vorm van buien. En dus de laatste weken van augustus. Nou, en extreem warm ook, met een gemiddelde temperatuur van 19 graden. En toch wel vrij zonnig. Dus
0: even goed, die 19 graden op me in laten werken, dat is dag en nacht samen.
2: Ja,
0: door de helft en dan
2: gedeeld weer door het aantal dagen.
0: Oké.
2: Ja, dus de zomer is de laatste dag van de meteorologische zomer vandaag. En die is vrij gemiddeld verloopt die. Met op het moment mooie momenten, overal droog in de provincie. Maar van het westen uit komen forse buien op onze kant op. En daar staat gewoon code geel voor uit.
0: Oh, ja.
2: Met kans op onweer, lokaal veel regen. Toen ik hier naartoe kwam, toen zag ik het al flitsen in het noorden. Want de buien die zitten in het noordwesten op het moment van Nederland. En ik verwacht ze zo na een uur of negen al in Almere. En dan breiden ze zich in de loop van de ochtend uit over de rest van de provincie. Dus ja, hou je paraplu bij de hand. Want het ziet er nu wel mooi uit, maar er komen buien aan. En de meeste dus in de tweede helft van de ochtend en begin van de middag. Later vandaag wordt het weer op de meeste plaatsen droog. Want het is tamelijk veranderlijk.
1: En dan is de code geel ook weer opgeheven.
2: Ja, ik denk dat die vanavond niet meer geldt. En morgen al helemaal niet. Want morgen is een prima nazomerdag. De eerste dag van september. Ziet er beter uit dan vandaag. De hele dag overwegend zonnig. Temperaturen zijn wel vergelijkbaar. Maximum is zo'n 20, 21 graden. Bij niet al te veel wind vanuit de westen. Hooguit windkracht 4 op de grote meren. Nou, dan hebben we woensdag ook zo'n dag. Net zoals morgen. Op een enkele bui na. Zo goed als droog. Best aardig. Bij 20, 21 graden. Maar in de tweede helft van de week krijgen we weer een paar wisselvallige dagen. Net als vandaag. Met een paar buien. Met kans op onweer. En de temperatuur gaat dan iets omhoog. 22, 23 graden.
0: Oké, nou je hoort het, Zeewolde. Dit is het weer waarin de kinderen in Zeewolde nu ook weer naar school moeten.
2: Ja.
0: Iedereen zit weer in de schoolbanken. Diana Woei, dankjewel.
1: Afgelopen zaterdag en zondag vierde het Klassiek Muziekfestival Uitgast in het Natuurpark in Lelystad haar 25-jarig jubileum.
0: Op uitnodiging van voorzitter Laura Bouwmeester trotseerde ze het slechte weer voor een flinke dosis muziek.

0: Tussen het groen, de vogels en zo nu en dan een verdwaalde wandelaar luisteren naar klassieke muziek. Dat kan dit weekend in Natuurpark Lelystad. Muziekfestival Uitgast bestaat 25 jaar en viert dat met onder meer strijkkwartetten, zang en piano.
1: Iedereen is welkom en we hebben echt topmuzici die hier prachtige voorstellingen geven.
0: Het heeft heel hard geregend vanochtend.
1: Ja, dat was wel weer heel bijzonder, want wat gebeurt er dan? We hebben tenten met een stuk voor de muzici en de mensen kruipen er helemaal tegen de muzici aan. Dan krijg je een hele intieme sfeer en dat vinden de muzici leuk en het publiek vindt dat helemaal fantastisch.
2: Het was hartstikke leuk. Gisteren twee concerten gezien en het was erg boeiend.
3: En ik geloof ook dat muziek eigenlijk meer een omlijsting kan zijn dan dat je echt zo gaat zitten luisteren. Dat vind ik vaak heel passief, terwijl muziek veel meer biedt dan dat.
1: Je ziet ook dat mensen hier komen om te wandelen en denken, hey, klassieke muziek, wat zou dat zijn? En voor sommigen is dat dan echt de eerste kennismaking met klassieke muziek. Dus dat vind ik ook heel leuk om dat te kunnen bieden.
4: Uitgast en af en toe een buitje erbij. Zometeen... De berichten van buiten Flevoland, Arie. Waar gaan we het onder meer over hebben?
5: Dan gaan we het hebben over de veerboot die gisteren omsloeg bij Cyprus.

0: Bananarama op Flevoland. En Robert De Niro is waiting. Je krijgt het nieuws uit Flevoland, maar we kijken ook even om ons heen.
1: De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren bij Noord-Cyprus omsloeg, zijn gearresteerd. Waar ze van verdacht zijn, is niet bekendgemaakt. Het ging gisteren mis kort na vertrek. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. En nog altijd worden er 18 vermist, zegt NOS-correspondent Kulsa Ersetin.
2: Gisteren hebben ze de hele dag gezocht. Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
1: Hoe de veerboot kon omslaan is niet bekend. Het schip ligt nu op de bodem van de Middellandse Zee.
0: Na bijna 15 uur overleg is er voor het minderheidskabinet nu tijd om te slapen of misschien alweer wakker, want om 9 uur gaan ze weer verder. D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor volgend jaar. Dat is een latertje gisteravond in Den Haag. Verslaggever Noeska van der Meijden, die praat erover.
3: Gelukkig mogen wij ook gebruik maken van het koffieapparaat hier. Want je kan wel zeggen dat het hier erg moeizaam gaat. Achter de schermen noemen mensen het een knipperwedstrijd. Als in wie gaat voor het eerst knipperen met de ogen. Is dat de VVD, die het liefst een meerderheid voor de begroting vindt over rechts? Of knipperen het CDA en D66, die juist naar pro over links kijken voor een meerderheid?
0: Ja, het punt waar ze het vooral niet over eens zijn is de bezuiniging op de sociale zekerheid. En daar staat een bedrag genoemd van 6 miljard euro.
1: En het was ook tijd voor het WK roeien. En de slotdag was spectaculair. Roos de Jong en Simon van Dorp pakten goud in de gemengde dubbel 2. En de mannen 8 maakten er een bloedstollende finale van. En wonnen goud. Voor de mensen op de tribunes was het allemaal één groot feest, zag AT5, ongeacht waar ze vandaan kwamen.
4: Let's go!
5: USA! USA! USA!
6: Hawaii geloofd, Hawaii de New Chato!
7: Let's go, TV! Nephew.
8: Vriend van mijn dochter, die zit in de Holland 8.
9: Ik vind het superleuk.
10: I mean, even with the rainy weather, people are cheered up and it's a great atmosphere.
1: Nou, niet alle roeiers dachten er zo over.
11: We don't like it. We like the sun and the Italy.
12: The city is beautiful, but the weather is insane.
13: But we ended on a high, so that matters. Thank you, Amsterdam.
0: En dat was wat buiten Flevoland speelde. Tot nu zijn reclame van 7:30 hoor je Boyzone op Flevoland en Picture of You.

0: koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het waren 3 tieners die zaterdagavond om het leven kwamen bij een aanrijding op de Markenwaarddijk. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft, een 17-jarige jongen uit Oosterwijk en een 17-jarige jongen uit Groesbeek. 5 anderen raakten gewond. 3 auto's botsen op de dijk tegen elkaar, waarna een auto over de kop is geslagen. De politie spreekt van een zeer zwaar ongeluk en doet onderzoek. En op diezelfde Markenwaarddijk bij Lelystad is gisterenmiddag een auto hard tegen de vangrail gebotst. Het ongeluk gebeurde bij de houtripsluizen. De auto kwam uit Enkhuizen en kon de scherpe bocht naar rechts niet houden. De bestuurder is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Hij had te veel gedronken. Op een afrit Almere-Oostvaarders zijn tot 2 oktober afgesloten. Daar wordt aan de weg gewerkt. Het verkeer wordt omgeleid via afrit 6. Dat is Almere-Buiten. En bezoekers van de Batavia in Lelystad. Die konden gisteren voor het laatste schip bekijken terwijl het in het water lag. Op 19 september vertrekt de replica van het VOC-schip naar Amsterdam voor onderhoud. Een van de bezoekers.
11: Het is wel jammer, maar we hebben net van de gids gehoord die hier werkt dat het wel noodzakelijk is omdat de onderkant ook zo verrot is dat er echt onderhoud aan gepleegd moet worden. Dus ja.
10: Nou, dus even naar Amsterdam. 2 oktober komt de Batavia terug en wordt ze aan land gebracht. Ja, dan ligt ze 8 meter hoger dan nu. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
12: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken. Met de belasting die ze dan betalen, verdient de overheid de gemaakte kosten weer terug. In Den Haag praten de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. De onderhandelingen duurden gisteren tot na middernacht, maar er is nog altijd geen akkoord. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. De viervoudige winnaar was niet fit en maakte veel fouten en verloor van de Argentijn Mariano Navone in 5 sets.
13: Een heel goedemorgen. Het is vandaag nogal veranderlijk in Flevoland. De zon schijnt geregeld. Maar van het westen uit trekken in de loop van de ochtend ook enkele buien met kans op onweer over onze provincie. De buienkans neemt laat vanmiddag en vanavond af. Door een matige westelijke wind is de temperatuur net als afgelopen weekend vrij gematigd. Het wordt hooguit 21 graden. Vanavond en vannacht mogelijk nog een bui, maar meestal droog. Het koelt niet verder af dan een graad of 14. Morgen de hele dag droog en het is overwegend zonnig. Toch wordt het niet warmer dan 20 graden. Woensdag ook best nog aardig, een prima nazomerdag. Daarna wordt het weer wisselvallig, maar wel iets warmer.
14: AWB verkeersinformatie. 2 files. Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. 17 minuten stilstaand verkeer. Dronten Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde. 5 minuten stilstaand verkeer. Dan meldt Flitsmeister ook nog een aantal controles. Almere Hilversum, dat is dus op de A27 hectometerpaal 107,8. Op de A6 Emmeloord Lelystad hectometerpaal 83,7. Muidenberg Lelystad hectometerpaal 69,3. Ook op de A6 de Lelystad Muidenberg 61,7. En de laatste de N305 in beide richtingen bij hectometerpaal 41,9. Straks op deze zender aandacht voor de jaarlijkse biggenmarkt in Dronten.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: I Can Hear Your Heartbeat. Gouden ouwe van Chris Rea hier bij Flevoland.
1: Morgen begint de biggenmarkt in Dronten. Eerstejaarsstudenten van Hogeschool Eres worden geveld om klusjes te doen.
0: Ja, zijn geen echte biggen dus. Maar mensen met twee rechterhanden die aan het werk gaan. We blikken erop vooruit met Fenne van Schie en Lotte Nieuwenburg. Vicevoorzitter en eerste secretaris van de organisatie. Welkom in de uitzending beiden.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, we zijn morgen in het centrum van Dronten. Dan roept iemand, de biggenmarkt is begonnen. Wat zie en maak je dan mee?
2: Nou, heel veel studenten, nou, ruim 400 studenten die in een soort slinger richting het ruim gaan. Meerpaalplein.
0: Ja.
2: En die daar één voor één op een leuke, gezellige manier gekocht worden door boeren, maar door ook oudere mensen die iets in de tuin willen doen, door studenten, et cetera. Nou, het is gewoon een leuke, grappige, gezellige sfeer eigenlijk.
0: Dus met als... Mensen die een klusje hebben, die weten dat. Die gaan morgenochtend, hoe laat, naar Dronten, naar het centrum?
2: 9 uur begint het.
0: 9 uur, en dan heb je een klus in gedachten. En dan zeg je, nou, daar heb ik ongeveer zoveel mensen voor nodig.
2: Ja, zo ongeveer.
0: Precies. 400, dat is veel.
3: Het zijn aardig wat, inderdaad, ja. Oeh. En allemaal eerstejaarsstudenten aan Eres Hogeschool Dronten die dit jaar hun studie opnieuw beginnen.
0: Ja, dat is hun ontgroening, zou ik maar zeggen.
3: Nou, ja, het is vanuit de school. We doen geen echte ontmoeting. We zijn geen studentenvereniging.
0: Nee, maar goed, het is wel de start van het nieuwe jaar natuurlijk. En dan worden ze ook in groepjes, want anders sta je morgenavond nog te veilen.
2: Ja, zeker.
3: We hebben een veilingmeester en die de ene keer, laten we zeggen, 10 studenten. Want een boer wilde misschien iets meer als iemand die thuis een klusje hebt in de tuin, zeg maar.
0: Ja.
3: Een beetje verschillende grote groepjes.
0: Ja, je noemt nu een paar voorbeelden van klusjes op de boerderij of bij particulieren. Is dat het zo'n beetje wat er gedaan moet worden, agrarische klusjes?
3: Niet per se.
2: Ja, het kan van alles zijn. Het zijn inderdaad wel vooral akkerbouwers die natuurlijk echt wel wat handjes nodig hebben. En dat ook heel leuk vinden als studenten dat kunnen doen.
0: Ja.
2: Maar ja, het is natuurlijk eigen invulling. Als je iemand een ander klusje heeft van die denkt, daar kan ik wat studenten voor gebruiken, vind ik gezellig. Dan sta ik daar helemaal vrij tot.
0: Ja, maar stel ik ben zo'n big en ik sta morgen op het podium en dan wordt er op mij geboden. Moet ik dan zelf voor een veiligheidshelm en schoenen met stalen neuzen denken?
3: Nou ja, we hebben wel altijd, we geven ze altijd mee dat ze allemaal overal en laarzen aandoen.
0: Ja.
3: Dat ze dat sowieso bij zich hebben. Dus de kleren worden niet vies, zeg maar, wat voor klusjes ze ook moeten doen. Dus dat geeft ook altijd wel heel mooi gezicht dat ze met z'n allen daar met hun laarzen en overal staan.
0: Ja, en dan wordt er geld opgehaald. Wat moet ik aan denken? Wat kost een big?
3: Dat is een hele goede vraag. En dat kan dus heel erg verschillen. Want het is natuurlijk een soort veiling.
0: Nou,
3: als je het goed doet, dan kost het iets minder dan dat je te lang wacht natuurlijk.
2: Ja.
0: Dus je moet gericht bieden.
2: Ja, zeker. Het is natuurlijk echt een veiling. Ja.
0: Ja. En dan heb je geld aan het einde van de dag.
3: Ja, klopt.
0: En dan?
3: Dat geld gaat naar twee goede doelen die wij dit jaar wij hebben benaderd. Ze zitten allebei in Dronten. Het zijn Toon Hermanshuis in Dronten en Camping de Ruimte in Dronten.
0: Ja.
3: Dus twee lokale goede doelen.
0: Ja, hebben jullie die zelf uitgekozen?
3: Ja, die hebben wij zelf uitgekozen.
0: Dus er kan volgend jaar wat anders zijn als er andere studenten andere doelen bedenken?
3: Ja. In principe is het elk jaar wat anders, een ander goed doel.
0: Oké. Morgenochtend om 9 uur, 400 biggen in het centrum van Dronten. Ik wens jullie daar veel succes mee. Dank voor deze vooruitblik, Fenne van Schie en Lotte Nieuwenburg van de organisatie. Doei!
2: Dank je wel.
3: Tot ziens.

0: Taylor Swift op Flevoland en je hoorde Opa Light. We gaan eens even kijken wat je gisteravond misschien hebt gemist op radio en tv. Ari, vertel.
1: Pauw en de Wit ging over voetbalbond FIFA, KNVB. Voorzitter Frank Pauw heeft in een brief aangegeven dat ze het voortouw wil nemen in de hervorming van de FIFA. De KNVB wil een internationale top in Nederland om een toekomst zonder Gianni Infantino te bespreken. En daar is Pauw heel stellig in.
2: Die grens die is overschreden. Het vertrouwen is weg en dat kan ook niet meer hersteld worden. Natuurlijk, de Peace Prize was natuurlijk al ongemakkelijk. En meer dan dat, vervolgens hebben we die rode kaart van die Amerikaanse spits hebben gezien. Maar het feit dat je een plan presenteert buiten alles en iedereen om, dan ben je volgens mij toch bezig om je compleet te vervreemden van de werkelijkheid en ook van de voetbalwereld.
1: Ja, dan praat Jeroen Pauw dus met Frank Pauw. Maar met het vertrek van Infantino, waar de KNVB op hoopt, is het probleem nog niet opgelost.
2: Het is een structuur en een cultuur en een governance model, zoals dat dan heet, bij de FIFA, dat bij een volgende kandidaat de kans weer aanwezig is.
3: Ja, dus die hele structuur moet veranderen.
2: Ja, u noemt inderdaad gewoon allerlei zaken dat alleen met een nieuwe, die moeten sowieso komen. Want er is geen toekomst voor Infantino. Nee. Laten we dat gewoon vaststellen.
0: Ja, dat was gisteravond op NPO 1. Op 2 was de allerlaatste uitzending van de traditie zomergast. En daar was interviewster Janine Abbring lang aan het praten met hoogleraar psychiatrie Jim van Os. Hij vertelde dat hij zijn excuses heeft aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Die Milou kreeg in 2023 euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Van Os en 13 andere artsen stuurden daarna een brief naar het Openbaar Ministerie, want zij wilden dat justitie ging onderzoeken in hoeverre de ouders en behandelaars van Milou invloed hebben gehad op haar keuze voor een vrijwillige levensbeëindiging. Van Os snapt dat het voor de ouders pijnlijk was om die brief te lezen.
4: Het excuus was dat zeg maar de pijn die de ouders hebben gevoeld naar aanleiding van dat die brief in de openbaarheid is gekomen met een bepaalde uitleg. Mm-hmm. Dat, daar heb ik mijn diepe spijt voor betuigd dat dat is gebeurd.
0: Van Os staat nog wel steeds achter de inhoud van de brief.
4: De brief, zoals wij hem hebben opgesteld, ging over zorgen, over de verruiming van de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden, die al geruime tijd aan de gang is. Mm-hmm. En dat die zorgen van mijn collega, dat die ook echt zijn. En dat ik daarachter sta. Maar niet in de zin van dat dat betrekking heeft op wat ouders wel of niet hebben gedaan.
0: Ja, en na 39 zomers stopt dus het programma Zomergasten. Janine Abbring heeft als presentator de meeste afleveringen op haar naam staan. Haar laatste woorden.
5: Ik wil de kijker thuis bedanken voor het kijken. Ik wil de hele redactie en de hele crew bedanken voor vanavond en voor alle Zomergastenafleveringen. Maar ik wil vooral ook van al die jaren alle zomergasten bedanken die bij ons aan tafel zijn aangeschoven en hun verhaal met ons hebben gedeeld. En al die zomergasten, die hebben vanavond het laatste woord.
0: Ja, toen kwamen alle zomergasten in een compilatie voorbij. En dat programma heeft dus gelopen sinds 1988. Vind ik al aardig dat ze alle gasten heeft bedankt, want je zal er maar 2,5 uur zitten. Je hebt toch je voorbereiding, welke fragmenten wil ik zien en waarom. En dan mag je ook nog de eindfilm van de avond uitkiezen. Dus ook op zo'n gast zit best wel druk.
1: Absoluut, maar ik zit ook vooral te denken van, in die compilatie laten ze alle zomergasten nog even horen. Ja. Ik denk dat je zou maar in de montage toch per ongeluk eentje vergeten zijn.
0: Oh ja, nee, dan zit iemand te wachten op zichzelf en die zit er dan niet in.
1: Ja. En waarom, hè?
0: Zal er niet gebeurd zijn. En dat heb je gisteravond gemist op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Het einde van een tijdperk, zou ik zeggen. Dan heeft hij 31 jaar in het water gelegen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hebben tenten met een stuk voor de muzici. En de mensen kruipen helemaal tegen de muzici aan. Dan krijg je een hele intieme sfeer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Drie momenten tegen, drie goals tegen, mag niet gebeuren. En met de vele grote kansen te weinig gedaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het waren drie jonge mensen die om het leven kwamen op de dijk Lelystad-Enkhuizen. Een dronken bestuurder rijdt in de vangrail in scherpe bocht voor de houtripsluizen. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
10: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
11: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
10: Onder de vermisten zijn ook zeker twee Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
12: Maar ja, als je dat geld daar aan besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Nou, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
10: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: AWB Verkeersinformatie. De A27 Almere-Gorinchem kun je het beste even mijden. Want stilstaand verkeer als gevolg van een ongeval waarbij drie rijstroken zijn afgesloten tussen Bilthoven en knooppunt Lynette. 38 minuten stilstaand verkeer dus. Dan Emmeloord, Zwolle, de N50. Daar tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 15 minuten stilstaand verkeer. De N305 rond Almere. 4 minuten stilstaand verkeer tussen Harderwijk en Zeewolde. En dan de N331 Zwolle-Emmeloord tussen Giethoorn en Blokzijl. 6 minuten stilstaand verkeer. Dan Flitsmeister, de volgende controles. A27 Almere-Hilversum, hectometerpaal 107,8. De A6 Muidenberg-Lelystad, hectometerpaal 69,3. Diezelfde weg, maar dan Emmeloord-Lelystad, hectometerpaal 83,7. En dan ook nog eens keer de A6 Lelystad-Muiderberg, hectometerpaal 62,2. En dan heb ik er nog eentje, de M50. In beide richtingen, hectometerpaal 263.
8: Wat hebben we straks, Harry?
13: Ja, straks op deze zender dan hebben we weer aandacht voor de Batavia. Want afgelopen weekend was het de laatste keer dat hij in het water lag.
8: Ja, dan kon je met zeebenen nog even afscheid nemen.
13: Ja, precies. Je kon het nog één keertje, ja. kon je erop.
8: En het sportoverzicht.
14: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
18: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
19: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
18: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
19: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
10: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Weet je, als je over een klein uurtje op je werk bent, is het natuurlijk best wel stoer om te vertellen van, nou, ik was een van diegenen die nog op het dek heeft gelopen van de Batavia, terwijl die in het water lag. Want dat was gisteren, hè, wat laatst.
1: Het lijkt mij dan toch wel weer leuk om de allerlaatste te zijn die dat heeft mogen doen. Want ja, het
0: zou dat niet een iemand die daar werkt zijn?
1: Ja, dat lijkt mij toch wel.
0: Ja, ja,
1: een van de medewerkers, ja, of een van
0: de vaste bezoekers.
1: Ja, dat vermoed ik dan toch niet. Maar nee. Afgelopen weekend was wel voorlopig het laatste weekend dat bezoekers op het schip de Batavia konden.
0: Ja, 19 september, dan kun je mij helpen zwaaien. Dan gaat hij naar Amsterdam voor onderhoud. En een van die laatste bezoekers was ook verslaggever Cindy Keizer.
2: Het is een beetje een treurige dag vandaag, want dit is de laatste dag dat de Batavia nog te bezoeken is, terwijl die nog in het water ligt. Het weer is ook een beetje melancholisch. We gaan hier gewoon eens even kijken of er ook mensen zijn die echt afscheid komen nemen van dit iconische bouwwerk.
3: Wij wonen in Lelystad, dus wij komen regelmatig even kijken. En we weten dat vandaag de laatste dag is. Dus mijn ouders zeiden van, nou, we willen nog even langs voordat hij niet meer in het water ligt.
4: Ja. Wat vindt u ervan dat hij straks uit het water gaat?
3: Het is wel jammer, maar we hebben net van de gids gehoord die hier werkt dat het wel noodzakelijk is, omdat de onderkant ook zo verrot is dat er echt onderhoud aan gepleegd moet worden. Dus ja, dan is het niet anders.
2: Nou, ik heb het gevonden. Dit is de kajuit waar we nu zijn. En hier ontmoet ik ook Robert Waagmeester van de Batavia, van Batavia Land. Robert, ik vraag me af, is dit voor jou nou eigenlijk ook een soort treurige dag of valt het wel mee?
5: Nou, het is het einde van een tijdperk, zou ik zeggen. Het heeft hier 31 jaar in het water gelegen. Ja, dat is wel een bijzondere ervaring. Het ligt in het water, het beweegt. Het beweegt mee met het water. De trappen waar we opgekomen zijn, bewegen ook mee. Ja, dat gaat allemaal veranderen. Maar er komt iets leuks voor terug, namelijk dat hij op het land komt te staan. 8 meter hoger dan nu. Dus hij zal weer in het hele Batavia-kwartier, ja, echt het hoogtepunt zijn, boven alles uitsteken. Dus ja, je verliest iets, maar je krijgt er weer iets nieuws voor terug.
4: We lopen hier ook langs Aad. U bent vrijwilliger hier bij de Batavia. Wat vindt u ervan dat die straks even weg is?
6: Ja, we zullen het wel heel erg gaan missen hoor. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk, omdat we dan dingen kunnen doen aan het schip. Kunnen herstellen, repareren. En dat had al jarenlang gemoeten. En daarom zijn we wel blij dat het nu gaat gebeuren. Maar ja, het is een beetje dubbel voor ons.
4: Ik begrijp dat u een bijzondere geschiedenis heeft met dit schip.
7: Ja, 2007 was het jaar dat ik hier met een hele hoop mensen de scheepsjongens van Bontekoe heb mogen opnemen. En toen hebben we ook echt gedraaid op de Batavia, op het Markermeer. En mochten we hier een maand lang vertoeven.
4: Is er nog iets veranderd met dat u weet van wat toen u hier op was?
7: Ja, nou ja, genoeg. Toen hadden ze het ook echt verbouwd tot een heuse set. Dus ik heb net ook gehoord dat ze eigenlijk helemaal geen stuur hadden vroeger, maar gewoon een grote stok. En wij hadden gewoon wel echt een stuur om aan te draaien tijdens de opnames. Dus ja.
4: Heeft u al specifiek iemand gezien die echt komt omdat hij vandaag voor het laatste dag hier ligt?
6: Ja, meerdere zelfs al. Ja, zelfs een paar Duitse bezoekers die ook speciaal hier naartoe zijn gekomen omdat ze dus nog één keer op het schip wilden zijn. Dus dat is ook wel apart dat ze dan een lange reis hebben gemaakt om dan wel hier die laatste dag mee te kunnen maken.
2: Mocht je nou toch nog afscheid willen nemen van de Batavia, de komende 2 weken ligt hij nog in Lelystad en daarna zal hij voor korte tijd naar Amsterdam varen. En vanaf 2 oktober is hij dan echt weer terug.

0: Alex Warren, nieuw product van een Passenger was dat. Het is kwart over acht, dus...
1: Tijd voor het weer, Diana Woei. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe staat het met het weer?
2: Ja, nogal veranderlijk. Als je naar het oosten kijkt, dan is het droog en schijnt de zon volop. Maar vanuit het westen komen de buien al opzetten. En ik verwacht, nou ja, zo over een paar minuten al, misschien zelfs in Almere en Zeewolde, de eerste spatjes. Daar de donkere wolken die al samenpakken.
1: Het is een beetje het weer van wat we de afgelopen twee weken gehad hebben.
2: Nou, afgelopen weekend inderdaad. Een beetje veranderlijk van alles wat. Zon, wolken, maar ook een paar stevige buien met kans op onweer. En daar staat nu code geel voor onze provincie uit. En de meeste buien dus in de tweede helft van de ochtend in onze provincie en begin van de middag. En daarna wordt de buienkans geleidelijk aan weer kleiner. Komt de zon weer vaker tevoorschijn. En dan hebben we een maximumtemperatuur vandaag, vergelijkbaar met de afgelopen weekend, van zo'n 20, 21 graden.
0: Ja, je zei net, nu de eerste buien in het zuiden van de provincie. Schuift het er zo naar het noorden en als het in Rutte voorbij is, dan zijn we er vanaf?
2: Ja, dat klopt eigenlijk wel. Maar ja, dat is eigenlijk later vanmiddag en vanavond zo goed als droog. En dan een heldere zonsondergang op de meeste plaatsen, denk ik wel. Misschien nog een enkel buitje mogelijk. En dan is de temperatuur vergelijkbaar met op het moment zo'n 17 à 18 graden. Nou, vannacht zo goed als droog. Een enkele bui kan ik echter niet geheel uitsluiten. Vrij helder dus. En dan een minimumtemperatuur van zo'n 14, 15 graden. Nou, morgen een geheel droge dag op het begin van de meteorologische herfst. Prima nazomerweer. En datzelfde geldt voor de woensdag met geregeld zonneschijn.
0: Lekker.
2: Temperatuur vergelijkbaar met vandaag, zo'n 20, 21 graden. Bij niet al te veel wind vanuit het westen.
1: En dan zit ik toch echt te denken van, hè, in Zeewolde is de vakantie nu ook voorbij.
0: Ja.
1: Die moeten nu ook weer naar school aan het werk. En dat is het moment dat het dan morgen droog gaat worden.
2: Ja.
1: Zul je altijd zien.
2: Ja, precies. Ja, helaas. De laatste twee weken van hun vakantie was dus inderdaad erg wisselvallig. En daardoor is augustus ook tamelijk nat geweest. Vooral in Lelystad. Gisteren zo'n 38 mm. Nou, dat is behoorlijk wat. Normaal gesproken valt er zo'n 90 mm. Nou, die hoeveelheden, die hebben we de laatste twee weken wel gezien in de omgeving van Lelystad en Zwifterband.
0: Die waren goed bedeeld.
2: Ja, inderdaad. De temperatuur is vrij hoog geweest de hele zomer. En ook begin september is het vrij best wel aangenaam wat die temperatuur betreft. Gemiddeld zelfs. Woensdag dus ook zo'n 20, 21 graden. Maar donderdag en vrijdag gaat de temperatuur weer iets omhoog. Wel wordt het dan wisselvalliger, met dan verspreid over de dag weer een paar buien.
0: Over welke temperaturen hebben we het dan?
2: Ja, zo'n 22, 23 graden.
0: Oh, lekker waarde.
2: Ja, dat is nog wel lekker.
0: Hartstikke mooi.
2: Ja, en in het weekend is het ook nog best aardig nazomer weer. Geregeld zonneschijn. En dan zijn de meeste buien ook verdwenen.
0: Lekker hoor. Diana Woei, dankjewel. En dan de sport.
1: Ja, tijd voor de sport, want de voetballers van Almere City die hebben het weekend weer, afgelopen weekend weer gewonnen. Het is voor de derde keer op rij dat de ploeg van trainer Anoush Dasgir wist te winnen.
0: Het was op bezoek bij de Graafschap, daar hadden de Almeerders het heel lang lastig. Maar door wederom een sterke laatste kwart van de wedstrijd ging de winst naar Almere City. Ah ja, ondanks die ruime 1-4 overwinning wil trainer Dasgir dat spel aan de bal beter wordt.
3: Kijk, ik heb het al meerdere malen gezegd. Wij zijn aan de bal nog niet daar waar we willen zijn. Dus op het moment dat we slordig zijn in balbezit en initiatief weggeven aan de tegenstander, betekent nog steeds dat je in controle moet blijven. En dat doen we door compact te staan, door wat lager te komen en proberen vanuit daar weer in de omschakeling gevaarlijk te worden. En dat is het plan. En dat voeren we op dit moment keer op keer goed uit.
4: Ik vind dat toch interessant. Je hebt veel punten al na 4 wedstrijden, 10. Maar je blijft zo kritisch, ook op het spel. Want wanneer gaan we het spel zien wat jij wel graag wil?
3: Kijk, 1 heeft dat met mijzelf te maken. Omdat ik de afgelopen 9 weken echt heel veel aandacht heb besteed aan het verdedigende deel van het spel. Dus aanvallend zijn we echt misschien 10% mee bezig geweest. En daar gaan we de komende periode daar veel meer aandacht aan leggen. En ik weet zeker over 3-4 weken, dan gaat dat er ook goed uitzien. En dan hoop ik dat ik hier voor de camera sta, blij ben met de overwinning, maar ook over het spel.
1: Ook op de amateurvelden werd gevoetbald. Flevo Boys speelde de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen thuis tegen WHC uit Wezep.
0: De Emmeloorders kwamen in de wedstrijd vol kansen niet verder dan een 3-3 gelijkspel. En hoewel pas vlak voor tijd de gelijkmaker viel voor Flevo Boys, was trainer Arjan Posma niet tevreden over het eindresultaat.
5: Deze wedstrijd moet je gewoon ruim winnen. En dan mis je een paar hele grote kansen. En dan valt uiteindelijk die voorsprong. En dan geef je op een hele knullige manier twee doelpunten weg. Waardoor je zelfs ook nog achter staat en ook nog in de achtervolging moet. En zelfs na de 3-3 hadden we hem, vind ik nog, afgekeurde goal bleek dus wel buitenspel te zijn. Dus dat is oké. Maar daarvoor hadden we nog een 100% kans. En zelfs na de 3-3 hadden we hem nog moeten maken. Dus ik balen ze stekken van het totaal onnodige puntverlies. Drie momenten tegen, drie goals tegen, mag niet gebeuren. En met de vele grote kansen te weinig gedaan.
1: En we blijven in Emmeloord, want daar staat over iets minder dan 2 weken de Fish Potato Run op de planning.
0: Moeten we gaan trainen, Harry?
1: Nou, ik ga niet meedoen. Helaas heb ik iets anders op die, dag al
0: staan. Ja, ik ook.
1: Dus ik kan er niet bij zijn. Maar wie er wel bij is, dat is Marietje Bolle. De hardloopliefhebster is 74 jaar oud en heeft zich ingeschreven voor de 8 mijl van Urk naar Emmeloord.
6: Oh, dat is gezellig. Ik kom een heleboel oude bekenden tegen. Even een praatje. Waar ga jij lopen en hoe ga jij lopen? Ik zei, ik weet pas de tijd als ik er ben. En voor de rest, ik zeg, ik weet het niet. Dat ligt ook aan je lichaam. Hoe loop ik? Hoe is het weer? Dat is heel belangrijk. Nou ja, ik sport natuurlijk een paar keer in de week. Hè? Dan ben ik er even lekker uit. Even lekker in de frisse lucht. Na de tijd lekker douchen, naar, maar dan voel je weer heerlijk. Kun je weer alles doen.
7: Niet elke 74-jarige krijgt dat voor elkaar. Waarom lukt jou dat wel?
6: Nou, dat zijn cadeautjes gewoon. Het zijn allemaal cadeautjes, allemaal zegeningen. Meer kan ik er niet van zeggen.
7: Nee.
6: Ik ben nog zo fit, ik kan alles nog, ik doe alles nog. Daar ben ik heel dankbaar voor. Iedere dag opnieuw.
0: Dat was de sport van het afgelopen weekend dan ook alvast een beetje voor over de 2 weken. Straks de berichten van buiten Flevoland. Zijn ze er al uit in Den Haag? Nog niet.

0: Bob Marley, One Love, People Get Ready. Ja, het werd een beetje nachtwerk, hè, vannacht in Den Haag. Zijn er nog niet uit, hè?
1: Ze zijn er nog niet uit.
0: Nee.
1: Maar het is wel die day voor het minderheidskabinet. Want vandaag moet de begroting voor volgend jaar rond zijn. Ja, gisteren al zaten D66, VVD en CDA al 15 uur bij elkaar.
0: Op zondag, hè?
1: Op zondag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mijn oma zei altijd, zondag werken is niet sterk.
1: Ja, maar ja, het was dus geen weekend voor Politiek Den Haag.
0: Nee.
1: Want het overleg liep tot diep in de nacht door, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: We hoorden ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen. Maar naar buiten toe willen ze nog steeds uitstralen dat ze er bijna zijn, dat het nu nog gaat om puntjes op de i. Want om 9 uur wordt er weer verder vergaderd en 2 uur later al, om 11 uur, zou dan de ministerraad er een klap op moeten geven in de begrotingsraad. Dus dan moet het rond zijn. Maar ja, dat kan natuurlijk altijd nog uitgesteld worden, die begrotingsraad.
0: Oh. Nancy Grace Roman. Zij was in de jaren 60 en 70 de eerste vrouw die een leidinggevende functie had bij de NASA. Naar haar is een satelliet vernoemd die gisteren vanuit Florida met succes is gelanceerd.
3: 3, 2, 1, ignition and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
4: And liftoff of NASA's Roman Space Telescope on a mission to revolutionize our understanding of the universe.
0: Ja, de satelliet is een zeer geavanceerde opvolger van de Hubble en James Webb telescoop en gaat enorme delen van het heelal in kaart brengen. Waaronder misschien wel tot nu toe onontdekte zwarte gaten en planeten. Het kan een veel groter gebied afspeuren. De hoofdonderzoeker zegt dat de Hubble en de James Webb door het sleutelgat naar het heelal keken, of nog steeds kijken. Ja, de Nancy Grace Roman, die trapt de deur in. Dus dan zie je wat meer. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht.
1: Ja, er worden hele spectaculaire beelden van verwacht. Hè?
0: Ze verwachten, maar we moeten nog een jaartje wachten.
1: Ja, zo is dat. Eerst wachten tot die satelliet daar überhaupt is.
0: Zeker.
1: En die foto's kan maken. Iets heel anders dan. In de Grand Canyon is zeker 1 toerist om het leven gekomen na hevige overstromingen. Die waren in een populaire plek voor wandelaars. Na hevige regenbuien veranderde een kalme beek binnen no time in een kolkende modderstroom. Toeristen moesten worden gered met helikopters, zo ook deze man. Hij hoorde later dat een brug waarop hij stond was weggevaagd door het water.
5: Hearing later that the bridge that we crossed was wiped out, kind of makes you think that maybe we should have been in more of a panic. But if we were on that bridge when all that debris had come through, clearly there would have been casualties.
1: Ja, met zeker 14 toeristen die in het gebied waren, is nog geen contact geweest.
0: De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren bij Noord-Cyprus omsloeg, zijn gearresteerd. Waar ze van worden verdacht, dat is nog niet bekendgemaakt. Het ging gisteren mis, kort na vertrek. Zeker 8 mensen kwamen om het leven en nog altijd worden 18 personen vermist, zegt correspondent Koulas Ersatin.
6: Gisteren hebben ze de hele dag gezocht. Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
0: Hoe de veerboot kon omslaan is nog niet bekend. Het schip ligt nu op de bodem van de Middellandse Zee. En dat waren ze. De berichten van
7: buiten
0: Flevoland.
8: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Hey Remol!
11: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
10: Hey, Remon!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken.
7: fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
13: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
14: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
13: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
14: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
15: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Het waren drie tieners die zaterdagavond om het leven kwamen bij de aanrijding op de Markerwaarddijk. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft en twee 17-jarige jongens. Vijf anderen raakten gewond. Drie auto's botsen op de dijk tegen elkaar, waarna een auto over de kop is geslagen. De politie spreekt van een zeer zwaar ongeluk. En op diezelfde Markerwaarddijk bij Lelystad is gisterenmiddag een auto hard tegen de vangrail gebotst. Het ongeluk gebeurde bij de houtripsluizen. De automobilist kwam uit Enkhuizen en kon de scherpe bocht naar rechts niet houden. De bestuurder is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Hij had te veel gedronken. Op een afrit Almere-Oostvaarders zijn toch 2 oktober afgesloten. Daar wordt aan de weg gewerkt. Het verkeer wordt omgeleid via afrit 6, dat is Almere-Buiten. Bezoekers van de Batavia en Lelystad konden gisteren voor het laatst het schip bekijken terwijl het op het water lag. Op 19 september vertrekt de replica van het VOC-schip naar Amsterdam voor onderhoud. Een van de bezoekers.
16: Het is wel jammer, maar we hebben net van de gids gehoord die hier werkt dat het wel noodzakelijk is, omdat de onderkant ook zo verrot is dat er echt onderhoud aangepleegd moet worden. Dus ja.
0: Op 2 oktober komt de Batavia terug en wordt ze aan land gebracht. En dan ligt ze 8 meter hoger dan nu.
17: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken. Met de belasting die ze dan betalen, verdient de overheid de gemaakte kosten weer terug. Na onderhandelingen tot na middernacht is er nog steeds geen begrotingsakkoord. De coalitiepartijen praten straks om 9 uur verder. De begroting moet vandaag naar de Raad van State.
18: Een heel goedemorgen. Het is vandaag nogal veranderlijk in Flevoland. De zon schijnt geregeld. Maar van het westen uit trekken in de loop van de ochtend ook enkele buien met kans op onweer over onze provincie. De buienkans neemt later vanmiddag en vanavond af. Door een matige westelijke wind is de temperatuur net als afgelopen weekend vrij gematigd. Het wordt hooguit 21 graden. Vanavond en vannacht mogelijk nog een bui, maar meestal droog. Het koelt niet verder af dan een graad of 14. Morgen de hele dag droog en het is overwegend zonnig. Toch wordt het niet warmer dan 20 graden. Woensdag ook best nog aardig, een prima nazomerdag. Daarna wordt het weer wisselvallig, maar wel iets warmer.
1: AWB Verkeersinformatie. 2 files, 1 op de A27. Tussen Hilversum en knooppunt Linette. 24 minuten stilstaand verkeer. En op de N50 tussen knooppunt Kampenoord en... Nee, ik moet zeggen, tussen Kampenoord en knooppunt Hattemerbroek. 4 minuten. Dan flitsers. Almere-Hilversum, dat is dus de A27. Tussen bij hectometerpaal 107,8. Op de A6 Muidenberg-Lelystad, hectometerpaal 69,3. En ook op diezelfde A6 Emmeloord-Lelystad, hectometerpaal 83,7. Straks op deze zender gaan we het hebben over...
0: De Biggemarkt.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: We gingen terug naar de jaren 70. Baskets and what can I say?
1: Morgen begint de Wiggenmarkt in Dronten. Eerstejaarsstudenten van Hogeschool Eris worden geveld om klusjes te doen.
0: Ja, zijn geen echte biggen dus. Maar mensen met twee rechterhanden die aan het werk gaan. We blikken erop vooruit met Fenne van Schie en Lotte Nieuwenburg. Vicevoorzitter en eerste secretaris van de organisatie. Welkom in de uitzending beiden.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, we zijn morgen in het centrum van Dronten. Dan roept iemand, de Wiggenmarkt is begonnen. Wat zie en maak je dan mee?
2: Nou, heel veel studenten. Nou, ruim 400 studenten die in een soort slinger richting Ruim gaan. Meerpaalplein.
0: Ja.
2: En die daar één voor één op een leuke, gezellige manier gekocht worden. Door boeren, maar door ook oudere mensen die iets in de tuin willen doen. Door studenten, et cetera. Nou, het is gewoon een leuke, grappige, gezellige sfeer eigenlijk.
0: Dus met als... Mensen die een klusje hebben, die weten dat. Die gaan morgenochtend, hoe laat, naar Dronten, naar het centrum?
2: 9 uur begint het.
0: 9 uur en dan heb je een klus in gedachten. En dan zeg je, nou, daar komen voor zoveel mensen voor nodig.
2: Ja, zo ongeveer.
3: Ja,
2: precies.
0: 400, dat is veel.
3: Het zijn aardig wat, inderdaad, ja.
0: Oeh.
3: En dan allemaal eerstejaars studenten aan Eris Hogeschool Dronten, die dit jaar hun studie opnieuw beginnen.
0: Ja, dat is hun ontgroening, zou ik maar zeggen.
3: Nou, ja, het is vanuit de school. We doen geen echte ontspanning. We zijn geen studentenvereniging.
0: Nee, maar goed, het is wel de start van het nieuwe jaar natuurlijk. En dan worden ze ook in groepjes, want anders sta je morgenavond nog te veilen.
2: Ja, zeker.
3: We hebben een veilingmeester en die de ene keer, laten we zeggen, 10 studenten. Want een boer wilde misschien iets meer als iemand die thuis een klusje hebt in de tuin, zeg maar.
0: Ja.
3: Een beetje verschillende grote groepjes.
0: Ja, je noemt nu een paar voorbeelden van klusjes op de boerderij of bij particulieren. Is dat het zo'n beetje wat er gedaan moet worden, agrarische klusjes?
3: Niet per se.
2: Ja, het kan van alles zijn. Het zijn inderdaad wel vooral akkerbouwers die natuurlijk echt wel wat handjes nodig hebben. En dat ook heel leuk vinden als studenten dat kunnen doen.
0: Ja.
2: Maar ja, het is natuurlijk eigen invulling. Als je iemand een ander klusje heeft waarvan die denkt, daar kan ik wat studenten voor gebruiken, vind ik gezellig. Dan zijn ze daar helemaal vrij tot.
0: Ja, maar stel ik ben zo'n big en ik sta morgen op het podium en dan wordt er op mij geboden. Moet ik dan zelf voor een veiligheidshelm en schoenen met stalen neuzen denken?
3: Nou ja, we hebben wel altijd, we geven ze altijd mee dat ze allemaal overal en laarzen aandoen.
0: Ja.
3: Dat ze dat sowieso bij zich hebben. Dus de kleren worden niet vies, zeg maar, wat voor klusjes ze ook moeten doen. Dus dat geeft ook altijd wel een heel mooi gezicht dat ze met z'n allen daar met hun laarzen en overal staan.
0: Ja, en dan wordt er geld opgehaald. Waar moet ik aan denken? Wat kost een big?
3: Dat is een hele goede vraag. En dat kan dus heel erg verschillen. Want het is natuurlijk een soort veiling.
0: Oh,
3: als je het goed doet, dan kost het iets minder. Als dat je te lang wacht natuurlijk.
2: Ja.
0: Dus je moet gericht bieden.
2: Ja, zeker. Het is natuurlijk echt een veiling. Ja.
0: Ja. En dan heb je geld aan het einde van de dag.
3: Ja, klopt.
0: En dan?
3: Dat geld gaat naar twee goede doelen die wij dit jaar wij hebben benaderd. Ze zitten allebei in Dronten. Het zijn Toon Hermans Huis in Dronten en Camping de Ruimte in Dronten.
0: Ja.
3: Dus twee lokale goede doelen.
0: Ja, hebben jullie die zelf uitgekozen?
3: Ja, wij zelf uitgekozen.
0: Dus er kan volgend jaar wat anders zijn als er andere studenten andere doelen bedenken?
3: Ja. In principe is het elk jaar wat anders, een ander goed doel.
0: Oké. Morgenochtend om 9 uur, 400 biggen in het centrum van Dronten. Ik wens jullie daar veel succes mee. Dank voor deze vooruitblik, Fenne van Schie en Lotte Nieuwenburg van de organisatie. Doei!
2: Dank je wel.

0: Kingdom of Fear, zo heet hij. Cameron Whitcomb was dat. Straks wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv, Arie, wat heb je allemaal gevonden?
1: Dan gaan we het hebben over het WK hockey. Dat werd gehouden in eigen land.

0: alles wordt beter. Emma Heesters, we hebben nog één rubriek te goed in Flevoland is wakker. En dat is, wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv? Begint, ja, zondagavond voetbal.
1: Ja, precies. Want ook de voetbalbond FIFA willen ze beter maken dan wat het nu is. Daarin werd gesproken bij Pauw de Wit. KNVB-voorzitter Frank Pauw heeft in een brief aangegeven dat ze het voortouw willen nemen in de hervorming van de FIFA. De KNVB wil een internationale top in Nederland om een toekomst zonder Gianni Infantino te bespreken. En daar is Pauw heel stellig in.
2: Die grens die is overschreden. Het vertrouwen is weg en dat kan ook niet meer hersteld worden. Natuurlijk, de Peace Prize was natuurlijk al ongemakkelijk. En meer dan dat. Vervolgens hebben we die rode kaart van die Amerikaanse spits hebben gezien. Maar het feit dat je een plan presenteert buiten alles en iedereen om, dan ben je volgens mij toch bezig om je compleet te vervreemden van de werkelijkheid en ook van de voetbalwereld.
1: Maar met het vertrek van Infantino, waar de KNVB op hoopt, is het probleem nog niet opgelost.
2: Er is een structuur en een cultuur en een governance model, zoals dat dan heet, bij de FIFA, dat bij een volgende kandidaat de kans weer aanwezig is.
3: Ja, dus die hele structuur moet veranderen.
2: Ja, u noemt inderdaad gewoon allerlei zaken dat alleen met een nieuwe, die moeten sowieso komen. Want er is geen toekomst voor Infantino. Nee. Laten we dat gewoon vaststellen.
0: Dan nog meer sport gisteravond in de media. Geen goud voor de Nederlandse ploegen op het WK hockey in eigen land. De vrouwen verloren van Argentinië in de finale en kregen dus een zilveren medaille. Op zich wel leuk dat je speelt tegen het land wat zilverland betekent. Argentinië. Maar die winnen dan goud. Dan zelf win je zilver. Ja, de mannen grepen mis bij brons, dat weet je nog wel. Nou, oud-hockey-international Sander de Wijn benadrukte in Langs de Lijn dat we in Nederland misschien te veel gewend zijn geraakt aan het winnen van goud. Dat zag hij vooral bij de finale die de vrouwen speelden.
4: Op momenten dat het even moeilijk was, dat er toch voor mijn gevoel een gebrek was aan een stukje proactiviteit. Misschien initiatief, verantwoordelijkheid pakken en nemen. Om echt die medaille te gaan halen. In plaats van dat die wel even naar je toe komt.
0: Oranje speelster en zijn vriendin René van Laarhoven baalt nog erg van het verlies, zegt de Wijn.
4: Nog steeds enorm teleurgesteld. Verdrietig. Even leeg ook vaak na zo'n toernooi. Waar veel verschillende emoties eigenlijk voorbij komen. Van trots, blijdschap gedurende een toernooi. En dan ineens dan valt die droom aan diggelen en is het toernooi in één keer voorbij. En dan probeer je dat toch even een plekje te geven en uiteindelijk een leuke avond te hebben met elkaar. Maar we kunnen niet ontkennen dat het nog even nadrukt.
0: Arie, bedankt hè.
1: En dan bedankt, Leo.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja, zei rukkers.
3: Ja, maar ik bedoelde rukkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: after midnight.
1: One day I'll hang out. One day I'll hang out.
0: After midnight.
2: Dit is Flevoland.
3: Het einde van een tijdperk, zou ik zeggen. Dan heeft hij 31 jaar in het water gelegen.
2: Ook dit is Flevoland.
4: We hebben tenten met een stuk voor de muzici. En de mensen kruipen helemaal tegen de muzici aan. Dan krijg je een hele intieme sfeer.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Drie momenten tegen, drie goals tegen, mag niet gebeuren. En met de vele grote kansen te weinig gedaan.
2: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Het waren drie jonge mensen die om het leven kwamen op de dijk Lelystad-Enkhuizen. Een dronken bestuurder rijdt in de vangrail in scherpe bocht voor de houtripsluizen. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
11: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
13: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
12: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
14: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
12: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan weer komt verkeer. De langste file van dit moment staat nog op de A27. Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunette ruim een kwartier. Nog een kleintje op de N50. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 minuten. Flitsers een heleboel. Allemaal hartelijk dank voor het aanmelden. Heel top dat jullie dat doen. A27 Hilversum-Almere bij 108,5. A6 Lelystad-Muidenberg 62,2. A6 Muidenberg-Lelystad 69,3. A6 Lelystad-Emmeloord 63,7. En de N50 bij Ens 262,6. En zo meteen Flevoland Muziekland begint met een man. Met een crooner. Jawel. En die moet ze nog even voorstellen.
15: Oorlog.
0: onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
18: Nee, Attens met ds.nl.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
22: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
21: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
23: Flevoland Muziekland.
24: Met Leo Schouwenaar.

Michael Jackson en de Jackson 5 in de remix met I Want You Back. En daarvoor, ja, de crooner die zich even netjes ging voorstellen. I Just Haven't Met You Yet. Je hoorde natuurlijk een van de vele hitsuccessen van Michael Bublé. Goedemorgen, welkom bij Flevoland Muziekland. Op deze

31 augustus. Ja, en de weermannen en weervrouwen, je hebt het Diana vanochtend horen zeggen, die sluiten dan officieel de zomer af. Maar ik zit bij 31 augustus, had u nog een beetje te denken aan 1974. Het is even geleden, maar misschien was je daarbij toen er nog veel naar via de Middelgolf naar de radio werd geluisterd. Er waren toen twee zeezenders die hielden ermee op, omdat dat moest van de regering. De ene was Veronica en de andere was Radio Noordzee. En die deed het vaak met dit muziekje.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

van Justin de Wild en daarvoor Les Lied Orchestra en Man of Action. Tijd voor Kiek de Kiekendief. Die is op stap geweest en heeft meegeholpen met kijken, neem ik aan. En de rondgevlogen rond de grote vleugels van dat vliegtuig dat terugkwam van de Soldaat van Oranje naar het aviodroom in Lelystad. En van dat transport is een detailfoto gemaakt. Daar zie je heel veel pallets op elkaar liggen en een gedeelte van de vleugel. Staan daar mannen bij in werkpakken, veiligheidshelmen op. En wat is nu het verschil tussen de linkervleugel en de rechtervleugel? Als je het verschil ziet, dan mag je bellen 0320 28 50 50. Je mag het ook doorgeven op omroefleveland.nl/kiek. Daar is de foto te zien tot 11 uur. Komende minuten ook op televisie. En op de radio draaien we Olijfje!

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: Buurtbewoners in de Botenbuurt in Emmeloord denken mee over een groot leeg grasveld van wel 10.000 vierkante meter. Buurtbewoner Maat gaat met een lijst langs de deuren.
5: Maar eigenlijk heel veel uit de buurt en zeker hieromheen, die zeggen ja, we missen wel bepaalde dingen.
4: Zoals een speelplek, een ontmoetingsplek of een moestuin. De gemeente Noord-Oostpolder en welzijnsorganisatie Carrefour denken mee. Het muziekfestival Uitgas, dat al 25 jaar wordt gehouden in Natuurpark Lelystad, beleefde een van zijn natste edities. Dat zorgt volgens de organisatie juist voor een intieme sfeer, omdat bezoekers bij de muzici in de tenten kwamen schuilen. En ook deze bezoeker genoot.
6: Pas hartstikke leuk. Gisteren 2 concerten gezien en dat was erg boeiend.
4: Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
7: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Den Haag wordt verder gepraat over de begroting. Na onderhandelingen tot na middernacht is er gisteren nog geen akkoord bereikt. Vandaag is de deadline. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. De Amerikaanse president Trump wil Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America noemen. Het is een rel geworden tussen de landen als gevolg van de handelsoorlog. Canada heeft nu een enorm bord bij het meer geplaatst met de tekst Lake Ontario, now and always.
8: Een heel goedemorgen. Het is vandaag nogal veranderlijk in Flevoland. De zon schijnt geregeld. Maar van het westen uit trekken in de loop van de ochtend ook enkele buien met kans op onweer over onze provincie. De buienkans neemt laat vanmiddag en vanavond af. Door een matige westelijke wind is de temperatuur net als afgelopen weekend vrij gematigd. Het wordt hooguit 21 graden. Vanavond en vannacht mogelijk nog een bui, maar meestal droog. Het koelt niet verder af dan een graad of 14. Morgen de hele dag droog en het is overwegend zonnig. Toch wordt het niet warmer dan 20 graden. Woensdag ook best nog aardig, een prima nazomerdag. Daarna wordt het weer wisselvallig, maar wel iets warmer.
4: Dankjewel Diana Woei voor je weerbericht. Dan de verkeersinformatie. Nog 2 files, de A27. Almere richting Gorinchem tussen Bilthoven en knooppunt Lunette 6 minuten. En de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampenoord en knooppunt Hattemerbroek 5 minuten vertraging. Flitsers op de A27 Almere-Hilversum bij 107,8. Dus bij Blaricum. De A6 Lelystad-Muiderberg bij 62,1. De A6 Muiderberg-Lelystad 69,3. En Lelystad-Emmeloord ook de A6 bij 83,7. Als we ze allemaal hebben, hoef je niks meer te doen. Maar als je er nog eentje ziet, die mag je natuurlijk doorgeven, hè, via de app van Flitsmeister. Toen Take That uit elkaar ging, ach wat hebben we gehaald, begonnen ze allemaal een solo carrière. Maar één is de bekendste.
7: Goedemorgen. Flevoland Muziekland. Met

0: I'm specialized in you, je hoorde de Time Bandits. En begonnen dit tweede half uur van Flevoland Muziekland. Natuurlijk met de bekendste Take Thatter, Robbie Williams.
1: Flevoland Muziekland. Terug naar...
0: Ah, dat vind ik altijd leuk, hè. Even grasduinen in die hitlijst van toen. We gaan terug naar 1999 vandaag. En dan natuurlijk ook weer week 36, want in die week zitten wij. Ja, de... Heel leuke platen. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet kiezen. Gelukkig heeft Arnoud er alleen gekozen voor het volgende uur. Maar zover is het nog niet. Ik heb gekozen voor de nummer 2 van toen. Dat was Lou Bega en Mambo nummer 5.
1: Flevoland Muziekland. Terug naar...
0: 1999.

you. All I need is a great expectation of you. Nou, ze legt de lat hoog, deze Shanna Spiro. En daarvoor, ja, mijn keuze uit de hitlijsten van toen, van 1999. Week 36 zitten we en zaten we toen ook met de nummer 2 van toen. En dat was Lou Bega en de Mambo nummer 5. En over een uurtje draait daar Arnoud er ook weer eentje uit die leuke lijst. Zometeen mag ik de nieuwe ponderplaat aan je voorstellen. Ik kan u alvast verklappen. Dat is Elske de Wall. Haar nieuwe heet Whatever Master. Maar eerst terug in de tijd met de man met spijkerjas. Hier is Shakin' Stevens en Dizzle.

Whatever, een nieuwe single van Elske de Wal. En die is deze week polderplaat. Waar we ook druk mee zijn is natuurlijk Kiek de Kiekendief. Die stond te kijken bij het vervoer van de onderdelen van dat vliegtuig van de soldaat van Oranje. Dat terug is naar Aviodroom in Lelystad. En je ziet in de dieplader, daar staan een paar mannen bij. Om als te bekijken of dat goed gaat. De vleugel rust op een stapeltje pallets. Maar dan gaat het zo heel langzaam. Nou, het ging best vlot, die ochtend weet ik nog. Terug naar het museum. Maar wat is nu het verschil tussen de linker en de rechter foto? Als jij het verschil ziet, dan mag je voor 11 uur jouw antwoord doorgeven op omroepflevoland.nl/kiek. Je mag ook bellen 0320 28 50 50. En wie weet, win je na 11 mooie prijzen, dan hoor je vanzelf terug op de radio. Over de radio gesproken, dat gaat zo meteen verder. Tweede uurtje van Flevoland Muziekland, dan met Arnoud Plukket. En ik heb er nog eentje voor je. Shawn Mendes en Why Why

0: Dit is Flevoland.
1: Het einde van een tijdperk, zou ik zeggen. Hij heeft hier 31 jaar in het water gelegen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hebben tenten met een stuk voor de muzici. En de mensen kruipen helemaal tegen de muzici aan. Dan krijg je een hele intieme sfeer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Drie momenten tegen, drie goals tegen, mag niet gebeuren. En met de vele grote kansen te weinig gedaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Buurt in Emmeloord zoekt invulling voor leeg grasveld van wel 10.000 vierkante meter. En gasten en muzici van muziekfestival Uitgast gezellig dicht op elkaar tijdens regenbuien. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
9: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
10: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer, meldt met de tekst Lake Ontario Now and Always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de N331 Zwolle en Meloord. Voor Blokzijl 20 minuten, het staat er helemaal vast over 2 kilometer. Geflitst wordt er ook volgens Flitsmeister nog steeds weer op die A6. Emmeloord-Jouren bij 286,8. De A6 Muidenberg-Lelystad bij 69,3 en de andere kant op bij 83,7. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Dankjewel Leo, uurtje Flevoland Muziekland zit er weer op. Wij hebben zometeen de Gouden Jaren van David Bowie voor je.
12: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
18: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
19: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
17: Nee, Attents met ds.nl.
20: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
21: Goedemorgen.
22: Flevoland Muziekland.
21: Arnoud Leket.

Altijd gezellig als ze even langskomt. Met haar nieuwe single. Binnenkort is ook weer de kermis in Volendam. Nou, daar staat heel Volendam lekker op zijn kop. En Monique die doet vrolijk mee ook hoor. Met Niet naar huis en daarvoor de Golden Years van David Bowie. Goedemorgen allemaal. 31 augustus, de laatste dag alweer van deze achtste maand. Gaan we lekker de herfstmaand in. Morgen begint ook de meteorologische herfst. Ja, het is echt zo. Het lijkt alsof hij al een week bezig is ook. Hè. Vandaag ook weer code geel in het land vanwege het verwachte noodweer. Dus pas een beetje op met waar je heen gaat ook. Hè. 31 augustus, misschien wel jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Je bent samenjarig met Chad Brennan, de Amerikaanse acteur. Die wordt vandaag 47 jaar. Sarah Ramirez, de Amerikaanse actrice, As the World Turns, daar is ze bekend van. Sarah wordt vandaag 51 jaar. De Nederlandse televisiepresentator Rogier Posma, die wordt 53 jaar. De Nederlandse schrijfster Esther Ending, Esther J. Ending moet ik echt officieel zeggen, 54 jaar. De man die nog wel zijn tik op zijn neus krijgt, van iemand anders, die we straks al wel horen. Chris Tucker, de Amerikaanse acteur, wordt vandaag 55 jaar. Nederlandse atleten Vivian Ruiters worden ook 55 jaar. En Floortje Dessing, ik weet niet waar ze haar verjaardag vandaan viert. Misschien wel gewoon in Nederland. Maar Floortje wordt in ieder geval gewoon 56 jaar. Debbie Gibson, de Amerikaanse zangeres, die is ook jarig. Die wordt 56. Edwin Moses, Amerikaanse hordenloper, wordt 71 jaar. Ja, ik zie hem nog in zijn gloriejaren gewoon over die hordes heen lopen. Caroline Cossey, de Britse actrice, wordt 72 jaar. En Richard Gere, ja, de man die gaat ook maar gewoon door, 77 jaar. Mireille Bekooy, de Nederlandse presentatrice, 79 jaar. Is ze vandaag geworden, ja. Oh, mooie leeftijd. En Henk Howard, een oude voetbaltrainer, die wordt 81 jaar. En wie er ook jarig is, is Van de Man Morrison. Die wordt 81 jaar.

Goed voor een lekker stukje zangmuziek. Temptations en Treat Her Like a Lady. Daarvoor Van Morrison. Hij is vandaag 81 jaar geworden. Have I Told You Lately? Nou, Have I Told You Lately? Dat we ook vandaag natuurlijk weer een foto van Kiek hebben. Je weet het zo onderhand wel natuurlijk. Hè. Hij is vandaag geweest bij Avio Dran. Daar kwam de Dakota na vele jaren te hebben geschitterd in. Soldaat van Oranje weer terug. En het onderste gedeelte van de vleugels werd er weer aan neergezet. Hij is volgens mij nog niet helemaal in elkaar gezet, maar dat gaat wel gebeuren natuurlijk. Dit is de base, de basis, waarop eigenlijk ook dan de romp wordt bevestigd. Wordt eventjes op een paar pallets gezet, zodat het landingsgestel ook weer eerst ronde gezet kan worden natuurlijk. Nou ja, er zit een verschilletje in deze twee foto's. Maar wat is het verschil? Zit het in die twee mannen? Of zit het toch in het gedeelte van het vliegtuig? Wat is het? Heb je het gezien? Geef het dan eventjes door. 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. Ook als je een bericht voor ons hebt, hè, dan komt het rechtstreeks in de studio.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op RemonWaterOntharders.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: Het is 11:30. Goedemorgen. In het oude dorp op Urk worden 8 ondergrondse afvalcontainers geplaatst. De gemeente kiest voor de containers omdat de straten daar smal zijn. Rijden met een vuilniswagen is daardoor lastig. Inwoners kunnen de containers straks gebruiken voor groen afval, oud papier en restafval. Plastic afval moet nog steeds worden aangeboden in speciale doorzichtige zakken. Buurtbewoners in de Botenbuurt in Emmeloord denken mee over een groot leeg grasveld van wel 10.000 vierkante meter. Gemist worden bijvoorbeeld een speelplek, een ontmoetingsplek of een moestuin. De gemeente Noordoostpolder en welzijnsorganisatie Carrefour denken ook mee. En het muziekfestival Uitgast, dat al 25 jaar wordt gehouden in het natuurpark Lelystad, beleefde een van zijn natste edities. Dat zorgt volgens de organisatie juist voor een intieme sfeer, omdat bezoekers bij de muzici in de tenten kwamen schuilen. Ook deze bezoeker genoot.
5: Het was hartstikke leuk. Gisteren 2 concerten gezien en was erg boeiend.
4: En tot zover een kort overzicht van het nieuws. Al het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
6: Een heel goedemorgen. Het is vandaag nogal veranderlijk in Flevoland. De zon schijnt geregeld. Maar van het westen uit trekken in de loop van de ochtend ook enkele buien met kans op onweer over onze provincie. De buienkans neemt later vanmiddag en vanavond af. Door een matige westelijke wind is de temperatuur net als afgelopen weekend vrij gematigd. Het wordt hooguit 21 graden. Vanavond en vannacht mogelijk nog een bui, maar meestal droog. Het koelt niet verder af dan een graad of 14. Morgen de hele dag droog en het is overwegend zonnig. Toch wordt het niet warmer dan 20 graden. Woensdag ook best nog aardig, een prima nazomerdag. Daarna wordt het weer wisselvallig, maar wel iets warmer.
4: Dankjewel Diana Woei. Straks om 11:30 ook weer het weer weet je. Benieuwd waar het over gaat. Straks luisteren dus. Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt geen vertragingen. Flitsmeister meldt de controle op de A27 Almere Hilversum bij 108. De A6 Muidenberg Lelystad bij 69,3. En diezelfde A6 Emmeloord Lelystad bij 83,7. De N50 in Ens bij 264,1. En de N50 ook in Ens bij 261,6. Meer informatie over snelheidscontroles geef ze altijd eventjes door via de van Flitsmeister. En zometeen gaan we terug naar de muziek van week 35 en 1999. Welke muziek hoort erbij? Dat hoor je zometeen.
3: Flevoland.
6: Goedemorgen.
3: Flevoland Muziekland.
6: Arnoud Plekket.

0: Shakira samen met de Burna Boy en Die Die. Nog steeds over het WK voetbal. Ligt inmiddels volgens mij voor mijn gevoel al maandag achter ons. Maar zo lang geleden is het eigenlijk nog niet. Daryl Hall en John Oates die zaten daarvoor. En de plaats die we hoorden was Kiss on My List.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1999, niet naar die plaat van Prince, maar gewoon het jaar zelf. We keken naar The Matrix, Toy Story 2, The Mummy, Notting Hill en American Pie. We speelden spelletjes als Pokémon Red en Blue en Super Smash Bros. Dat verscheen ook voor de Nintendo 64 hadden we toen nog. Maar we waren toen al heel erg blij mee, hè? Nu denken we van, jeetje, we gaan dat traag. Muziek was van Britney Spears met Baby One More Time. Daarmee brak zij door. We luisterden ook naar TLC, The Backstreet Boys, Ricky Martin en Eiffel 65. En ik heb zometeen ook nog een leuke plaat voor je uit het jaar 1999 uit de hitparade. SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. Dat ging in première. En ook The Sopranos, dat begon in 1999. Internet werd steeds meer onderdeel van het dagelijks leven. En MSN Messenger bestond nog niet, maar chatten en e-mail werden al wel snel populairder. De Volkswagen New Beetle was een opvallende retro-auto die helemaal bij de jaren 90 paste. En Manchester United won de Champions League en de Premier League en de FA Cup in hetzelfde seizoen. De beroemde treble is dat. Nederland maakte zich op voor het nieuwe millennium en de gevreesde millenniumwisseling bug. Het jaar 2000. Al onze computers zouden op nul gaan slaan. Het zou een mega, mega catastrofe gaan worden. Alles zou uitvallen. We zouden een enorme ellende wereldwijd over ons heen krijgen. Alleen mijn wekkerradio deed verkeerd. Dat was het enige eigenlijk ook. Het was een einde van het jaar 1999, van het volledige jaar van de jaren 90. En de overgang naar 2000, nieuwe millennium, werd gigantisch gevierd. En in de hitparade stond een acteur die ook wel eens zingt.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1999 met Will Smith.

Dit is zo'n lief liedje voor op de maandagochtend. Hè, als het buiten toch een beetje pokkenweer is. Al Green en Let's Stay Together. En daarvoor uit 1999 Will Smith en Wild Wild West. Ik geef je nog eventjes de kans om te kijken naar die foto van Kiek. Die is geweest bij het verhuizen van de Dakota. Nou, eigenlijk het thuiskomen van de Dakota bij Avuur Droom in Lelystad. Het Luchtvaartmuseum. En daar wordt de Dakota weer neergezet. Nog in de kleuren zoals die gespoten is voor de musical. Want dat speelde af in een bepaald jaargetij. Een bepaalde periode waarin de Dakota die kleur had. En niet de eigen oranje kleur. Zoals die vroeger bij de KLM en NLM eigenlijk ook wel was. Maar goed, dat zie je hier dus niet op de foto. Behalve een oranje flapje om de vleugel niet te beschadigen. Dat is eigenlijk het enige oranje eraan. Ja, dat hesje van die man. Maar ja, dat is links en rechts is dat allebei hetzelfde. Dus ik zie daar niet zozeer het verschil in. Ook het tankdeksel is hetzelfde op de vleugel. Iets met leidingen en zo. Dat is ook allemaal hetzelfde. Gaten aan de zijkant. Moet je daar misschien gaan kijken? Ook niet. Zit het dan misschien in de pallets om de vleugels te ondersteunen? Zit het daarin? Of in die trailer waarop eigenlijk de oude vleugels lagen? Nou goed, ga maar even kijken. En als je het gevonden hebt, geef het dan maar eventjes door. Via 0320-28-50-50. 0320-28-50-50. Heb je ook nog een berichtje voor ons? Misschien nog een leuk verzoekje? Omdat het toch slecht weer is en lekker bij de radio zit te luisteren en je één bepaalde plaat mist. Geef het ook even door. 0320-28-50-50.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Dit is Flevoland.
1: Het einde van een tijdperk, zou ik zeggen. Dan heeft hij 31 jaar in het water gelegen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hebben tenten met een stuk voor de muzici. En de mensen kruipen helemaal tegen de muzici aan. Dan krijg je een hele intieme sfeer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Drie momenten tegen, drie goals tegen, mag niet gebeuren. En met de vele grote kansen te weinig gedaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: In het oude dorp op Urk worden acht... De gemeente kiest voor de containers omdat de straten daar smal zijn. Buurtbewoners in de Botenbuurt in Emmeloord denken mee over een groot leeg grasveld van wel 10.000 vierkante meter. En het muziekfestival Uitgas, dat al 25 jaar wordt gehouden in het Natuurpark Lelystad, beleefde een van zijn natste edities.
9: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
10: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel een aantal flitsers gemeld op de A27 Almere-Hilversum bij Almere. Hectometerpaal 108,0. Op de A6 wordt je gecontroleerd op je snelheid. Emmeloord-Lelystad bij Lelystad hectometerpaal 83,7. En er staat nog eentje op de N50 bij Ens bij hectometerpaal 262,7.
8: Zometeen weer technische zaken met Bernie Duinen. Gaan we het hebben over Instagram. Hoe voorkom je dat ze je afluisteren? En Meta krijgt een historische boete met opvallende voorwaarden.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Leren mediteren? Zen.nl. Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
17: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
18: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: De Italo-disco is dat, hè? Mattia Bazar en Ticento. Goedemorgen allemaal, 31 augustus. De herberg is weer open met Roy. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Arno.
0: Fijn weekend gehad?
1: Ik heb een heel fijn weekend gehad. Ik moet zeggen, gisteren dacht ik in het weekend was het natuurlijk niet heel lekker weer eigenlijk, hè?
0: Nee. Bakken met water gehad.
1: Ja, precies. Ik dacht weer voor het eerst aan kerstmuziek.
0: Oh, ja.
1: Ja, dus ik heb er ook weer eentje aangezet.
0: En de dag of 90 of zo, is het zover?
1: Ja, zoiets, denk ik.
0: Ja. Sommige mensen hebben de kerstboom tegenwoordig het hele jaar staan, hè? Waarom niet? We moeten kerstmis vieren.
1: Maar ja, dan noem ik gewoon een dennenboom, maar ja, oké. Ja. Met de ballen erin ook, of?
0: Ook. Alles erop en eraan. Piek omhoog.
1: Helemaal. Piekt het hele jaar door omhoog.
0: Zeker, dat ook.
1: Ja, alleen maar pieken.
0: Ik had ook een lekker weekend, want het regende zoveel. Ja. Ik kwam erachter dat we dakgoten vol waren.
1: Oh, serieus?
0: We hebben van die bomen daar staan. En in het voorjaar komen alle bloesemblaadjes komen in de dakgoot.
1: Ja.
0: En nou ja, komen alle blaadjes in de dakgoot natuurlijk ook. En dat kom je pas achter als het hard regent.
1: Ja, en dan moet je dus die dakgoot leeghalen, terwijl het heel hard regent.
0: Terwijl het inderdaad hard regent, dus ik was niet heel erg blij.
1: Nee, dat snap ik wel.
0: Winston Gersenowicz ook, die had ook een nieuw dak.
1: Is dat
0: en
1: zo?
0: Toen begon het te regenen, toen kwam hij erachter. Het was niet zo heel erg dicht. Nee.
1: Oh.
0: Dus hij zocht nog een dakdekker.
1: Nou, heeft hij die gevonden?
0: Hij heeft hem inderdaad ook wel gevonden, dus hij ook weer blij.
1: En jij ook? Maar wel een beetje nat. Dus.
0: Oh.

0: De mega, mega populaire boyband uit de jaren 60, hè? Heb ik van horen zeggen, hoor. Ik was er niet bij natuurlijk ook.
1: Nee.
0: Iets te jong om dat allemaal mee te maken. De Monkees en I'm a Believer. En Jeffrey Hayes is dat ervoor met Loco, Loco, Loco. We zijn aan het wachten op Bernie Duin. Zit vast ergens in de provincie.
1: Ja, daar was er iets met grasmaaien of
0: ja,
1: zo. Ja, langer aan de hand.
0: Maaien,
1: ja. Ja, dat krijg je altijd hier in de provincie. Hè? Dat is gewoon ja, die trekkers.
0: Het is de tijd van het jaar natuurlijk, hè. Hij zomt ook weer het oogseizoen.
1: Ja.
0: Uitkijken dat het niet glad wordt op de wegen natuurlijk.
1: Krijg je van die spotjes, hè? Modder op de weg.
0: Ja.
1: Kijk uit, glijden.
0: Die hebben we weer.
1: Ja.
0: Bernie, daar zijn we dus op het wachten. Want hij gaat ons zo meteen vertellen hoe je voorkomt dat Instagram je afluistert.
1: Ja.
0: Heb je dit dansje al gedaan?
1: Zal ik het eens doen?
0: Ja.
1: Zo toch?
0: Ja, dat is heel makkelijk.
1: Ja, toch zo moet je het een beetje doen. Ja.
0: Heel makkelijk.
1: Heel makkelijk.

0: Nou, dans is helemaal compleet met zomer, zon en strand. Rutger van Barneveld is dat.
1: Het laatste nieuws over.
0: Hallo. Is je batterij leeg?
1: Ik weet het niet.
0: Dan moet je er even een nieuw dingetje in stoppen bij je. Nou ja, goed. Bernie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi. Hoe voorkom je dat Instagram je afluistert? Ik bedoel, Instagram luistert dus af?
2: Jazeker, alle apps, die, of heel veel commerciële apps, die luisteren af. Alleen niet op de manier dat mensen altijd denken dat het is. Het gaat niet via de microfoon, maar eigenlijk via je gedrag.
0: Dus
2: eigenlijk
0: wat je intikt.
2: Wat je doet, waar je op tikt, hoe lang je naar iets kijkt.
0: Wat je zoekt,
2: wat je zoekt, inderdaad.
0: Wat welke muziek zijn, waar je veel naar kijkt.
2: Alles, een compleet profiel wordt er gemaakt voor wat je gedaan wordt. En op basis daarvan word je getarget. Dus het is niet zozeer dat ze weten waar je over praat, maar ze weten gewoon precies wie je bent. Mm-hmm. En er zijn wat wetten zijn daarvoor aangepast dat het allemaal niet meer zomaar mag. En dat het ook voorkomen moet kunnen worden. Dus je kunt ook heel veel dingen uitzetten. Zodat je niet die persoonlijke advertenties krijgt.
0: Wat moet je uitzetten dan?
2: Dat zit bij de instellingen van Instagram. Dan kun je kunt twee dingen sowieso doen. Je kunt in de telefoon zelf kun je het aanpassen. Bij de instellingen, bij de iPhone bijvoorbeeld. Met dan privacy en dan tracking. Als je op tikt, dan kun je het uitzetten. Dan kunnen apps je niet meer tracken.
0: Is dat ook als je een nieuwe app downloadt en de app vraagt om te tracken, niet doen?
2: Je mag het zelf weten natuurlijk. Maar als je het liever niet hebt,
0: dan moet je daar
2: niet verleid wil worden.
3: Maar met tracking zit dus dan gelijk. Mijn microfoon doet het weer. Ja. Bij tracking zit dus gelijk die automatische toestemming voor microfoon dan.
2: Ja, het is dus niet de microfoon. Nee. Het is het gedrag volgen van wat je doet. Ja, het is dus niet dat hij meeluistert met wat je bespreekt. Maar wat je doet op je telefoon. En dat wordt gevolgd. En daarnaast kun je het ook bij Instagram zelf kun je het uitzetten. Als je daar naar de instellingen gaat, dan kun je bij privacy kun je ook uitzetten. Dat je daar niet gevolgd wordt. En dat hij dus niet weet wat je doet. Maar ook wat je in je AI-assistent invult bij Instagram. Ook als je daarin iets invult, dan wordt het natuurlijk ook gevolgd.
0: En wat je bij ChatGPT en Perplexity en al die AI-zoekdiensten en zo. Wat je daarin intikt. Neemt hij dat ook ergens in mee? Doet hij dat ook in je algoritmes en zo verwerken?
2: Niet naar Instagram toe.
0: Valt me op, ik had vorige week problemen met mijn netwerk. Dat heb ik dan opgelost inderdaad via chat. Heel mooi ook.
2: ChatGPT ook?
0: Dat had gisteren dan ook weer een probleempje. En dan zegt hij, zoals we vorige week nog hebben gekeken. Weet je, dus hij onthoudt wat jij in je chat ook inzet. Maar gebruikt hij dat ook voor andere dingen? Zitten daar ook mensen op de achtergrond mee te kijken en te denken van, hey, daar kunnen we ook handelen.
2: Nee, het ligt natuurlijk wel aan welke dienst je gebruikt. Je hebt ook Gemini. Nou, Gemini is weer van Google, dus dat staat weer gelinkt aan je Google-diensten. Ja. Meta AI doet het weer met Facebook en met Instagram en WhatsApp. Dus. En
0: Grok heb je nu ook, hè? Dat is van Musk.
2: Ja, dat is van
3: ze leren er wel van, toch? Al die diensten leren er wel van. Dat is natuurlijk wel wat ze met die data doen.
2: Ja, tuurlijk. Als je een AI-assistent gebruikt en je vult informatie in, bijvoorbeeld gevoelige bedrijfsgegevens, dan wordt hij daar ook mee getraind. Dus is er ook een mogelijkheid dat een ander bedrijf die gegevens ook kan opvragen.
0: Dus je moet nu ook gaan uitkijken wat je op de AI-assistenten invoert aan wat jij wil weten.
2: Zeker
0: met dubieuze opmerkingen over rare acties met bijvoorbeeld het Koningshuis of zo.
2: Ja, ook dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld ook, stel je voor, je hebt allemaal privécijfers van een bedrijf. Bedrijfsresultaten, die moet je niet gaan uploaden in een AI-assistent, want dan zijn ze openbaar, dan wordt hij daarmee getraind.
0: Als de AI vraagt wat is je rekeningnummer, dan kan ik dat even checken. Niet doen.
2: Nee, dat zou ik niet doen. Dit wordt natuurlijk allemaal niet gebruikt voor reclames. Dit is natuurlijk meer om slimmer te maken, maar die reclames, dat is natuurlijk wel iets wat zorgwekkender is, want dat zorgt ervoor dat je makkelijker iets koopt wat je misschien wel wilt kopen, maar wat niet de bedoeling is.
0: Zijn ook van die adblockers, hè? Dat je advertenties kan blokkeren. Werken die nog wel dan? Of gaan die altijd, binnen 5 minuten is er een update en gaan ze
2: Op zich, dat werkt nog wel. Maar er zijn ook heel veel websites vooral die dat blokkeren. Dus dat je als je de reclame blokkeert, de rest van de content ook niet kunt zien. Dus je kunt het doen. Ik vind altijd wel, we gebruiken allemaal content. We genieten ervan. We lezen het nieuws op internet.
3: Het is gratis.
2: Het is gratis. Ja, je betaalt er toch ergens mee. En dat is uiteindelijk natuurlijk ook wel met je gegevens. Dus als we met z'n allen het allemaal uit gaan zetten, dan kan het ook zijn dat we over een paar jaar geen Facebook meer hebben. Ja.
0: En dan moet je er weer voor gaan betalen als je het wil hebben.
2: Dan krijg je abonnementsdiensten inderdaad die er nu zijn. Ja.
0: Ga ineens in zoveel tijd een keer zo'n gek ding kopen of zo. Weet je wel, een ventilatortje om je nek heen. Dat het cooler zou zijn. Werkt niet trouwens, maar het is wel leuk om te hebben. Leuk,
3: Maar nog even zo'n vraag over die data. Hè? Want is het ook zo, dat hoor je soms, hè? Dat verzekeringen gaan ook gebruik maken van de data die erin gooit. Dat is toch niet zo?
2: Dat mag niet zomaar. Nee. We hebben gewoon een hele goede wetgeving die zorgt voor dat het altijd bekend moet zijn naar welke partijen jouw data gaat. Dus ga jij bij Facebook iets doen? Waar gaat Facebook die data voor gebruiken? Dat moet bekend zijn van tevoren.
3: Dus ik kan gewoon alles tegen mijn chat zeggen over mijn ongezonde gewoontes. Het is niet zo dat mijn premie omhoog gaat, zeg maar.
2: Nee, zeker.
3: Nou, dan kan ik
0: nu nog niet.
2: Nee, daar kun je niet bang voor zijn. Het ligt natuurlijk allemaal aan bij welke dienst je dat doet.
3: Ja, ja. Dat is
0: waar. We hadden het net al een beetje over Meta. Die krijgen een historische boete. Waarvoor eigenlijk?
2: Ja, dat heeft te maken met de verslaafdheid van de app, maar ook hoe ze kinderen natuurlijk erop houden. Daar hebben we een tijdje terug al over gehad. Kijk, die apps die zorgen natuurlijk voor dat die kinderen helemaal verslaafd worden eraan. En dat heeft natuurlijk gevolgen op hun gedrag op internet, maar ook op school en dergelijke. Nou, is er een gigantische boete is er gekomen voor Meta. Maar daar staat wel een hele, hele bijzondere voorwaarde tegenover. Ze hoeven het alleen maar te betalen als YouTube of TikTok of andere social media zich ook gaan overtreden erin. Dus ook wanneer zij de regels overtreden, dan hoeven ze het pas te betalen.
3: En dan hebben we het over betaling van hoeveel?
2: Ja, ik heb het scherm ging net uit.
0: Iets van 9 nullen?
2: Nou, het is 18 miljard dollar.
3: Ja, dat is heel veel. Ja. Maar daartegenover staat natuurlijk dat ze dingen moeten aanpassen in hun diensten. Hè?
2: Ja,
3: omdat
2: klopt.
3: Ze dus met die 18-jarige leeftijd
2: zitten. Ja, klopt. Ja. En dat is dus ook die voorwaarde die erbij zit. Als Meta het moet aanpassen, ja, dan moet natuurlijk Google het ook aanpassen. Moet TikTok het ook aanpassen.
3: En dat is misschien eigenlijk, Adam, zo'n boete is één ding, maar dit is eigenlijk misschien nog wel erger voor zo'n bedrijf.
2: Ja, en ook heel belangrijk uiteindelijk, want dat is natuurlijk uiteindelijk wel de oplossing. Want stel je voor, Meta moet zich ineens aan die regels houden, dat bijvoorbeeld een tiener na 10 uur niet meer op Facebook kan bijvoorbeeld. Ja, dan gaan ze wel naar TikTok toe. Of dan gaan ze wel naar andere social media toe. Ja. En ja, deze boete zorgt ervoor dat ze het alleen maar moeten doen als de rest het ook gaat doen.
3: Hoe snel kunnen ze schakelen als de wetgeving komt?
0: Mega actie natuurlijk. Ja. Die
2: ja, maar reken maar dat ze wel wat dingen klaar hebben staan. Dat ze al wat dingen kunnen doen. Want er zit natuurlijk al restricties in die apps. Je kunt al instellen dat een kind niet alles kan. Dus om zoiets aan te passen, ja, dat is niet heel erg veel moeite. En ze hebben al informatie, ze weten precies wie de jongen oud is.
0: Ik denk ook dat het zelfs net een stel kinderen zijn. Ze kijken gewoon elke keer net zo ver hoe ze kunnen gaan.
2: Natuurlijk.
0: Weten dat ze de regels enigszins overtreden. Ja. Net zolang totdat er iemand zegt van dat mag niet, nou, dan gaan we een stapje terug.
2: Ja, het is eigenlijk een beetje net zoals rookadvertenties en dat soort dingen. Ze proberen toch op een of andere manier alle te verleiden, maar stiekem is nog steeds heel slecht.
0: Ja, en als je 100 meter over de grens heen gaat, dan kan je allerlei rookwinkeltjes natuurlijk vinden, want daar is het dan weer niet
2: verboden. Precies.
3: Maar zo'n grote boete, raakt hun dat nou echt?
0: Nou, 18 miljard.
2: 18 miljard is natuurlijk wel een enorm bedrag. Het zal het ook wel raken. Maar ik denk wel dat ze zich hun gedrag gaan aanpassen. Dat ze dus gaan voorkomen dat het in de toekomst weer gaat gebeuren. Maar er wordt gesmeten met bedragen. Dus alsof het niks is.
0: Echt, ik zou wel eens willen weten, zo'n dagomzet van een YouTube bijvoorbeeld. Wat zou ook in de miljarden gaan lopen.
3: Ja, dat denk ik ook wel.
2: Enorm.
3: Nou, ik laat het even aan chat vragen.
0: Ja. Ga dat zo meteen maar even vragen. Dankjewel, Ben.
2: Tot volgende week.
4: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is 11:30. Goedemorgen. De politie zoekt vandaag opnieuw in het Roggebotse bos naar sporen van Mark Jaskulski. De Drontenaar is al ruim 2 jaar vermist. In het bos langs de N307 is al meerdere keren gezocht. In augustus zijn daar botresten gevonden die bleken van iemand anders te zijn. De politie weet nog steeds niet van wie dan. In de zaak Jaskulski loofde het Openbaar Ministerie een beloning uit van €15.000... voor tips die leiden tot opheldering van het misdrijf. Die beloning is nog steeds van kracht. In het oude dorp op Urk worden 8 ondergrondse afvalcontainers geplaatst. De gemeente kiest voor de containers omdat de straten daar smal zijn. Rijden met een vuilniswagen is daardoor lastig. Inwoners kunnen de containers straks gebruiken voor groen afval, oud papier en restafval. Plastic afval moet nog steeds worden aangeboden in speciale doorzichtige zakken. Een motorrijder is gisteravond gewond geraakt na een val op de A6 bij Emmeloord. Ongeluk gebeurde in de rijrichting van Lemmer. De bestuurder kwam ten val op het knooppunt. Dat is een plek waar vaker ongelukken gebeuren, ook met motorrijders. Vorig jaar gingen ook 2 motorbestuurders onderuit. 1 van hen overleed. Het advies is om in noordelijke richting langzamer te rijden vanwege de scherpe bocht. Of de snelheid bij deze ongelukken ook een rol speelde, is niet duidelijk. En tot zover kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
10: Dan gaan we naar het weer met Diana. Diana, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Ja, het was vanochtend eigenlijk best wel prima.
11: Ja.
10: Hoe gaat het vanmiddag zijn?
11: Nou, weer? Niet zo best. Ja, gisteren hadden we ook wel best wel aardige dagdelen. Maar er is zo'n 38 mm gevallen op het weerseizoen Lelystad.
10: Dit weekend of gisteren?
11: Dit weekend, dat was gisteren alleen. Oh. Hè? De zaterdag was het zo'n 16 mm, dus behoorlijk wat.
10: Ja.
11: En door die enorme hoeveelheid aan neerslag is augustus zelfs een tamelijk natte maand geworden, ondanks het droge begin. Ja, en vandaag hebben we net zo'n dag. Ik heb net al de regenmeters bekeken over het land. En grote hoeveelheden in Den Helder op het moment. En daar ook zware regen- en onweersbuien. En ook bij ons in de provincie kunnen we zware exemplaren overtrekken met lokaal heel veel regen.
9: Ja, dus die code geel is niet voor niks?
11: Nee. Okay. Nee. De komende uren trekken er een aantal over de afsluitdijken. Net noord van Lelystad zijn er een paar aan ontstaan. En ook op Urk, ja, wordt het de komende uren nat. En vanmiddag is het niet. niet anders dan een komen en gaan van een aantal buien.
9: Okay.
11: Ja, en dat bij toch wel een ja, temperatuur om en nabij de normale waarde voor de tijd van het jaar. Zo'n 19, 20 graden buiten de buien om. In het zonnetje is het dus best wel aardig. Maar dat waait stevig vanuit het zuidwesten. Windkracht 5 of 6 op het IJsselmeer en Markermeer.
9: Oké. Okay. Dan vanavond en vannacht?
11: Ja, dan zijn de meeste buien alweer vertrokken. We hebben te maken met onstabiele lucht. Dat betekent dus dat het in de avond en nacht meestal rustig is. Nagenoeg droog. En dan hebben we een tamelijk heldere nacht met een minimumtemperatuur van zo'n 13 of 14 graden.
9: Hmm.
11: En morgen begint voor de meteorologen de herfst.
9: Ja, ja, ja, de meteorologische herfst. We zijn er alweer aan toe.
11: Ja, inderdaad. Ja. Nou, ik vind het heerlijk. Ja. De dagen worden korter, de avonden langer en het wordt lekker fris. Nou, dat is deze week nog niet echt te merken, hoor. En morgen hebben we nog met prima nazomerweer te maken. Heel anders dan vandaag. Het blijft overwegend droog. Een enkele bui kan ik in de ochtend niet geheel uitsluiten. Maar 's middags genoeg ruimte voor de zon. En dan wordt het zo'n 20, 21 graden.
9: Ja, prima. En de temperaturen blijven deze week een klein beetje oplopen, toch?
11: Ja, nou, zelfs boven gemiddeld wordt het dan voor de woensdag, donderdag en vrijdag.
10: Een graadje.
11: Ja.
9: Ja,
11: 23,
10: 23. Ja, dat kan je merken.
11: Ja, je merkt het wel inderdaad. En als er niet al te veel wind staat, is het in de zon, uit de wind. Dus prima, na zomerweer. En dat is woensdag ook het geval. Maar donderdag en vrijdag kunnen weer nieuwe buien gaan overtrekken. Met de meest zware exemplaren, die verwacht ik dan, ja, net zoals de komende uren, voor de vrijdag. Die trekken dan in de loop van de dag van noord naar zuid over de provincie. Terwijl ze vandaag van west naar oost gaan. Mm-hmm. Ja, dan kan er ook behoorlijk wat regen vallen.
10: Ja, zware exemplaren, dus wel veel regen.
11: Ook weer met onweer.
10: Ja. Oké. Okay. Nou, en wat doet dat met het neerslagtekort? Gaat dat een beetje de goede kant op nu?
11: Ja, natuurlijk. Ja, de laatste dagen van augustus hebben wel wat opgeleverd. Ja. Maar het neerslagtekort is natuurlijk wel nog aanwezig. Maar goed, we gaan richting de herfst. Dus dat maakt
9: komt er
11: eigenlijk
9: helemaal
11: nu niet
9: dat
11: zo
9: mag,
11: weer
9: hoor.
11: Nee, ja. Dus ja, er komt wel genoeg weer bij.
9: Ik hoorde andere meteorologen ook zeggen van, nou, maar hou het even een beetje in de gaten. Want half september of zo zouden we zomaar weer onder invloed van hoge drukgebieden wat warmte kunnen krijgen. Best nog een beetje na zomer.
11: Ja, dat zit er ook wel in hoor. Een paar mooie dagen. Komend weekend dan al. Dan stijgt de luchtdruk weer. Zou het zaterdag en zondag droog kunnen zijn. En als de temperatuur dan oploopt met een zuidelijke wind, kan het zomer weer zomers warm worden met 25 graden. En dat is volgende week ook het geval. Maar ja, het is toch wel een beetje wisselvallig nog. Want dat centrum van dat hoge drukgebied, dat is niet echt standvastig. Dus een lange droge periode, dat zie ik voorlopig niet van komen.
10: Het kan best zijn dat het centrum iets meer naar beneden gaat, dat wij weer lekker in de buikjes zitten.
11: Precies, ja.
12: Flevoland, weerweetje.
10: Tijd voor het weerweetje. Waar gaan we het over hebben?
11: Over buien gesproken.
9: Ja. Joh.
11: Ja.
9: Ja. Nou, we weten er inmiddels weer alles van hoor. Lange tijd vragen we ze niet, maar
11: inmiddels
9: zijn ze
11: weer. Ja. Nou, buien hebben toch ook een bepaald gedrag.
10: Is dat zo?
11: Ja.
10: Zijn het lastpakken?
11: Ja, net zoals mensen, nukken en grillig. Je hebt verschillende type buien. Je hebt de eencellige types, dus dat zijn de geïsoleerde buitjes. Die ontstaan in een uurtje en zijn ook zo weer verdwenen. Je hebt buien die in clusters ontstaan. Nou, daar hebben we afgelopen weekend mee te maken gehad. Mm-hmm. En dan kan het even flink onweren en lokaal flink plensen. En dan, dan kunnen ze ook zomaar over één bepaald gebied trekken. Net zoals gisteren bijvoorbeeld over Lelystad. Ja. En vandaag dan over Den Helder en de Waddeneilanden. En dan flink wat water achterlaten. En dan heb je dan ook nog de koning van de buien. De Supercell.
10: Ja.
11: En die leveren toch wel heel erg zwaar weer.
9: Dat krijgen we ook steeds vaker mee te maken.
11: Ja, Noord-Italië de afgelopen tijd. Nou ja, die tornado dan bij Zuid-Frankrijk.
10: Dus dan hebben we toch zwaar weer is dan het hagel, onweer, harde regenval.
11: Ja, en hele zware windvlagen.
9: Nou, zo af en toe ook in Nederland, hè?
11: Ja, het kan ook voorkomen. Maar ik wilde het dus over gedrag hebben van die buien.
9: Ja.
11: En dan met name de kleinere cellen, de eencellige en de meerdere cellige. Die hebben toch wel koud watervrees.
10: Is dat zo?
9: Want?
11: Nou ja, de meeste mensen vragen zich dat af. Hebben die koud watervrees? Nou, ik zeg dat is niet zo. Maar het is wel zo dat in het voorjaar de buien vaker boven het land ontstaan.
9: Mm-hmm.
11: Dan boven het koude water. Dan hebben ze dus wel koud watervrees. Want de buien die ontstaan daar waar koude lucht op enige hoogte aanwezig is en warmte onderin. En de warmte is dan de voeding. Ja, en dan vinden ze het maar prettig als het warm is onderin. Dus dan blijven ze gewoon ontstaan.
10: Ja, en als het water dan koud is, dan daar is het niet warm genoeg. Dus dan doven ze uit.
11: Dus dan lijkt het inderdaad in het voorjaar, als je dan bijvoorbeeld in Almere woont en de stroming is van zuidwest naar noordoost bijvoorbeeld, dat de buien het water niet overkomen.
9: Ja.
11: Dus dan denk je van, nou, ze hebben koud watervrees.
10: Ja. Ja, ja. Dat denk je dan inderdaad. Ja. En dat is dan dus eigenlijk ook wel...
11: Nee, dat is eigenlijk niet zo. Want ze kunnen dus gewoon, als de lucht maar onstabiel genoeg is... toch wel dat water oversteken.
10: Ja. En dan in het najaar?
11: In het najaar heb je juist dat het water warm is... En dan ontstaan ze juist boven dat warme water. En blijven ze ook langer in leven boven dat warme water. Dus dan heb je bijvoorbeeld op Urk en Lelystad meer last van die buien. Ja. Want dan heb je in de avond en de nacht dat ze niet uitsterven. Ja. Maar bijvoorbeeld Kracht op Urk bijvoorbeeld wel. In Emmeloord dan is het daar zo goed als droog.
10: Je ziet ook bij die neerslagsommen van de afgelopen dagen... dat ook Noord-Holland bijvoorbeeld ook wel flink geraakt wordt door buien.
11: Ja, dat zijn dan de kustexemplaren. En dan heb je inderdaad... De buien houden dus inderdaad van warmte, warm water. En dat is meestal in de herfst te merken... dat als je aan de kust woont, dat je meer last hebt van die buien.
9: Nou, daar zijn we helemaal bij. Dankjewel voor het weer, weet je. Diana Boei.
10: Dan gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel een aantal flitsers op de A27. Almere Hilversum, hectometerpaal 108,0. Op de A6 Emmeloord Lelystad. Bij Lelystad, hectometerpaal 83,7. En op de N50 bij Ens word je gecontroleerd op twee plekken. Bij 264,3 en 262,7.
9: Zometeen, wie gaan we mooie prijzen geven bij ons spelletje Kiek. En het is september bijna, dus het theaterseizoen begint ook weer. Het overzicht van het programma van Theater Poza.
13: Goedemorgen. Dit is Herberg Flevoland.

0: Gino Vanelli is dat, hartebreker uit de jaren 80 en 90. En de Wild Horses.
1: Henk-Jan Steenbergen uit Emmeloord. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het, Henk? Jan?
2: Ja, gaat goed hoor.
0: Ja, noemen ze jou vaak Henk of noemen ze je Henk-Jan altijd?
2: Ja, dat is noemen we verleden. Henk-Jan.
0: Altijd
1: van H.J.
2: Altijd
0: H.J.
2: Henk-Jan.
0: Ja. H.J. H.J. Steenberg uit Emmeloord.
2: Steenbergen, ja.
0: Wat was je aan het doen vandaag eigenlijk, Henk-Jan?
2: Ik was eventjes in het ziekenhuis om bloed te trekken voor met mijn vrouw. Maar toen zag ik de quiz voorbij komen.
0: Ja.
2: Ik ben nu aan het werk op kantoor.
0: Ja, wij staan vaak aan bij apotheken, ziekenhuizen, tandartsen, dokters als in praktijk en zo. Ja.
1: En nou, als je moet wachten, is het ook ideaal moment om even mee te doen met Kiek, toch?
0: Ja.
2: Ja, daarom. Dat dacht ik ook.
0: Lekker ontspannend. Hè?
2: Ja, lekker zoeken op het scherm. Ja.
0: Zakt de bloeddruk een beetje.
1: Ja.
0: Hey, jij hebt iets gezien. Wat heb je gezien bij die Dakota?
2: Die Dakota die wordt opgetild. En de bovenste shortband die wisselt van kleur van links en rechts.
1: Van groen naar blauw.
2: Is die blauw? Ja, de ene kant blauw en de andere kant groen.
0: Die daarboven. Ik zal naar een andere shortband kijken. Heb ik helemaal niet gezien hoe dat ding veranderd is.
1: Hij had denk ik verf bij zich, Kiek.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, het is wel goed inderdaad. Dus je mag gaan draaien aan het rad.
1: Ja.
0: Roy neemt je mee naar het rad.
1: Ja, Henk-Jan, ik heb twee vragen voor je. De eerste vraag is, moet ik een sweep naar links of naar rechts geven?
2: Doe maar naar links.
1: En hard of zacht?
2: Doe maar hard.
1: Links hard. Eigenlijk niemand doet ooit zacht eigenlijk.
0: Maar, nee.
1: Nou ja.
2: Doe dan maar zacht.
1: Nee. Gaan we het lot.
0: Nee,
1: nu zijn we het lot aan het tarten. Dat gaan we niet doen.
0: Nee.
1: Links hard. Komt-ie hoor.
0: Hopza.
1: Hoppakee. Ik hou op zich ook wel van hard aan het rad draaien.
0: Hard aan het rad.
1: Ja.
0: Deze
1: een leuke rubriek, ja.
0: Ja, hard aan het rad.
1: Hard aan het rad.
0: Oké, het is rood geworden. En wat geeft dat voor de prijs?
1: Nou, eigenlijk weet je helemaal niks, want het is een prijs naar keuze.
0: Oh, dan mag je gaan kiezen uit een noodradio hebben we volgens mij. De Kiek Speaker hebben we ook nog. Washandje met sokken. De keukenschort.
1: Dus
0: misschien dat er nog ergens
1: is. Vogelhuisje.
0: Vogelhuisje.
1: Die is gevlogen.
0: Ja.
1: Henk-Jan, wat wil je?
2: Het vogelhuisje.
0: Het vogelhuisje.
1: Ja?
0: Goed zo. Gaan we naar je opsturen. We nemen nog even contact met je op vanmiddag voor het adres en zo hoor.
2: Ja, is goed.
0: Oké. Dag Henk-Jan. Fijne dag verder.
2: Dankjewel.
0: Doei.

0: Thomas Hakda, Paul de Munnik en meerdere. En als ik je weer zie...
1: Het cultuurseizoen gaat langzamerhand weer van start. En dit weekend is het seizoen al begonnen bij Theater Poza in Lelystad. Kevin Potters is hier in de herberg om over te praten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben je al een beetje bijgekomen van het weekend?
2: Nou, ik zit net tegen jullie te vertellen. Het was echt heel leuk, maar wel heel zwaar. En heel
0: openingsweekend mooi. Was het voor jullie,
2: ja, openingsweekend. Ja,
0: als je er eentje uit mag pikken, wat vond jij echt dat je zegt van... nou, dat was echt fantastisch om mee te maken.
2: Vind ik lastig, want ik vond alle optredens leuk. Maar de Lonesome Loans waren echt wel succesvol. Bluegrass is toch minder populair in Nederland.
0: Ja,
2: en nu waren ze echt gewoon helemaal te gek. Het publiek ging helemaal uit zijn dak.
0: Ja. Je had ook een foutje gemaakt van tevoren. Hè? Je zei van, als er iets leuk is, dan mag je dat aan mij vragen om terug te komen.
2: Ja, dat was niet zo'n handige actie. Want nee. Ik werd bijna bedreigd als ik ze niet terug zou vragen. Dus dat ga ik niet meer doen.
0: Dus die komen zeker terug een keer ergens in het seizoen of volgend seizoen dan ook.
2: Ja, absoluut.
0: Wat zijn de hoogtepuntjes wat jullie gaan doen de komende tijd?
2: Ja, ik heb even voor jullie, want normaal doen we natuurlijk per maand, maar nu doe ik even een paar highlights gewoon van het seizoen.
1: En ja, het hele seizoen is al helemaal
2: Ja, het is helemaal geboekt, staat allemaal op de site, komt nog wel steeds bij hoor, dat moet ik er heel eerlijk bij zeggen, maar er staat al heel veel op.
1: Nou, vertel.
2: Ik heb eigenlijk even gepakt tot december, want ik dacht anders wordt het wel heel chaos.
0: Even een paar.
2: Lekker snel ertussendoor. Natuurlijk even gewoon eentje die heel snel al is voor de mensen die luisteren en kijken. Komend weekend gaat heel Theater Poza op de schop. Oh. Maken we er een museum, gallery, noem het.
0: Alles eruit, naam, stoelen alles eruit.
2: Nee, stoelen niet, maar wel de rest.
0: Ja.
2: En dan bouwen we een soort gallery van 4 Lelystadse kunstenaars. Die mogen al hun kunst exposeren. En dan zijn we het hele weekend eigenlijk geen theater.
1: En wat voor kunst is het?
2: Alle stijlen, want het zijn 4 verschillende kunstenaars. Dus ik zou zeggen, kom gewoon kijken.
0: Nou, wat leuk dat je dat organiseert.
2: Ja, we hebben dat ook natuurlijk met de Tour of Art 1 keer per jaar. Maar nu doe ik het toch een keertje extra. Het zijn 4 Lelystadse kunstenaars. Ik vind gewoon, die moeten op de voorgrond.
0: Okay.
2: En waarom niet?
0: Ja.
2: Dus het is gratis, dus loop gewoon binnen. Openingstijden kun je allemaal vinden op de site. Dus,
1: ja. En als je van kunst houdt, is het gewoon leuk. Want het komt van alles voorbij.
2: Alles voorbij, goed. Alles.
0: Volgende.
2: Toch een highlight. Ik moet het even zeggen. Alexander Boussard heeft natuurlijk al een keertje bij ons gestaan.
0: Terecht.
2: Maar ik heb een hele leuke deal met hem gemaakt. Omdat hij zo geliefd is en bijna altijd uitverkoopt. Hebben we een deal gemaakt dat hij de songboeksessies bij mij komt.
0: Oh.
2: Wat houdt dat in? Hij komt meerdere malen terug. Zoals jullie weten is het een echte muzikale duizendpoot. Geef hem een briefje uit Crazy Pianos, bij wijze van spreken.
0: Ja.
2: En hij speelt het en nog goed ook.
0: Ja.
2: Dus hij komt een aantal keer dit jaar terug. Kijk vooral op de site waarmee je allemaal en wanneer allemaal. Maar het leuke is bijvoorbeeld van Schaffy tot Roosendaal.
0: Ja.
2: Franse chansons. Ontzettend leuk.
0: En het is een wisselwerking, want hij is hier ook meerdere keren geweest. En zegt, ik vind het ook altijd gezellig om in Poza te komen.
2: Hij vindt het ook echt heel leuk. Ja, maar ook om hier te komen gewoon. Hij heeft iets met de polder en hij vindt het leuk volk.
0: En hij houdt van muziek.
2: En hij houdt heel erg van muziek. En wij ook. Dus dat komt goed uit. Dus hou die in de gaten. Een andere uit het buitenland, Joshua Burnell. Hij komt met een trio, maar goed, het gaat om hem. Hij is de liedzanger. Zaterdag 10 oktober staat hij bij mij. Eigenlijk doet hij 70s rock. Dus het is eigenlijk, zou je denken, hey, dat is wat ouderwets. Maar hij weet het door dat volk en de Britse echt wel weer.
0: Nou, moet je dan denken, een beetje Deep Purple of zo?
2: Ja, vind ik wel.
0: Ja, dat soort dingetjes.
2: Ja.
0: En dan met zijn eigen sausje.
2: Met zijn eigen sausje, absoluut. Hij heeft echt een eigen sound. Je kunt bij mij op de site ook wel wat filmpjes even bekijken. Mm-hmm. En dan, ik denk dat het een hele leuke is, zeker in mijn
1: Dat sausje is een beetje dat volkse of zo.
2: Ja. En toch ook wel dat 80's, 70's sound die... Ja, gewoon naar het moderne is getrokken.
0: Ja.
2: Naar hedendaagse popmuziek.
0: Okay.
2: Dan hebben we, en dat vind ik ook wel heel stoer... Zeevlam duo. Waarom zeg ik Zeevlam? Want ze hebben gewoon namen natuurlijk. Het is Linda Müller en Casper van Bohemen.
0: Oh, ja.
2: Misschien zegt de luisteraar of tv-kijker het niks. Maar ze zitten in allerlei speelfilms. Ik ben niet zo heel erg bij de tijd hoor. Maar ik weet dat ze in goede tijden en allemaal dat
1: Bekende
2: soort
1: acteurs zijn.
2: Bekende acteurs. Ja. Laten we het daarop houden. Maar die doen samen met z'n tweeën als duo heel veel theaterstukken. En die zijn heel hoog aangeschreven. Spelen ook in alle grote zalen. Maar ik heb ze zover kunnen krijgen om naar mijn zaaltje te komen.
0: Ja.
2: En ze beginnen met een keurig koppel. Gaat over een huwelijksperikelen. Nou, als je, ik heb wat voorfilmpjes mogen zien. Ik maak me zorgen om mijn theater qua orde en netheid. Want het gaat er nogal op, zeg maar.
1: Is dat zo?
2: Ja, het is het huwelijk, hè? Dus in een huwelijk kunnen wel eens wat.
0: Dat is werken.
2: Dat is werken.
1: Ups and downs, ja, zeg maar.
2: Ja. Ik denk ook echt, als je als stel komt, dan ben ik heel benieuwd of je ook als stel het theaterpose verlaat.
1: Maar kan dat, het dus ook heel herkenbaar.
2: Ja, het is heel herkenbaar. Het is heel erg.
0: Ook voor mensen die in de Wittebroodsweken zitten nog?
2: Nou, dat is denk ik goed dat ze dit zien.
0: Oh, nou, dan moet je er zeker
2: dat het huwelijk werken is.
0: Oké, okay, doen we er nog even één of twee.
2: Maar en dan doen we er nog even één. Rachel Croft, zegt jullie dat wat?
0: Lara Croft, is dat haar zus?
2: Nee, ze is wel net zo knap. Maar dat is even tezijde, dat heb ik hier niet gezegd op de radio. Nee, Rachel Croft, een hele getalenteerde singer-songwriter uit Engeland. Zit al echt wel jaren in het vak. En heeft ook dingen gehad bij Netflix, BBC, weet ik veel wat, optredens.
1: En jij hebt gewoon haar hier.
2: En ik heb haar hier. Ik heb er één keer eerder gehad met een band. Toen zeiden de mensen ook van, die moet je echt terugvragen. Nou, bij deze. Ze staat bij mij op zaterdag 21 november. Echt een muzikale duizendpoot. Heeft ook echt heel veel dingen op Spotify. Nou ja, afijn. Zoek het zelf even op.
1: Het genre, wat is het?
2: Britse pop. Zacht. Echt lekkere luistermuziek. Echt
1: heerlijk.
2: Ze heeft ook wel wat stevigere muziek ertussen.
1: Kijk. Nou. Goeie combinatie.
2: En dan wil ik als laatste nog heel even aanhalen is Annie-Jan Toonstra. Waarom haal ik die aan? Annie-Jan Toonstra is eigenlijk een cabaretier. En die heeft een aantal keer in die 15 jaar dat ik nu besta bij mij met shows gestaan als cabaretier. Daar doet hij natuurlijk liedjes in. En natuurlijk had hij een mooie stem en kon hij mooi piano spelen. Maar ineens na een aantal goede shows, bekende shows, stopte hij ermee. Dan hoorde ik niks meer van hem.
0: Nee.
2: Maar af en toe is gebeld. En gevraagd, nee, ik doe het niet meer. En ineens, een paar maanden geleden, een half jaar geleden, kwam hij ineens met een appje. Kevin, luister hier eens naar. En toen luisterde ik ernaar en het was echt prachtig, muziek. En toen dacht ik, wat is dit? Hij zegt, dat weet jij niet, maar ik wilde eigenlijk muzikant worden. En nu heb ik een band en nu heb ik gekozen voor wat ik echt leuk vind. Dus van een hele goede cabaretier, echt niet onverdienstelijk,
0: naar
2: een hele mooie muzikant. En die staat op zaterdag 19 december met zijn band bij mij. Violist erbij, cello erbij. Echt de moeite waard.
0: Dat is mooi aan theater, bijna alles kan.
2: Zeker.
0: Nou, mooie namen bij jullie ook natuurlijk. Willem Heilenbrekers ook weer. Guido Spek staat er ook. Nou, kijk het hele programma maar eventjes op theaterposa.nl. Kevin Potters, dankjewel.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Het einde van een tijdperk, zou ik zeggen. Hij heeft hier 31 jaar in het water gelegen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: We hebben tenten met een stuk voor de muzici. En de mensen kruipen helemaal tegen de muzici aan. Dan krijg je een hele intieme sfeer.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Drie momenten tegen, drie goals tegen, mag niet gebeuren. En met de vele grote kansen te weinig gedaan.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De politie zoekt vandaag opnieuw in het Roggebotse bos naar sporen van Marcus Koelski. In het oude dorp op Urk worden 8 ondergrondse afvalcontainers geplaatst. En een motorrijder is gisteravond gewond geraakt na een val op de A6 bij Emmeloord.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel Levi. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, maar wel 2 flitsers gemeld op de A27. Onder andere Almere Hilversum. Bij Almere hectometerpaal 108,0. En er staat er eentje op de A6. Emmeloord Lelystad. Bij Lelystad hectometerpaal 83,7.
9: Dit weekend 3 doden te betreuren op de Marke Waardijk. De provincie Flevoland gaat de verkeersveiligheid onderzoeken. Zometeen meer erover van onze verslaggever Roger Dankerlui.
12: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
17: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
18: Hey Remon!
19: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
20: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: Hey!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Ja, ze zangeres die ook altijd wel van veel activiteit houdt tijdens haar concerten.
1: Zo, ik heb haar een keer boven me zien vliegen.
0: Echt ook, zij gaat niks uit de weg ook. Ja, dat heeft ze gezien van Marco Borsato trouwens. Hè?
1: Is dat zo?
0: Ja, nee, dat meen je niet. U2 heeft dat ook gezien.
1: Nee.
0: Die zijn toen naar de concerten van Marco Borsato gekomen van hoe doet hij dat?
1: Oh echt?
0: En toen zei Pink ook, dat wil ik ook. Nou, ja. Dat heeft ze gedaan ook. Ja,
1: ik had haar gezien bij Pink Pop.
0: Ja.
1: Ook wel grappig.
0: Dat is de enige plek waar zij op moet treden, dat vind ik ook sowieso.
1: Ja, dat is waar. Maar vuur, alles.
0: Ja, geweldig. Ja, echt fantastische concerten ook. 9, nou het is precies 10 minuten over 12 geworden.
1: De provincie Flevoland onderzoekt de verkeersveiligheid van de Markerwaarddijk, waar dit weekend 3 tieners bij een ernstig ongeluk met meerdere auto's om het leven kwamen. Verslaggever Roger Dankelaar is in de studio. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, een onderzoek dus. Maar ja, weer een onderzoek, hè? Want het is al eerder gebeurd.
2: Klopt, ja. In 2020 had de provincie het ook al onderzocht. Nu dus weer inderdaad bijna 5-6 jaar later. En ja, sinds de oprichting eigenlijk dat die dijk bestaat, 1976, zijn er al aardig wat ernstige ongelukken gebeurd. 2 weken terug bijvoorbeeld waren ook weer auto's op elkaar gebotst met 5 gewonden. En natuurlijk dit weekend ook weer dat tragische ongeluk.
0: Ja. Maar dan worden er onderzoeken gedaan. Maar komt er dan ook iets uit die onderzoeken en wordt daar dan ook iets mee gedaan?
2: Nou, eigenlijk heel weinig als we terugkijken in de boeken. Want in 2011 bijvoorbeeld, dat was de meest recente aanpassing. Toen hebben ze de groene lijn die zeg maar de 2 rijstroken scheidt. Je hebt er 1 richting inderdaad, richting Enkhuizen, eentje terug richting Lelystad. Die groene lijn die hebben ze ietsje breder gemaakt, zodat die wat meer zou opvallen. Maar voor de rest,

0: gebeurt, dan kan je niet automobilisten die dan precies achter dat ongeluk staan er langs laten rijden. Mm-hmm. Maar die moeten daar helemaal achteruit.
1: Ja, de ruimte
0: is echt heel erg krap. Ja. En als je terugkijkt, 5 jaar geleden reden nog zoiets van 8000 auto's over die weg op een gemiddelde werkdag. Zoals nu echt alles weer is begonnen. Inmiddels is dat met een kwart toegenomen tot ongeveer 10.000 per dag. Dus het is ook wel echt drukker geworden.
2: Ja, maar ja, al die drukte met die auto's, je zou niet zeggen, dat is een verklaring voor bijvoorbeeld het ongeluk met verschrikkelijke afloop van afgelopen weekeinde.
0: Nee, klopt. Nee. Maar verkeersdeskundigen zeggen ook dat die langs de dijk van Nederland is het eigenlijk ruim 26 kilometer. Dat het ook een vrij eentonige weg is. Je hebt ook niet echt referenties. Ja, je ziet dat water aan de linker en rechterkant. Dus ze zeggen ook dat juist op deze Markerwaarddijk dat de automobilisten hun aandacht snel verslapt. Ja. Ze worden niet getriggerd door bomen langs de weg of,
1: kan je daar slaperig
0: of allerlei
1: van
0: dingen.
1: Worden?
0: Ja, kan je wat slaperiger van worden. Je kan ook inderdaad gaan denken van, nou ja, dan ga ik even tussendoor op mijn mobiel kijken. En ten tweede zeggen verkeersdeskundigen ook dat juist omdat het zo eentonig is, is het ook heel lastig om in te schatten als je een tegenligger ziet. En je wil bijvoorbeeld een auto voor je inhalen. Hoe ver die auto precies is.
1: Je kan de diepte niet echt goed zien.
0: Nee, omdat je totaal geen referentie hebt. Het is super eentonig. Je ziet alleen maar dat asfalt en dat water.
2: Dat is een officieel woord voor trouwens. Hè? Dijkblindheid heet dat.
0: Dijkblindheid, oké.
2: Okay. Ja, vaak dat als mensen van de dijk afkomen. Ja. Dat ze dan volledig over het hoofd zien dat ze aan het einde van de dijk zijn. En dat ze maar gewoon een kruispunt of de verkeerslichten doorrijden.
0: Ja, doordat ze echt als het ware in een soort roef zijn gekomen inderdaad. Ja. Dus dat maakt het heel lastig.
2: Maar ja, wat kan je daar dan nog wel aan doen? Ik bedoel, ik denk ook dat de provincie ook denkt van, ja, we hebben wel die onderzoeken en we weten een beetje wat de gevaren zijn daar ook, maar we kunnen er eigenlijk niks mee. Dus is er een soort impasse dan?
0: Ja, het maakt het echt heel lastig als je nagaat dat, ja, dit is inderdaad weer een onderzoek. Ze hebben ook gekeken, wordt ook wel geopperd van, ja, kan je dan die 2 rijstroken maken? Dat maakt het ook wat overzichtelijker. Maar inderdaad, dan moet je echt die dijk gaan verdubbelen. Deze heeft al aardig wat gekost natuurlijk. Mm. En dat betekent als je er echt gaat werken, dat je ook die dijk even stil moet leggen voor maanden. Nou, dat gaat allemaal niet gebeuren.
2: Want we weten wat er gebeurt als die een uurtje dicht zit. Hè? Of een paar uur.
0: Dan loopt het al helemaal vast.
2: Ja. Is er wel iets meer bekend over die ongelukken van afgelopen week eigenlijk? Dan?
0: Nog niet, nee. De politie is druk bezig met het onderzoek. Want veel weten we nog niet. Reden die auto's achter elkaar, botsten ze inderdaad op een tegenligger. Het is zaterdagavond inderdaad gebeurd. Dus daar is de politie nog druk mee bezig, maar dat houden we in de gaten.
2: Oké, als jij dan kluit, dankjewel.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Countrymuziek begint steeds meer en meer zijn intrede te doen in de hitparades in Nederland. En terecht ook, het is lekkere muziek. Ella Langley is dat, en Natures in Texas.
1: Ja, weer zoals in Texas, dat gaan we denk ik de komende tijd niet krijgen. Oh. Alfred Snoek van Weerplaza.
2: Nee, dat denk ik niet. Daar is het ook in deze tijd van het jaar nog altijd heel erg warm.
1: Oh, heerlijk.
2: En dat is het bij ons in Flevoland nu niet. Alhoewel, tussen de buien door 20 graden. Dat is zo'n beetje het maximaal haalbare voor vandaag. Dus ja, dat is natuurlijk niet heel erg hoog. En verder is het zo dat we regelmatig de zon zien doorbreken. Maar er zijn ook buien actief. Soms pittige buien. En er ligt op dit moment een behoorlijke buiencluster boven het IJsselmeer en het Markermeer. En dat schuift nu heel snel boven de provincie of over de provincie heen. En bij deze buien kan het even fors waaien. Er is onweer mogelijk. En in korte tijd kan er even een hele plens met regenwater naar beneden komen.
1: Gezellig.
2: En even later is het dan weer droog en breekt het zonnetje door. Dus zo snel kan het gaan. Het is heel wisselvallig wat dat betreft. En de paraplu hebben we zeker wel nodig nog vanmiddag.
0: Oké. Okay. Wat krijgen we dan vanavond en vannacht nog?
2: Ja, ook vanavond nog steeds buien. Dus reken niet direct dat het vanaf een uurtje of 6 gedaan is met die buien. Nee, die gaan nog wel eventjes door. We moeten echt wachten tot de nachtperiode. Dan wordt het echt een stuk droger. Koelt het af, zwakt de wind ook af. En dan wordt het dus echt een stukje rustiger in de atmosfeer. En dat houden we morgen, houden we dat wel vast. Ik denk dat het op de meeste plaatsen een droog dag wordt. Als er een bui valt, is dat met name in de Noordoostpolder. Maar ook dan gaat het slechts om een licht exemplaar als je het vergelijkt met de buien die de komende uren af en toe overtrekken. Regelmatig zonneschijn, een matig windje uit westelijke richting en een graad of 20.
1: En de dagen daarna?
2: Daarna zien we een woensdag die waarschijnlijk ook nog droog verloopt. 21 graden. Donderdag en vrijdag is het risico op regen een stuk groter. Met name vrijdag kan het later op de dag wel eens even goed doorplensen. En met een beetje geluk gaan we juist weer richting het weekend naar een wat droger weertype met wat meer zonneschijn. Temperatuur zit wel vastgeroest hoor, op zo'n 20, 21 graden in de middag.
0: Maar dat is ook normaal voor de tijd van het jaar, toch?
2: Ja, voor begin september is dat heel normaal. Dus mogen we eigenlijk niet klagen.
0: En hoe zitten met die hoge drukgebieden? Komen die er nog wel steeds aan? Of gaan die toch misschien ons plekje voorbij?
2: Ze komen er elke keer aan, maar ze blijven ten zuiden van ons. Dus voor de luisteraars die nog een vakantie hebben gepland met de caravan bijvoorbeeld richting Frankrijk. Nou, daar is het goed weer. Daar is het prachtig zomerweer. Maar die zomer, die hangt zo'n beetje ten zuiden van Parijs voorlopig.
0: Oké. Nou, dan weten we in ieder geval waar we heen moeten, mocht je dat willen hebben.
2: Precies.
0: Hey Alfred, dankjewel en tot de volgende keer. Doei.

0: Oh jee.
1: Oh.
0: Dat waren de OJ's.
1: Oh jee.
0: Ja, oh jee. Met een Love Train. Oh jee. Ja, oh jee, is ook voor de stukken voor de begroting.
1: Zo, inderdaad, want die had een uur geleden al doorgestuurd moeten worden. Maar ja, dat is D66, het CDA en VVD niet gelukt. Gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan erg moeizaam. De deadline is verschoven en ze hebben nu nog een uur, zegt deze politiek verslaggever van de NOS.
2: Dat tekent dus wel hoe ingewikkeld het is. Vannacht zijn er weer nieuwe voorstellen doorgerekend door ambtenaren. Die liggen nu op tafel. En het gaat dus vooral over hoe verdeel je het geld komend jaar. Gaan er miljarden naar vermogenden? Een belastinghervorming op winsten op aandelen? Gaat het geld meer naar de sociale zekerheid? Ja, daarover wordt nu nog steeds gediscussieerd.
1: Ja, vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag nog gaat beoordelen.
0: Canada heeft een enorm bord geplaatst bij het Ontario Meer. Met daarop in het Engels en Frans de tekst Lake Ontario, now and forever. Nu en altijd. Zo zal het ook altijd blijven, zegt de gouverneur.
3: President Trump can call it whatever he wants. But I can tell you, the rest of the world will always call it Lake Ontario. So that's our message to President Trump. And we'll never ever back down from a bully. Ever.
0: President Trump ik dacht eventjes dat hij heel wat anders zou gaan zeggen, maar hij hield zich nog in.
1: Ja, precies. Ja. Ja, ik weet wat je wil zeggen.
0: Canada die zit in een handelsoorlog met de VS. En daarom besloot Trump om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Het meer ligt op de grens tussen beide landen. En Trump die zegt van ja, het ligt meer in Amerika. Dus vandaar dat het vanzelfsprekend is dat het Lake America gaat heten.
1: Heel vanzelfsprekend. Nou. In Nepal is het dodental van de enorme vloedgolven bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er daar honderden lichamen in buizen terechtgekomen zijn. De angst in Nepal is nog altijd groot voor een nieuwe vloedgolf, zegt NOS-correspondent Davy Boerema.
4: Of er weer zo'n doorbraak komt, hoe verwoestend die dan gaat zijn, of die met dezelfde kracht het water door die vallei stuurt opnieuw, dat zijn allemaal vragen die heel moeilijk te beantwoorden. De rivier is soms heel onrustig, maar bewoners vertellen me ook, ja, deze rivier, hoe die nu loopt, is compleet anders dan dat die was. Iedereen heeft analyses en de werkelijkheid is eigenlijk gewoon, niemand weet het echt.
1: Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders.
0: En dan ook sinds vandaag. De regio Midden is terug van schoolvakanties. Maar de werkzaamheden aan wegen en bruggen die zijn nog niet voorbij. Vooral in de regio Rotterdam en de Drechtsteden zijn veel files. Eerder riep Rijkswaterstaat mensen in die regio al op om met het OV te gaan. Maar ook op de pont tussen Krimpaan de Lek en Kinderdijk is het erg druk, meldt een verslaggever van Omroep Rijnmond.
5: Oplet op mijn voeten. Hier tussen de auto's, het is ook echt hartstikke krap. Goedemorgen, hoeveel langer doe jij erover?
6: Toch wel meer dan een uur hoor. Moet helemaal naar de Spaanse polder.
5: Oh jeetje joh.
6: Maar ja, nog 1 weekje en dan is het klaar. Ik mag gelukkig ook 2 dagen thuiswerken, dus dat scheelt. Hopelijk gaat hij dan niet meer dicht, die brug.
0: Maar de ochtendspits waren de 2 veerponten om de drukte op te vangen.
1: Spaanse polder, dat is wel een stukje verder weg.
0: Daar is eentje fietsen vanaf hier. Ja.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is 2 minuten over 12:30. Goedemiddag. De politie zoekt vandaag opnieuw in het Roggebotse bos naar sporen van Mark Jaskulski. De Drontenaar is al ruim 2 jaar vermist. In het bos langs de N307 is al meerdere keren gezocht. In augustus zijn daar botresten gevonden. Die bleken van iemand anders te zijn. Maar de politie weet nog steeds niet van wie. In de zaak Jaskulski looft het Openbaar Ministerie een beloning uit van €15.000... voor tips die leiden tot opheldering van dit misdrijf. En die beloning is nog steeds van kracht. In het oude dorp op Urk worden 8 ondergrondse afvalcontainers geplaatst. De gemeente kiest voor die containers omdat de straten daar smal zijn en rijden met een vuilniswagen is daardoor lastig. Inwoners kunnen de containers straks gebruiken voor groenafval, oud papier en restafval. Plasticafval moet nog steeds worden aangeboden in speciale doorzichtige zakken. Een motorrijder is gisteravond gewond geraakt na een val op de A6 bij Emmeloord. Ongeluk gebeurde in de rijrichting van Lemmer. De bestuurder kwam ten val op het knooppunt. Dat is een plek waar vaker ongelukken gebeuren, ook met motorrijders. Vorig jaar gingen ook 2 motorbestuurders onderuit. 1 van hen overleed. Het advies is om in noordelijke richting langzamer te rijden vanwege de scherpe bocht. Of de snelheid bij deze ongelukken ook een rol speelde, is niet duidelijk geworden. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
10: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn nog steeds aan het praten over de begroting. De gesprekken gaan moeizamer dan gedacht. Eigenlijk zouden de stukken om 11 uur al naar de ministerraad moeten gaan. Oud-vicepremier Carola Schouten vindt dat het kabinet tijdens de coronacrisis soms te veel vertrouwde op modellen. Tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona zei ze dat er veel aandacht was voor besmettingscijfers, maar minder voor de maatschappelijke gevolgen van maatregelen. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant. Door de klap is een groot deel van de gevel beschadigd. 3 jaar geleden was hetzelfde restaurant ook al doelwit van een explosie.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag zien we af en toe de zon doorbreken, maar er trekken ook buien over. Talrijke buien, soms met veel regenwater, onweer en windvlagen. En ook tussen de buien door waait het vandaag flink door uit zuidwest of westelijke richting. Het wordt 18 of 19 graden. Ook vanavond zijn er nog buien actief. Vannacht neemt de buiigheid geleidelijk aan af en daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen is het op een lokale bui, vooral in de Noordoostpolder na droog. De zon die breekt regelmatig door en het wordt zo'n 20 graden.
12: Dankjewel Alfred. Dan de ANWB verkeersinformatie. Een korte vertraging op de N331 Zwolle-Emmeloord. Tussen Giethoorn en Blokzijl doe je er 5 minuutjes langer over. Ook nog 2 flitsers gemeld op de A27. Almere-Hilversum bij Almere hectometerpaal 108,0. En op de A6 staat er eentje Emmeloord-Lelystad bij hectometerpaal 83,7.
9: En straks even na 1 uur bij ons in de herberg de zomertuinsessies. Die zijn in Zeewolde. En de 2 gasten bij ons in de studio, Mark Nijenhuis en Niels van der Water, die komen vast een voorproefje geven wat je dan kan verwachten in die zomertuinsessies.
13: Dit is Herberg Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It.
1: Die Martin Garrix, hè?
0: Ja.
1: Ik zag een filmpje voorbij komen op Instagram. Ja. Van Martin Garrix vroeger. Toen hij gewoon op zijn keuken. Niet zijn keukentafel, maar gewoon aan zijn bureau op zijn slaapkamer. Zat hij dus al muziek te maken. Het begin van Animals. Dat was zijn eerste nummer, zijn eerste hit.
0: Ja.
1: En dat was gewoon met FL Studio, Fruity Loops Studio. En als je een beetje in de muziekwereld zit, dan weet je, nou, dat is een beetje een huistuin- en keukenprogramma. Ja. Toch?
0: Ja.
1: Maar je kan heel veel mee, hè? Ja. Maar het is heel toegankelijk. En dat vind ik dus zo mooi. Die muziek is ontzettend toegankelijk. Hij is dus begonnen met zo'n softwareprogramma. En kijk waar die nu staat.
0: Ja, hij heeft nu een miljoenenstudio in Amsterdam.
1: Ja.
0: De Stamped Studios zijn dat.
1: Zou die daar dan ook nog die FL-studio hebben? Of,
0: die Fruity Loops?
1: Ja.
0: Nou, misschien wel, ja. Dat is van daar deed ik vroeger dat en dat soort dingetjes mee.
1: Ja.
0: En dat kan nog steeds.
1: Ja, maar je kan
0: er niks nieuws voor gekomen.
1: Je kan er heel Piet Luttig mee, akkoordjes en dat soort dingen.
0: Maar zou die dan een betaald accountje hebben of zou die een gratis accountje hebben?
1: Ja, ik denk dat toch nog steeds de gratis.
0: Nou, ik denk dat Fruity Loops hem wel eens heeft gebeld van wil je ons alsjeblieft blijven gebruiken? Ja. Dan kunnen we dat in ieder geval weer promoten.

0: Dit is Flevoland.
1: Het einde van een tijdperk, zou ik zeggen. Hij heeft hier 31 jaar in het water gelegen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hebben tenten met een stuk voor de muzici. En de mensen kruipen er helemaal tegen de muzici aan. Dan krijg je een hele intieme sfeer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Drie momenten tegen, drie goals tegen, mag niet gebeuren. En met de vele grote kansen te weinig gedaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een motorrijder is gisteravond gewond geraakt na een val op de A6 bij Emmeloord. Ongeluk gebeurde in de rijrichting van Lemmer. In het oude dorp op Urk worden 8 ondergrondse afvalcontainers geplaatst. En de politie zoekt vandaag opnieuw in het Roggebotse bos naar sporen van Mark Jaskolski.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omvergegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: De ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, maar wel een flitser. Meerdere flitsers. Die staan op de A27. Almere Hilversum bij Almere hectometerpaal 108,0. Ook op de A6 wordt je gecontroleerd op je snelheid. Op 2 plekken. Lelystad-Muidenberg bij Lelystad hectometerpaal 62,1. En ook Emmeloord Lelystad bij Lelystad hectometerpaal 83,7. En er staat er nog eentje op de N50 bij Ens hectometerpaal 264,1.
8: Het weer is buiten dondert en bliksemt en de regen met bakken naar beneden komt. Gaan wij zometeen hier nog hebben over de zomertuinsessies met de gitaristen en zangers Mark Nijenhuis en Niels van der Water.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
15: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
17: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
16: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
18: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
19: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Ligt het aan mij of hebben we al een tijdje geen nieuwe single meer van Freek en Suzanne of Suzanne en Freek gehoord?
1: Nou, dat gevoel heb ik van wel.
0: Ja, ken je dat gevoel?
1: Ja, dat ken ik, dat gevoel. Maar ik denk dat dat binnenkort wel weer komt.
0: Ja, of we zijn nu natuurlijk even bezig met de kleine.
1: Ja, daar moet je ook even van genieten natuurlijk.
0: Ja, en hoe gaat het met Freek? Dat is ook natuurlijk een grote
1: vraag.
0: Daar
1: hoor je heel weinig over.
0: Ja, volgens mij is het redelijk gestabiliseerd zijn ziekte.
1: Ik hoorde de laatste keer een heel mooi stukje nog over van hem. Over dat hij aan het hardlopen... dat soort eufemisme van hoe het leven is als je aan het hardlopen bent. En er komt een auto, komt je inhalen. Je kan ervoor kiezen om te gaan stoppen en die auto je laten inhalen. Dat is dan het leven, de auto. Mm-hmm. Maar je kan er ook voor kiezen om nog harder te rennen. Om gewoon nog even die auto
0: om het leven voor te blijven.
1: Ja. Ja, dat vond ik heel mooi.
0: Mooie gedachte. Ja. Misschien wel weer de titel van een nieuw liedje voor hem dan ook.
1: Ja.
0: Het is nu 9 minuten over 1 geworden. Het regent buiten, het is donker, het dondert en het bliksemt.
1: Ja, maar ja, dat zegt niks over de badgasten van vandaag. Geen groot podium, maar gewoon muziek in de achtertuin met zo'n 25 man publiek. In Zeewolde zijn deze weken de zomertuinsessies. En Mark Nijhuis en Niels van der Water die zijn bij ons om erop terug te blikken. De eerste twee optredens. En ook vooruit te kijken op de komende twee. En ze gaan natuurlijk ook muziek maken. En daar gaan ze mee beginnen. Ze beginnen met het prachtige Just a Little Bit of Peace.

0: Mooi dit. Heerlijk.
1: Ja, dit klinkt prachtig.
0: Lekker lied hoor, voor in de zomertuinsessies. Als het buiten zo slecht weer is, dan wil je gewoon lekker naar de tuin toe. Hè?
1: Dan zit je gewoon lekker even mee te deinsen zo op die prachtige muziek. Mark Nijhuis en Niels van der Water. Goedemiddag beiden.
2: Goedemiddag, hi.
0: Ja. Iets bij de microfoon.
2: Sorry.
1: Ja, dit idee, hè, het zomertuinsessie, het klinkt gewoon al heel erg zoetsappig, gewoon lekker relaxed.
2: Ja.
1: Hoe is dit idee ontstaan om dit te gaan doen?
2: Heel eenvoudig, naar aanleiding van gluren bij de buren. Ja. Wat natuurlijk een bekend fenomeen is in Nederland inmiddels.
0: Ja.
2: Ik speelde daar met mijn maatje Rob, die je op dit moment daar met mij op het scherm ziet. In Harderwijk. En dat was zo leuk en gaf zoveel energie. En ik had zoiets van, wat zonde dat we dat niet in Zeewolde hebben.
0: Ja.
2: Ik heb wat ervaring met het organiseren van events. Vorig jaar heb ik het Top 2000 Café in Zeewolde vormgegeven. Wat ook een groot succes was. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon een concept neerzetten en we noemen het zomertuinsessies.
0: Ja.
2: En ik ga de lokale muzikanten en zangers die ik ken benaderen en kijken of ze zin hebben en tijd hebben om mee te doen. En we plaatsen een artikeltje in de krant met de oproep voor hosts die hun tuin beschikbaar stellen. Voor dit,
0: willekeurig mensen.
2: Willekeurig mensen.
0: Ja.
1: Maakt het niet uit hoe de tuin eruit zag?
2: Nou ja, ik ben wel van tevoren bij de mensen langs gegaan om de tuin te bekijken. En ook daadwerkelijk te controleren van, is dit een geschikte tuin? Nou, dat bleek eigenlijk in alle gevallen het geval te zijn. En dus we konden sowieso al met 3 hosts van start. Dus we dachten, we gaan gewoon beginnen.
0: Ja.
2: En zo is het gekomen.
0: Ja, en voor die mensen die de tuin beschikbaar stellen, wat moesten zij er dan voor doen?
2: Gastvrouw spelen. In dit geval zorg voor koffie, thee, wat lekkers. En in principe is de deal dat ze daar gewoon een vergoeding voor krijgen.
0: Ja.
2: Nou, een aantal van hen hebben al gezegd, nee, hoeft niet. Ik vond het veel te leuk om te doen.
0: Ja.
2: Geef de vergoeding maar aan de muzikanten. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk.
0: Ja.
2: We vragen een kleine bijdrage in de kosten. En dat gaat natuurlijk voor een groot deel naar de muzikanten en de zangers.
0: Ja.
2: Dus dat is leuk.
1: En de eerste 2 zijn nu al geweest.
2: De eerste 2 zijn geweest, ja.
1: Komen er nog 2 aan?
2: Komen er nog 2 aan.
0: Ja, hoe waren die eerste 2?
1: Hoe is
2: hartstikke
1: dat?
2: Leuk.
0: Ja?
2: Ja, ja.
0: Waar
2: ongeveer,
0: was het?
2: Eentje in Zeewolde natuurlijk,
0: ja,
2: maar
0: ja.
2: Eentje aan de Houtwal en eentje in de Perspectief. Perspectief, een heel bijzonder straatje met woningen die op een heuvel zijn gebouwd. Een soort terp, onder architectuur bekroonde ontwerpen.
0: Mm.
2: Mooie tuin, je ziet hem, ik weet niet of de kijkers
0: thuis... Ja, voor de mensen zien het nu thuis ook,
2: nu thuis, nou,
0: mee.
2: Dat is deze tuin, geweldig mooie tuin.
0: Mm.
2: En dat was, nou, je ziet een kringetje mensen. Er zaten nog wat mensen omheen. Dat waren niet alleen maar die mensen.
0: Tussen de 10 en 20 mensen?
2: Ergens rond 15, 20 mensen, ja.
0: Is dat ook het maximum aantal? Dat je
2: nee,
0: van,
2: nee
0: dat,
2: want we gaan de komende sessie, die is behoorlijk volgeboekt. En of dat nou komt omdat ik heb in het krantje heb gezet en via de socials dat het een blokje Neil Diamond tribute zou zijn.
0: Ja. Mm-hmm.
2: Daar hebben we meteen al 36 aanmeldingen voor.
0: Oh,
1: en dus, Niels. Ja. Hoe is dat om te zingen in iemands tuin? Het is, ik kan me voorstellen dat het heel intiem is. Dat het, je krijgt gelijk feedback van je publiek eigenlijk.
3: Ja, is eigenlijk...

0: Hoe kleiner het is, hoe spannender het wordt. De mensen zitten dichtbij, elk foutje komt eruit. Dat de meeste mensen hoort waarschijnlijk niet eens. Maar als je staat te spelen, weet je, iedereen zit voor mijn neus. Iedereen ziet precies wat ik doe. Mm-hmm. En als je grote podia doet, zalen, festivals en zo. Dan, ja, dan staat iedereen op een afstandje in het donker. Dus dan zit je eigenlijk een beetje in je eigen bubbel. Ja. Gewoon lekker bezig te zijn. En er zijn mensen, maar die zie je helemaal niet. En als er heel veel zijn, zie je ze ook niet. Heb je heel weinig last van, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Maar in zo'n setting als dat, dan staan ze vol op je neus. Dus dat is dubbel spannend. Ja. Ook dubbel leuk, want je krijgt wel gelijk leuke feedback.
1: Pas je dan ook de liedjes aan op dit soort omstandigheden?
0: Ja, want als je nu een liedje gaat spelen zoals het op de plaat staat, heb je een bas erbij, een gitaar erbij, koortjes, arrangementen. Heb je allemaal niet, dus dat moet je met z'n tweeën op gaan vangen. Mm-hmm. Dus dat hebben we nu ook gedaan met de nummers nu. Ja, een beetje met de dynamiek spelen, wie speelt wat, moet je echt naar kijken. Dat je niet met een heel bombastisch stuk komt en daarna valt er een enorm gat. En dan zit iedereen, dan ben je de mensen kwijt, heb je geen concentratie meer. Geen
2: en dat merk je gelijk natuurlijk, hè? Omdat iedereen om je zit om je heen. Dus ja.
0: Nou ja, dat als je lekker hard op je gitaar aan het spelen bent, zeg maar, je gaat daarna een heel gevoelig stukje doen, dan ja, daar moet je iets op verzinnen, dat je ze bij je houdt.
2: Of zeg maar. Die gevoeligheid, hè? Raakt het mensen ook meer? Mensen, hè, als je een gevoelig nummer speelt, merk je ook dat het publiek het harder raakt dan dat je doet als je in
0: een zeker. Ook omdat het intiemer is. Maar je merkt ook gewoon dat het contact met de mensen is veel intenser als je zo speelt. Die zijn echt naar jou aan het luisteren. En in een zaal dat naar zaakconcerten gaat, je staat met een biertje een beetje te kijken.
3: Dat kan.
0: En is leuk en gezellig, maar het is niet heel contactueel, zeg maar. En met zo'n setting als dit is het gewoon echt bijna één op één spelen. En dan kan je echt een verhaal vertellen met je liedjes.
1: Ja. Mark, mag eigenlijk wel zeggen dat het nu al een succes is.
4: Ja.
1: Dus dat vraagt naar meer.
4: Absoluut.
1: En komt er meer?
4: Ja, want we gaan dit volgend jaar verder uitbouwen.
1: Mm-hmm.
4: En,
1: niet alleen in Zeewolde of binnen Zeewolde
4: nou,
1: uitbouwen?
4: Nou, binnen Zeewolde. Maar ik speel al wel met mogelijkheden in mijn hoofd. Mm. En een van de gedachten die ik ontwikkeld heb naar aanleiding van dit concept is van ja, maar wacht eens even, waarom alleen een zomertuinsessie? Waarom niet een midwintersessie? Of een open podium? Of een, een kampvuursessie, een jamsessie. Zo kan je natuurlijk gewoon dat concept verder uit gaan bouwen.
2: Maar wel in de tuinen van Zeewolde?
4: Niet per se, want dat zou kunnen. Er wordt nu bijvoorbeeld ook live muziek gemaakt in de Belvedere, de muziekkoepel in de haven van Zeewolde. En dan wordt het ineens een havensessie, weet je wel. Dat kan ook. Het kan gewoon op straat ook zijn, bij wijze van spreken. En het kan in feite in elke locatie zijn. Het kan ook in een café of in een koffiehuis of wat dan ook zijn. Er zijn wat dat betreft ook in Zeewolde natuurlijk best wel locaties waar dat heel goed kan. En het idee is dat wat nu bij mij leeft, is dat onder een overkoepelende organisatie samen te vatten, zeg maar onder een paraplu te brengen van, en die wil ik dan gaan noemen, lokaal en live. Dat dekt meteen ook een beetje de lading met als subtitel de kracht van het kleine. En daarmee dus eigenlijk zeggen van alles wat op muziekgebied lokaal en live gebeurt, kijken of we daar meer samenhang in kunnen brengen.
1: Ja.
4: En dus meer culturele, zeg maar, identiteit, lokale, meer draagkracht, meer.
2: Ja, lokale artiesten ook meer ruimte geven.
4: Ja.
1: En meer variatie in het muziekaanbod?
4: Meer variatie in het muziekaanbod.
1: Heb je genoeg artiesten trouwens? Genoeg muzikanten die mee willen doen?
4: Voor deze paar sessies zeker.
1: Ja.
4: En de afsluitende sessie bij IVN. Daar heb ik ook weer heel toevallig, ook weer via IVN, iemand die daar vrijwilliger is. Dus blijkbaar zingt met haar dochter. Haar dochter is dan ook wel vrij actief op dat gebied. Speelt in coverbands of zingt in coverbands. Nou, die gaan dan samen een deel van het Dolly Parton tribute doen. Ja, want,
1: hoe actueel nu.
4: We hebben natuurlijk, nou ja, dat was natuurlijk toen ik hoorde dat Dolly Parton was overleden. Dacht ik, wij moeten de laatste sessie moeten in ieder geval een blokje met Dolly Parton nummers gaan doen. Nou, dat doen zij dus. Dus zo merk je dat vanzelf.
1: Ja, dat zag je Niels nog niet doen.
0: Nee.
4: Nee. Nou, ik zo kijk, denk ik. Nee. Dat wordt het niet.
1: Nee, maar als dit succesvol is en de mensen horen erover, dan wordt dat automatisch natuurlijk ook een beetje uitgebreid.
4: Ja. Ja,
1: dus klopt. Dan kun je zometeen gaan putten uit een grote schare muzikanten en tuinen.
4: Ja.
1: En dan wordt het een groot evenement in de zomer.
4: Ja, en dan wordt het. En er zijn al van de hosts zijn er al, die waren enthousiast. En die zeggen, volgend jaar wil ik best wel wat meehelpen en organiseren. En zeg maar waar ik je dan helpen en zo. En dat is zo leuk dan. Dan schaffen ze bijvoorbeeld al complete koffiekannen aan bij de kringloop, waar dan heel veel koffie kan. Ja. En de tweede zegt, ik heb allemaal theeglazen gekocht bij de kringloop. En ik, oh, wat leuk.
1: Ja.
4: Ze zijn al zo mee aan het denken over de invulling van die avonden.
1: Ja, ja.
4: En de praktische zaken eromheen. En nou, ik heb een krat vol met van die leuke lampjes op solar. Weet je, die breng ik dan langs bij de host. En die kunnen ze dan ophangen en neerzetten. Ja. Dus ja, zo vormt het zich.
1: Ja, ja. Oké, het moet meer krijgen. Nu, deze zomersessie, en als je met Niels speelt, ik hoor voornamelijk Golden Earring. Is dat bewust? Of?
4: Dat is dus het specifieke van ons samen. Ja. Niels is opgegroeid met de Golden Earring. Ja. Die is er, hoe vaak was je er ook weer geweest? 40?
0: Ja, zoiets. Heel vaak. Ik ben
2: 40 keer?
0: Oh. Ja, misschien wat meer zelfs.
1: Daar hebben de leden van de Golden Earring de leuke dingen van gedaan, van jou, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Dat zit echt wel in mijn muzikale genen, zeg maar.
1: Ja. Wat maakt het zo bijzonder? Voor jou?
0: Weet ik eigenlijk niet. Vooral misschien gewoon wel omdat ik ermee opgegroeid ben. Maar ik merk dat het in mijn manier van zingen, manier van spelen. Ik schrijf zelf ook liedjes, gaat het er toch in zitten.
2: Ja, en wat voel je als je die muziek hoort dan? Wat dat doet toch al iets met je dan, denk ik?
0: Ja, ik wil niet zeggen dat het een soort van bevrijde manier is. Maar het is een hele ontspannen manier om in iets te gaan zitten wat niet voor mij is, maar toch... Een beetje van mezelf op de een of andere manier. Dat,
1: het past bij jou.
0: Het past heel goed bij me.
1: Ja. Ja. Ja, leuk is dat.
0: Ook weinig moeite voor te doen om erin te gaan zitten, zeg maar. Dus ik kan gewoon gitaar pakken, gaan spelen en dan zit ik daar meteen in. Dat is heel makkelijk en dat maakt het ook heel leuk.
1: Is het voor jou dan makkelijk, Mark, om daarmee aan te haken? Want je krijgt verschillende pluimage aan muzikanten.
4: Ben ik gewend.
1: Ja?
4: Ja, inmiddels zoveel met de anderen gespeeld.
1: Ja.
4: Heel flexibel en... met de Crystals, dat zijn ook twee leuke meiden uit het dorp die samen een beetje Amerikanen muziek maken. Nou, in de eerste tuinsessie heb ik daarin meegespeeld. Pak ik of een akoestische bas, of pak een gitaarlille, of pak de cajon. En speel ik gewoon mee. En voeg ik me in. En,
2: heerlijk.
1: Ja, leuk ook. Ik kan me voorstellen dat als je in zo'n tuinsessie zit, dat mensen in één keer roepen, vooral als je zometeen Neil Diamond gaat doen, dat er dan verzoekjes gaan komen.
4: Doen we ook.
1: Dat mag gewoon.
4: Ja. Afgelopen tuinsessie was een meneer die vroeg bijvoorbeeld Verdronken Vlinder van Boudewijn de Groot.
1: Oh, ja.
4: En dat is nog een nummer die ik nou zo even niet kan herinneren.
1: Maar er is ruimte voor.
4: Maar dat doen we.
2: Het is gewoon lekker ongedwongen. Ongedwongen sfeer, ongedwongen. Kan ik wel zeggen.
4: Het zijn sessies. We noemen het bewust sessies. Geen optredens. Hè. Dus het is niet zo, wij brengen een programma en jullie zitten daar en wij staan hier.
2: Hoe lang,
4: het zijn sessies.
2: Hoe lang duurt zo'n sessie? Is het
4: streefsessies zijn ongeveer 2 keer 30 à 2 keer 40 minuten. Een beetje ergens in die orde van grootte. De beste kans dat voor de... Want we merkten om 9:30 dat het echt wel fris ziet. Je ziet de mensen ook met dekentjes al omzitten.
2: Al een soort van wintersessie wordt het.
4: Dan wordt het inderdaad al wat frisser.
1: Je levert nog geen heaters en zo, hè?
4: Nee.
1: Warmhoutkussentjes en zo.
4: Nee, nog niet.
1: Nee.
4: Maar je hebt kans dat we de komende sessie bijvoorbeeld even... of geen pauze of een kortere pauze nemen. Dat ze zich nou... proberen echt wel om 9:00 klaar te zijn.
1: Ja.
4: Want daarna wordt het echt wel snel frisser. Maar dat hangt van het weer af. En of die doorgaat, hangt ook van het weer af. Want dat is natuurlijk wel de spelbreker.
2: Het is in de tuin.
4: Het is in de tuin.
1: Ja, we moeten net een overkapping hebben misschien. Maar
4: nou ja, we hadden bij deze bijvoorbeeld de laatste... dat we waren binnen gaan zitten. Want volgens de buienradar zou er een enorme bui rond 8:00 komen. Dus wij zaten binnen. Ja. En toen kwamen ineens gasten. En we waren helemaal verbaasd. Van, binnen?
2: Het is toch een tuinsessie?
4: Het is toch een tuinsessie? Ja. En die kwamen met hun buienradar aan. En toen bleek dat er helemaal geen bui meer kwam.
1: Nou, dan gaan we naar buiten.
4: En toen zijn we alsnog heel snel naar buiten gegaan. Dus
2: dat kan als je zo'n klein schaal hebt.
1: Maar je kan het ook de zomertuinhuisjes-sessies noemen, hè?
4: Het kan allemaal.
1: Nou,
4: we zijn flexibel.
2: Nou, ik wil graag wat een soort van...
1: Nog een tweede nummer.
4: We gaan nog een nummer doen.
1: Welke wordt het?
0: When the Lady Smiles.
2: Oh.
1: Ik had al zo'n vermoeden.
2: Van welke band ook alweer?
4: Welke band was dat ook weer?
0: Ik kan even niet de naam
2: komen. Ja, nee.
0: Spendau, Stoenberg.
1: Leuk dat jullie er waren. Nog heel eventjes, Mark.
4: Ja?
1: Mogen mensen zich nog mee aanmelden? Is er nog ruimte voor nieuwe sessies of alvast voor volgend jaar?
4: Volgend jaar zijn we natuurlijk hosts welkom om zich aan te melden. Voor de sessie van 20 september bij IVN. Dus bij het gebouw van de Rode Schuur. Ja. Daar hebben we ook nog plaatsen, dus mensen kunnen zich nog aanmelden. En dan zijn er dus verschillende sessies van verschillende muzikanten. Dus
1: okay.
4: Dat is wat iets langer programma.
1: Ja. En dat is allemaal te vinden op zomertuinsessies.nl.
4: Zomertuinsessies.nl, daar kan je ook aanmelden.
1: Ja.
4: En daar vind je ook alle details. En natuurlijk Facebookpagina, Zomertuinen.
1: Overal te vinden.
4: Zomertuinsessies.
1: Oké.
2: Okay. Nou, loop naar het podium, zal ik zeggen.
1: When the Lady Smiles wordt met meerdere gitaren.
2: Ja, dan krijgen we nog even een voorproefje van dus die zomertuinsessies in Zeewolde. Ja, een nummer dus van Golden Earring. Mark Nijenhuis en Niels van der Water gaan hem vertolken met When the Lady Smiles.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Het is inmiddels alweer 4:05 geworden. De politie zoekt vandaag opnieuw in het Roggebotse bos naar sporen van Mark Jaskulski. De drontenaar is al ruim 2 jaar vermist. In het bos langs de N307 is al meerdere keren gezocht. In augustus zijn daar botresten gevonden. Die bleken van iemand anders te zijn. De politie weet ook nog niet steeds van wie die zijn. In de zaak Jaskulski looft het Openbaar Ministerie een beloning uit van €15.000... voor tips die leiden tot opheldering van het misdrijf. Die beloning is nog steeds verkracht. In het oude dorp op Urk worden 8 ondergrondse afvalcontainers geplaatst. De gemeente kiest voor de containers omdat de straten daar smal zijn. Rijden met een vuilniswagen is daardoor lastig. Inwoners kunnen de containers straks gebruiken voor groenafval, oud papier en restafval. Plastic afval moet nog steeds worden aangeboden in de speciale doorzichtige zakken. En een motorrijder is gisteravond gewond geraakt na een val op de A6 bij Emmeloord. Ongeluk gebeurde in de rijrichting van Lemmer. Bestuurder kwam ten val op het knooppunt. Dat is een plek waar vaker ongelukken gebeuren, ook met motorrijders. Vorig jaar gingen ook 2 motorbestuurders onderuit. 1 van hen overleed daarbij. Het advies is om in noordelijke richting langzamer te rijden vanwege de scherpe bocht. En of de snelheid bij deze ongelukken ook een rol speelde, is niet duidelijk.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag zien we af en toe de zon doorbreken, maar er trekken ook buien over. Talrijke buien, soms met veel regenwater, onweer en windvlagen. En ook tussen de buien door waait het vandaag flink door uit zuidwest of westelijke richting. Het wordt 18 of 19 graden. Ook vanavond zijn er nog buien actief. Vannacht neemt de buiigheid geleidelijk aan af en daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen is het op een lokale bui, vooral in de Noordoostpolder na droog. De zon die breekt regelmatig door en het wordt zo'n 20 graden.
14: Dankjewel Alfred. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staat geen vertraging, maar wel 2 flitsers. Op de A27 Almere-Hilversum bij Almere hectometerpaal 108,0. En die andere staat op de A6 Emmeloord-Lelystad bij Lelystad hectometerpaal 83,7.
11: Dit is Herberg Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Het geluid uit de disco-jaren, 70, 80 jaren, Viola Wilton. If you could read my mind. En daarvoor het geluid van nu, Marco Schuitmaker. En hij is helemaal loesoe.
1: Zo, maar die jaren 70, hè, trouwens.
0: Ja.
1: We gaan ons huis verbouwen. We gaan hem helemaal jaren 70 stijl doen.
0: Oh, leuk. Ja. Dat is helemaal in weer ook, hè? Ja. Oranje behang.
1: Ja, dus dat komt inderdaad ook
0: grote ronde dingen. Themuts gewoon op tafel natuurlijk ook.
1: Ja. Ja.
0: En wat is er mee? Een cassette recorder en zo moet er ook in. Een hi-fi toreninstallatie.
1: Je hebt helemaal omschreven hoe mijn woonkamer eruit komt.
0: De grote, ik weet nog wel, ik had vroeger zo'n hele grote oranje gekleurde lamp in mijn slaapkamer hangen.
1: Echt zo'n jaren 70 lamp.
0: Echt zo'n jaren 70, een oranje lamp ook. Dat ding gaf ook echt oranje licht ook. Maar ja, dat werkte bij mij wel goed volgens mij ook. Maar het was een heel groot ding met allemaal, moest je helemaal in elkaar zetten dat ding ook. Allemaal van die driehoekjes en die klapten allemaal aan elkaar en zo.
1: Heb je die nog ergens liggen?
0: Nee, had ik hem maar bewaard, hoort.
1: Anders
0: maar
1: dan wilde
0: met
1: ik
0: heel veel dingen,
1: hè,
0: had ik het maar bewaard.
1: Ja, want dat is nu weer in.
0: Ja, had ik de oude Volkswagen van mijn opa en oma maar bewaard.
1: Ja, wat is dat voor Volkswagen?
0: Ja, echt een oude Volkswagen.
1: Gewoon, echt zo'n hele oude.
0: N74 N-kenteken was het.
1: Oh ja.
0: Nou, dan weten de kenners wel uit welk jaar. Volgens mij iets van 73, 74 of zoiets. Is die,
1: echt
0: die
1: typisch vandaag. Jaren 70.
0: Maar Volkswagen ook, en daar hoor je ook een echte oude Volkswagen. Geluid zat daar ook in.
1: Ja, klopt.
0: Zo'n mooi geluid.
1: Over geluid gesproken, dan is dit wel zo'n disco-muziek. Dat moet ik dan wel gaan draaien, hè, als ik dan in mijn woonkamer
0: alleen maar. Mag je niet meer dit draaien, hoor.
1: Nee, ja, maar ik ben heel erg fan van somber.
0: Ja, dus maar dat mag niet meer.
1: Oké, daar word ik somber van.
0: Nee, daar wordt hij ook boos van.
1: Nou.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Dit is Flevoland.
1: Het einde van een tijdperk, zou ik zeggen. Dan heeft hij 31 jaar in het water gelegen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hebben tenten met een stuk voor de muzici. En de mensen kruipen helemaal tegen de muzici aan. Dan krijg je een hele intieme sfeer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Drie momenten tegen, drie goals tegen, mag niet gebeuren. En met de vele grote kansen te weinig gedaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De politie vraagt vanavond in tv-programma Opsporing Verzocht aandacht voor de botresten die 10 augustus bij Dronten zijn gevonden. Die bleken na onderzoek niet van de vermiste Drontenaar Marcus Koelski te zijn. Daar wordt vandaag nog wel weer onderzoek naar gedaan in het Roggebotse Bos. En de provincie Flevoland onderzoekt de verkeersveiligheid van de Mark Waardijk tussen Lelystad en Enkhuizen.
9: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Oh, ik dacht nu start de verkeersinformatie. Nu wel. Op dit moment is het wat drukker op de A6 Joure Lelystad tussen Band en knooppunt Emmeloord. 1 kilometer lang langzaam rijdend verkeer. Er staat niet echt bij hoe lang dat extra reistijd oplevert, maar houd daar rekening mee. Dan wordt er ook geflitst op de A27 bij Almere richting Hilversum, hectometerpaaltje 108. Op de A6 bij Lelystad wordt op 2 plekken gecontroleerd, wordt er gezegd, richting Muidenberg. Hectometerpaaltje 62,2 en hectometerpaaltje 83,7. Heb je zelf nou een flitser gezien? Meld hem dan via de Flitsmeister-app. Een uurtje. uurtje Flevoland Muziekland staat op je te wachten. Heb jij nou een nummer wat je heel graag wil horen? Dan kan je dat altijd doorgeven. 0320 28 50 50 is ons appnummer. Daar kun je alles ook op kwijt. Misschien heb je wel een goudvis in de aanbieding. Laat het weten. 0320 28 50 50.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Hey Remol!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland.
7: Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

Cher met Believe. Het is 2:50 alweer. Gaat de tijd snel op deze maandag? Ik weet ook niet waar de tijd blijft eigenlijk. Vorige week, 2 weken geleden hadden we nog zomervakantie. En nu zitten we dus volop overal in... gewoon weer in het normale leven. Hoe kom jij die dagen door? Wil ik met me delen, dan kan dat. 0320 28 50, daar kun je alles op kwijt. Wil je wel dat ik een plaatje voor je draai? Dat kan natuurlijk. 0320 28 50 50. En ik doe jullie ook een plaat cadeau. Want ik dacht, ja, Cher, dat is een powerhouse. Die draaiden we natuurlijk net. En wie vind ik nou de ultieme powerhouse? Wie vind ik nou de zangeres met een... de stem, dat is toch echt wel Adele. En die geef ik jullie vandaag cadeau op deze maandagmiddag.

0: Jeroen van der Boom en jij bent zo. Ja, is dat ook een nummer waar Ruud Simons uit Almere vaak naar luistert? Ruud, hou je van dit soort muziek?
1: Ik hou er wel van, ja. Ja. Maar het moet ook niet te vaak achter elkaar zijn. Maar ik vind het wel interessant om te horen.
0: Ja, want waar luister jij graag naar op feestjes?
1: Oh, feestjes.
0: Ja.
1: Een hele goede vraag. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk de laatste tijd niet heel veel naar feestjes gegaan ben. Eigenlijk helemaal niet.
0: Nee? Hoe kan dat?
1: Nee. Nou, dat heeft een oorzaak. Ik heb mijn echtgenoot verloren vorig jaar.
0: Oh, en, wat verdrietig.
1: Daarvoor ben ik eens een jaartje nog 5 mantelzorger geweest. Dus ja, dat gaat niet in je koude kleren zitten, zeg maar.
0: Nee, dan heb je ook geen zin in een feestje misschien.
1: Precies. Dan heb je er helemaal geen behoefte aan.
0: Nee. En dat, maar vier je dan ook niet je verjaardag of zo meer?
1: De verjaardagen vier ik in principe, dat deden we toch al niet zo meer als vroeger.
0: Mm.
1: Ja, vroeger had je een grotere vriendenkring en kennissen en familie. En dat kwam dan allemaal, maar dat zeg ik. Ouders zijn inmiddels overleden, dus ja.
0: Ja.
1: En ja, dus eigenlijk is daar niet zo gek veel meer van over eigenlijk allemaal.
0: Nee, maar nu hoef je dus niet meer te mantelzorgen. Maar ben je dan toch, vind je het moeilijk om dan weer gewoon allemaal dingen te ondernemen? Of lukt dat wel een beetje?
1: Nou, ik probeer wel allerlei dingen te ondernemen, maar ik zit in een dusdanig rouwproces. Dat, dat overlijden is net een jaar geleden gebeurd.
0: Ja.
1: Over een paar weken.
0: Oh,
1: precies een jaar geleden, dus ja, Alzheimer, hè, dat is natuurlijk ook niet om vrolijk aan te worden allemaal.
0: Nee, woonde je vrouw nog wel de hele tijd thuis?
1: Nee, die was al 4,5 jaar de deur uit.
0: Oh, oké. Okay.
1: In een verpleeghuis, dus ja, dat...
0: Ja.
1: Maar ja,
0: dus, ja, je leven staat dan op zijn kop, hè? Want dan heb je eigenlijk 2 keer afscheid van het moeten nemen.
1: Ja, dat is inderdaad zo. Ja. De eerste keer, of tenminste de keren dat je er komt, neem je constant afscheid als je weggaat.
0: Ja.
1: Want je weet toch niet hoe het allemaal loopt. Maar op het moment dat een overlijden eraan zit te komen, we keken er wel enigszins naar uit, hoor. Want ik bedoel, het is in zo'n situatie niet leuk meer.
0: Nee, ze is dan niet meer wie ze was natuurlijk.
1: Als je dan van 105 kilo terugvalt naar zo'n 68.
0: Ja, ongelooflijk, hè? Dat
1: is
0: gebeurd.
1: Ja, dat is echt niet... nee hoor, daar word je niet vrolijk van.
0: Nee, dus dat ben je nu allemaal aan het verwerken. Heb je wel hobby's die je weer op kan pakken?
1: Ja, ik ben nog wel wat aan het repareren, zo af en toe met wat audio-apparatuur en dat soort dingen.
0: Oh.
1: Dat is dus wel een vergaande hobby voor mij geweest.
0: Ja.
1: En ja, daar moet natuurlijk ook wel wat in te doen zijn. Hè.
0: Ja, dus maar buren die iets hebben met een oude radio of zo, die het even niet doen, die kunnen bij jou aankloppen of zo?
1: Bij wijze van wel, dat zou wel kunnen.
0: Dat zou kunnen, oké.
1: Okay. Maar meestal is het dus inderdaad dat analoge apparatuur allemaal. Dus geen digitale apparatuur waar onderdelen in zitten die eigenlijk niet meer te vervangen zijn. Want dat heb je tegenwoordig ook allemaal.
0: Oh ja, dat kun je dan bijna nergens meer krijgen als er dan wat kapot is.
1: Nee, precies.
0: Nee, dus dan heb je vast allemaal van die radiowrakken staan of zo. Dat je maar
1: ik heb het keurig georganiseerd allemaal.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb gewoon een hobbyruimte met wat meetapparatuur en alles spul om en een soldeerpaard uiteraard. En daar kan ik dus gewoon lekker, daar kan ik wel weer uitleven. Alleen ja, normaal moet je natuurlijk ook niet te moe voor zijn. Hè? Want ja, de laatste tijd, dat gebeurde allemaal, krijg je een tweede klapper. En dan wordt het natuurlijk nog allemaal moeilijker.
0: Dan moet je gewoon weer overal energie in vinden. Hè? En je moet veel verwerken, dat is het.
1: Heel veel.
0: Ja, maar Ruud, je hebt wel tijd om iedere ochtend even mee te spelen met Kiek de Kiekendief op Facebook.
1: Ja, toevallig. Ja, dat komt namelijk. Ik mag weer mee spelen, moet ik eerlijk zeggen.
0: Oh, had je grote prijs gewonnen?
1: Ik had precies. Ruim een jaar terug.
0: Oké. Okay. Ja, het zijn de spelregels. Hè. Als je een bedrag van €50 of meer vindt, meer wint, dan mag je een jaar lang niet meespelen. Dan mag je eindelijk weer meespelen. Ja, wat wil je eigenlijk? Wil je weer een grote prijs winnen of liever een klein prijsje, zodat je mee kan blijven spelen?
1: Nou, ik gun iedereen een grote prijs, om het maar zo te noemen. Dus ik vind het ook leuk als je een kleine prijs krijgt, hoor. Dat, en na de vorige keer, wil ik best wel een kleine prijs hebben nu.
0: Oké, nou, dan moet je eerst even natuurlijk wel het goede antwoord hebben gegeven. Het was vandaag een foto van de Dakota die weer terugkwam bij AVO Droom. Die heeft namelijk heel lang bij de musical Soldaat van Oranje gestaan. En die kwam weer terug bij het Vliegtuigmuseum hier in Lelystad. Maar er was iets met spanbanden. Wat was er aan de hand?
1: Ja, dat klopt. Ik zie op die rechterfoto blauwe spanbanden.
0: Mm-hmm.
1: En op de linker zijn ze groen.
0: Ja, dat is helemaal correct. Dat is helemaal correct. En ik dacht wel, wat is dit een moeilijke opgave voor mensen die kleurenblind zijn vandaag?
1: Dat denk ik ook wel.
0: Ja, die kunnen volgens mij blauw en groen heel moeilijk uit elkaar halen. Maar jij hebt dat goed. Dat betekent dat ik het rad er even bij ga pakken. Nou, je weet hoe het werkt. Hè? Je mag aftellen van 3 naar 1 en dan geef ik een zwiep aan dat rad.
1: Ja, ja. 3. Kan ik aftellen?
0: Ja, je kan.
1: Oké. 3, 2, 1. En dan rechtsom en dan een harde draai.
0: Wacht even, voor rechtsom. Oké. Ik ben heel slecht in links en rechts. Nou, wacht even. Ja, hij gaat goed. Het is mijn rechts geworden in ieder geval. Als ik
1: ja,
0: rechts
1: maar
0: dat voorsta.
1: Is wel een beetje met kleurenblind heeft dat te maken.
0: Ja, dat is het. Ik, met me afrijden moest de instructeur naast me, die examinator, die moest ook met zijn hand aanwijzen. Ja, we gaan nu naar links. En dan moest hij met zijn linkerhand naar links wijzen. Want anders wist ik niet of we links of rechts gingen. Goed, het is een wit partje geworden op dat rad. Eens eventjes kijken wat jij hebt gewonnen. Nou, het is in ieder geval een prijsje waarmee je door kan blijven spelen. En je hebt namelijk een boodschappentasje gewonnen.
1: Oké, altijd welkom toch?
0: Heel goed. En weet je wat, dan kan je natuurlijk al die spulletjes in doen die je misschien een keer mee moet nemen naar een ander. Als je daar zo'n radio of iets anders technisch gaat...
1: Precies. Ja.
0: Kan bouwen. Of je kan het...
1: Ja, precies.
0: Voor de boodschappen Uitzeker. Kan het ook natuurlijk. Nou Ruud, ik wens je een hele fijne dag. Dank je wel weer voor het meespelen.
1: En ook bedankt voor het... Voor de gift,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Heel goed, we sturen het naar je toe. En blijf gewoon lekker meespelen. Wie weet wat je de volgende keer weer wint.
1: Oké, ik sta in het systeem, denk ik. Hè?
0: Ja, nou, ik blijf heel even hangen. Dan praten we er even verder over.
1: Ja.
0: Heel goed, dankjewel Ruud.
1: Bedankt in ieder geval. Succes, bye.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: De politie vraagt vanavond in opsporing verzocht aandacht voor de botresten die 10 augustus bij Dronten werden gevonden. Die bleken na onderzoek niet van de vermiste Drontenaar Mark Joskulski te zijn. Naar Joskulski werd deze maand meerdere keren gezocht, ook vandaag weer. Dit gebeurde in een bosstrook bij het AZC in Dronten. Omdat nog steeds niet duidelijk is van wie de botresten zijn die op 10 augustus werden gevonden, volgt vanavond een oproep in opsporing verzocht. De provincie Flevoland onderzoekt de verkeersveiligheid van de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Volgens een woordvoerder worden de eerste resultaten van het onderzoek dit najaar verwacht. Afgelopen weekend was er een zwaar ongeluk op de dijk, waarbij 3 tieners om het leven kwamen. De oorzaak van dat ongeluk is nog niet bekend. Wie vanaf vandaag over de buitenring in Almere buiten rijdt, moet rekening houden met omleidingen. Tot 2 oktober wordt er aan de weg gewerkt. Het gaat om de afrit bij Almere Oostvaarders. De toe- en afritten vanuit Amsterdam en richting Lelystad zijn afgesloten. Van 21 tot en met 24 september is de buitenring tussen de Stripheldenbuurt en de A6 volledig afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via afrit 6 Almere buiten. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag zien we af en toe de zon doorbreken, maar er trekken ook buien over. Talrijke buien, soms met veel regenwater, onweer en windvlagen. En ook tussen de buien door waait het vandaag flink door uit zuidwest of westelijke richting. Het wordt 18 of 19 graden. Ook vanavond zijn er nog buien actief. Vannacht neemt de buiigheid geleidelijk aan af en daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen is het op een lokale bui, vooral in de Noordoostpolder, na droog. De zon die breekt regelmatig door en het wordt zo'n 20 graden.
8: ANWB Verkeersinformatie. Er zijn geen files op dit moment. Wel wordt er her en der gecontroleerd. Vooral of je een tolkastje in je cabine hebt als vrachtwagenchauffeur. Op de A27 bijvoorbeeld bij Almere richting Hilversum, hectometerpaaltje 108. En ook op de N50 bij Ens in beide richtingen, hectometerpaaltje 262,9. Wat staat er allemaal nog op je te wachten, deze muziekland? Nou, bijvoorbeeld Andy Grammer en Max, Thing I Love. Maar zometeen eerst When I Think of You van Janet Jackson.

0: Andy Grammer en Max.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Naar 27 jaar geleden, precies deze week, 1999. En we gaan het hebben over Sing It Back. Het is een single van de Engelse dancepopgroep Moloko. Die bestaat uit Roisin Murphy en Mark Bryden. En het nummer kwam uit op 23 augustus 1999. En verscheen voor het eerst in een oorspronkelijke versie op het album I'm Not a Doctor. Toen hebben ze er allerlei DJ's overheen laten gaan. En toen kwam dit er ongeveer uit. En op 31 augustus 1999 stond het nummer 14 in de top 40, in de Nederlandse top 40. En vandaag op deze 31 augustus, maar dan 2026, hoor je hem op Omroep Flevoland.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...

Nikita van Elton John. Ja, we zitten ongeveer 7,5 maand voor Koningsdag. En dat wordt natuurlijk volgend jaar in 2027 gevierd hier in Lelystad. Want de koning komt zijn 60ste verjaardag vieren in de, in de gemeente die 60 jaar bestaat. Dan zijn er allerlei mooie momenten. Waarschijnlijk op die dag zo ook, denk ik, een momentje dat er wordt gezongen. Misschien wel het volkslied van Flevoland, denk ik. Ik weet eigenlijk niet of Lelystad dat een eigen volkslied heeft. Iemand die dit jaar een volkslied mocht zingen was Elske de Wal. Zij was namelijk de Friese artieste die in Dokkum dit jaar de koning en de koningin mocht toezingen. Namelijk het Friese volkslied mocht zingen. En laat Elske de Wal nou toevallig onze polderplaat hebben deze week. Whatever.

0: Dit is Flevoland.
1: Klopt, ja. In 2020 had de provincie het ook al onderzocht.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Heel eenvoudig, naar aanleiding van gluren bij de buren. Wat natuurlijk een bekend fenomeen is in Nederland inmiddels.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Jazeker, alle apps die, of heel veel commerciële apps die luisteren af.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De politie vraagt vanavond in opsporing verzocht aandacht voor de botresten die 10 augustus bij Dronten werden gevonden. Die bleken na onderzoek niet van de vermiste Drontenaar Mark Joskulski te zijn. En de provincie Flevoland onderzoekt de verkeersveiligheid van de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen, waar afgelopen weekend een zwaar ongeluk plaatsvond. Volgens een woordvoerder worden de eerste resultaten van het onderzoek dit najaar verwacht. Meer nieuws zometeen uitgebreid om 3:30.
9: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6:00 vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11:00 vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En daar zijn ze, de files, de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen-Noord en het knooppunt Hattemerbroek. Op dit ogenblik 6 minuten vertraging. En 4 minuten op de N331 Zwolle Emmeloord tussen Giethoorn en Blokzijl. Dan zijn er ook flitsers. Er wordt gecontroleerd op de A27 Almere richting Hilversum, hectometerpaal 108. Ook bij hectometerpaal 83,7 op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Op de N50 bij Ens, beide richtingen, hectometerpaal 262,9. En we hebben weer een lokale, dat is altijd leuk. Aan de Randstad nummer 22 in Almere wordt ook gecontroleerd.
8: De provincie Flevoland bestaat dit jaar 40 jaar. En aankomende zaterdag is daar bijzondere aandacht voor tijdens een feestje, Wij Flevoland. Dat gebeurt op de boerderij Salland, net buiten Lelystad. En zometeen hoor je er meer over in Studio Flevoland.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
15: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Woehoe!
15: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Het is pas maandag.
1: Ja, maar zou het misschien dan een ode zijn aan afgelopen weekend?
0: Oh, dat kan natuurlijk ook, ja. Het was een geweldig weekend voor Beyoncé en Coldplay.
1: Him for the weekend. Rob Brouwer, goedemiddag.
0: Dag Odeke.
1: Ja.
0: Leuk dat ik hier op maandag mag zitten.
1: Ja, nou, het is
0: we zijn nu nog fris.
1: Ja, het is nog geen ja, wij hoeven gelukkig niet om maandagochtend 6 uur hier te zitten. Want ik benijd onze collega's in de ochtend niet.
0: Ja, ik mag wel eens invallen. Ik vind het op zich heel leuk. Maar dat opstaan is zo vreselijk. Ja. Een uur of 3:30 gaat je wekker.
1: En ik slaap in de zomer met de gordijnen open. Dus heb ik alleen vitrage. En dan word ik met het daglicht wakker.
0: Oh.
1: Maar dat is nu is dat alweer 6:15 of zo dat het pas wat lichter wordt. Tegen 7.
0: Oh, dat merk je natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar jij slaapt met de. Is dat in verband met de hitte dan? Of
1: nee, ik heb dat bedacht. Want ik dacht, het is beter misschien voor je biologische klok om met het licht mee wakker te worden.
0: Oh, en heb je een flatgebouw voor jou? Nee, dus niemand kan bij je naar binnen kijken?
1: Nee, mijn moeder zei wel van, moet je dat nou wel doen? Want die Russen met die drones, ja, voor je het weet, hangt er eentje voor je raam.
0: Leuke moeder heb jij.

0: mens toen zijn gehoor nog 100% was en hij gewoon in de maat kon slaan. Dat kan hij volgens mij nu niet meer.
1: Hij heeft nu zo'n stok.
0: Wat? Oh, zo'n... Nee, dat is als
1: een wandelstok.
0: Oh, een wandelstok. Ik dacht zo'n blinde grijpstok.
1: Hij kan niet eens meer slaan.
0: Oh, nee. Hij is echt... Maar hij kan nog wel gewoon praten.
1: Dat
0: dus
1: wel,
0: ja. Veel interviews komen er nu van hem voorbij. Het was in ieder geval Phil Collins met Dancing.
1: Flevoland bestaat 40 jaar en dat wordt komende zaterdag gevierd tijdens Wij Flevoland. Op het programma staat onder meer een voedselmarkt, maar er zijn ook theatrale lezingen die georganiseerd zijn door theatergroep Suburbia.
0: Ja, en dat gaat allemaal plaatsvinden op boerderij Salland, net buiten Lelystad. En een van de spelers komende zaterdag is acteur Soufiane Moussouli uit Lelystad. Hij is hier aangeschoven in de studio met Wim Mol. Die is de eigenaar van uienverwerkings- en sorteerbedrijf Monopex in Emmeloord. Goedemiddag alle twee. Ja, in aanlopen naar komende zaterdag heb jij, Soufiane, een aantal snuffelstages gedaan.
2: Ja.
0: Bij verschillende agrarische bedrijven.
2: Ja.
0: Nou, zit het een beetje in je vingers, dat boerenleven?
2: Absoluut niet.
0: Nee? Wat heb je allemaal gedaan?
2: We hebben uien gesorteerd. We hebben, hoe noem je dat? Dat grof dan bij de planten. Onkruid lopen wieden, paling lopen vissen. Ik heb aardappelen geplukt. Nou, niet aardappelen geplukt. Ik heb virussen geplukt die tussen de aardappelen zitten. De zieke bladeren. Wat heb ik allemaal gedaan? Ja, dat onder andere. Ja,
0: ja, nou kom je gewoon uit Lelystad, uit de stad.
2: Ja.
0: Had je een beetje... Wat voor idee had je eigenlijk over het platteland?
2: Dat ze heel rijk zijn. En dat ze niet zo veel hoeven te werken. En dat ze op vakantie kunnen gaan. Maar dat is totaal niet zo. Nee.
0: Wel ontwim, jij begint al te lachen.
3: Ja, leuk. Ik vind het leuk hoe hij dat zegt.
0: Ja, dat is natuurlijk helemaal niks. Dat klopt helemaal niks van zijn beeld.
3: Nee, tegenovergestelde gelukkig.
0: Ja. Jij hebt ook meegewerkt, hè? Want een van de snuffelstages was bij Monopex. Waarom wilde je eigenlijk meedoen aan die zoektocht van Soufiane en van Suburbia?
3: Nou ja, het ging natuurlijk over 40 jaar Flevoland. Zoals wel bekend is het natuurlijk eigenlijk een polder die voor de agrarische sector, of in ieder geval de landbouwsector, is gecreëerd. Dan moet je er toch aan meedoen. En ik doe eigenlijk met dat soort dingen meestal niet mee. Maar dit vond ik wel heel leuk. En ja, mooie ontdekkingstocht. Dus ja, dat was erg leuk.
0: Maar wat heb jij van Soufiane geleerd dan?
3: Dat het hele enthousiaste en kundige mensen zijn met hetgeen wat ze aan het doen zijn. Dat vond ik wel echt heel mooi om te zien. Want ja, dat is natuurlijk de verf van onze bedshow.
0: Ja, theatermakers.
3: Absoluut. Ja. Maar dat was wel echt heel mooi om te zien. En hoe mensen daar ook mee omgaan.
1: Wat heb jij laten zien, Wim?
3: Nou ja, we zijn het hele bedrijf doorgegaan. En dan begin je natuurlijk bij als het product binnenkomt. Dus we zijn met vrachtauto's meegegaan om producten op te halen. Daarna zijn we de verwerking ingegaan. En dan over de machines die we allemaal daarvoor hebben. En alles geautomatiseerd is. Tot het lezen voor het nalezen. Voordat ze in het zakje gaan. En dan naar de export. Dus ja, dan hebben ze even geroken, gekeken, ja. Gevoeld.
1: Waar is een blok aan het been?
3: Absoluut niet.
1: Nee.
3: Nee. En hele mooie vragen wat voor ons heel logisch is. En voor hun ja, heel bijzonder is.
0: Ja.
3: Van de vraag van mag ik in een partij uien springen?
0: Ja, Soufiane, heb je het mogen doen?
2: Ja, ik heb het mogen doen. Ja,
0: als een soort Dagobert Duck.
2: Ja, precies. Ja. Zo voelde ik me wel op dat moment. Ja. Dus,
0: en verdwijn je er ook in, of niet, in die uien?
2: Nee, ik ben best wel een grote jongen, dus dat gaat vrij moeilijk. Maar als je een kind bent van 11, dan kun je er wel in verdwijnen, ja.
0: Ja, nou had je dus een bepaald beeld, hè, van hoe het werkt op een boerderij in die sector. Wat is het eerste waarvan je dacht, hey, hier moet ik mijn beeld over bijstellen?
2: Hoeveel passie en hoeveel liefde...

0: liefde ze hebben in het werk wat ze doen, zeg maar. Natuurlijk, dat zie je. Jullie hebben allebei ook een passie voor radio en voor het vertellen van verhalen. Wij als theatermakers ook. Alleen bij de boeren zag je dat wel, dat het wel echt een extraatje is. Ze leven er echt voor. Het is hun hebben en houden, zeg maar. Kijk, bij mij, bij theater maken, ja. Als ik klaar ben om 5 uur met repeteren, ga ik naar huis, dan zet ik de televisie aan. Maar een boer die moet constant, vooral bijvoorbeeld een kippenboer bijvoorbeeld, die moet constant alert blijven of de kippen niet ziek worden of enzovoort. En bij een boer is het ook, het oogst, gaat het nu regenen, gaat het niet regenen. Word je 2 uur in de nacht, denk je, shit, het heeft nog steeds niet geregend.
1: Maar je begrijpt nu waarom ze met tractoren de weg op gaan.
0: Ja, dat begreep ik toen ook al, maar nu nog meer.
2: Ja. Wim, jij bent de derde generatie die dit bedrijf runt. Je zit dus ook al heel lang hier in de polder. Nou wordt zaterdag de 40ste verjaardag van de provincie gevierd. Wat betekent Flevoland eigenlijk voor jou?
3: Ja, wat betekent Flevoland voor mij? Ja, geboren getogen, dat sowieso. Een van de mooiste gronden van Nederland om producten op te telen. Waar we ook zuinig op moeten wezen. Dus ja, het betekent best veel voor mij. Ja, het is eigenlijk mijn voedingsbodem voor het bedrijf dan wel te verstaan. Het is wel de voedingsbodem voor ons bedrijf. Maar misschien ook wel voor Nederland.
2: Ja. En Sofiane, jij bent een van de acteurs die komende zaterdag dan een theaterlezing geeft.
0: Ja.
2: Die zijn gemaakt dan aan de hand van die snuffelstages die gelopen zijn door Suburbia. Jullie doen dat op boerderij Salland. Wat verwacht je daar nou van?
0: Van de lezing?
2: Ja.
0: Nou ja, niet veel als zoals gewoon een normale theatervoorstelling. Dat het publiek naar huis gaat met nieuwe informatie. Dat er misschien mensen in het publiek zitten die net al zoals ik dachten. En dat ze naar huis gaan denken, oh, wacht eens even, dit is toch wel heel anders, ja.
1: Waar ga je precies over vertellen dan? Wat voor lezing wordt het?
0: Nou ja, we gaan het voornamelijk ook hebben over de voedselindustrie, zeg maar. Hoe dat eigenlijk in zijn werking gaat. En we duiken echt in op de mensen die in het agrarisch veld werkzaam zijn. En hoe hun passie is geboren. En hoe ze ermee aan het werk gaan.
1: En hoe theatraal is het? Is het alleen puur voorlezen? Of?
0: Nee, het is wel theatraal. Dus we gaan nog wel repeteren. Dus het script is binnenkort hopelijk klaar. Geschreven door Kees Roorda en met hulp van Eva, de regisseur. En dan gaan we 2 dagen repeteren. En dan spelen we hem vrijdag. En dan wordt het wel echt. Het wordt niet een hele saaie lezing die je kreeg van je wiskundeleraar, zeg maar. Maar het wordt wel echt een theatrale lezing met acteren. Er zijn ook gewoon hele goede acteurs. Zitten erbij, onder andere Ferdi Stofmeel, Tanja Yes. Dus ja, dat wordt gewoon een hele mooie dag.
2: Ja, Wim, jij weet nog helemaal niet, want Sofiane weet het bijna nog niet eens, want het script is nog niet helemaal klaar. Waar kijk jij naar uit? Want je gaat er natuurlijk naartoe, neem ik aan.
3: Ja, dat is wel de bedoeling. Uiteraard kijk ik er naar uit. Ja, zal ik een aantal medewerkers zullen meegaan. Ja, we kijken er allemaal wel naar uit. Ja, wat gaat het brengen? Ja, dat is voor ons echt wel een verrassing. Ik hoop dat soort. En dat denk ik ook, dat ze het heel goed wegzetten. Voor zowel voor hunzelf als voor de agrarische sector.
2: Ja, nou bestaat Flevoland dit jaar 40 jaar. Vind je het logisch dat het dan zoveel aandacht wordt besteed aan de boer?
3: Nou ja, ik zou zeggen, er mag wel meer aandacht aan besteed worden. Zowel aan theater als aan de landbouw. Ja, we zitten allebei een beetje in het hoekje waar de klappen vallen. We worden allebei een beetje weggesoneerd.
2: Ja. Sofiane, ben je mee eens? Begrijp je?
0: Ja, zeker, zeker. Het is. Volgens mij reden we toen naar jullie zelfs. En toen zei ik tegen Eva, de regisseur, ik zeg, kijk hoeveel grond. Er moeten allemaal woningen komen, zei ik tegen haar. Dat is een woningtekort. En toen zei ze, ja, maar dit grond, het is heel erg maagd. Dus het is eigenlijk gemaakt voor het agrarisch veld. En toen ging bij mij ook weer een deurtje open. En dus daarom hebben we ook deze voorstelling zo gecreëerd dat we echt meer, meer focus leggen op de boeren. Dat zij echt gehoord worden. En daarom maken we ook theater om. Tenminste, in mijn werk altijd probeer ik onvertelde verhalen bloot te leggen. En dat hopen we hiermee te bereiken, zeg maar.
2: Nou, wil je meer weten over Wij Flevoland, het feest van aankomende zaterdag? Kijk dan op de site van Suburbia. Dat is theatergroepsuburbia.nl. Soufiane Moussouli en Wim Mol van AI-bedrijf Mondo Pex. Dank jullie wel en heel veel plezier.
3: Graag gedaan.
2: En toi, toi, toi.
0: Ja. Oh ja, en we zijn bijna uitverkocht.
2: Oh, dus we moeten even opschieten. Nee,
0: opschieten met kaartjes halen, ja.
4: Reageren op Studio Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attens met ds.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: De politie vraagt vanavond in opsporing verzocht aandacht voor de botresten die 10 augustus bij Dronten werden gevonden. Die bleken na onderzoek niet van de vermiste Drontenaar Mark Joskulski te zijn. Naar Joskulski werd deze maand meerdere keren gezocht. Dit gebeurde in een bosstrook bij het AZC in Dronten. En ook vandaag is er een zoekactie. Omdat nog steeds niet duidelijk is van wie de botresten zijn, volgt vanavond een oproep in opsporing verzocht. De provincie Flevoland onderzoekt de verkeersveiligheid van de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Volgens een woordvoerder worden de eerste resultaten van het onderzoek dit najaar verwacht. Afgelopen weekend was er een zwaar ongeluk op de dijk, waarbij 3 tieners om het leven kwamen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Wie vanaf vandaag over de buitenring in Almere buiten rijdt, moet de rekening houden met omleidingen. Tot 2 oktober wordt er aan de weg gewerkt. Het gaat om de afrit bij Almere Oostvaarders. De toe- en afritten vanuit Amsterdam en richting Lelystad zijn afgesloten. Van 21 tot en met 24 september is de buitenring tussen de Stripheldenbuurt en de A6 volledig afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via afrit 6 Almere buiten. Al dit nieuws op je gemakje nog even rustig nalezen. Kijk dan op onze website omroepflevoland.nl.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag zien we af en toe de zon doorbreken, maar er trekken ook buien over. Talrijke buien, soms met veel regenwater, onweer en windvlagen. En ook tussen de buien door waait het vandaag flink door uit zuidwest of westelijke richting. Het wordt 18 of 19 graden. Ook vanavond zijn er nog buien actief. Vannacht neemt de buiigheid geleidelijk aan af en daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen is het op een lokale bui, vooral in de Noordoostpolder na droog. De zon die breekt regelmatig door en het wordt zo'n 20 graden.
9: Verkeersinformatie, je kan er kort over zijn. Er zijn op dit ogenblik geen files, maar er zijn wel wat controles. Op de A27 Almere richting Hilversum wordt gecontroleerd. Hectometerpaal 108,1. Op de A6 Jouren richting Muidenberg. Dus Emmeloord richting Muidenberg. Hectometerpaal 282,7. Op de A6 bij Lelystad wordt ook gecontroleerd. Dat is Lelystad richting Emmeloord. Hectometerpaal 83,7. De N50, Ens, beide richtingen, hectometerpaal 262,9. En aan de Randstad in Almere, daar staat ook een controle opgesteld.
7: Je man zit in de vis en jij wil ook wat. En dan kom je erachter dat je man ontzettend veel visafval heeft in de visverwerking. En wat doe je dan? Dan ga je nadenken, dan denk je na. En dan kom je met een product, Skin for Skin, dat van visafval beautyproducten maakt. Zometeen praten we met Mardien Radewald-Brouwer over haar bedrijf, waarmee ze de wereld hoopt te veroveren.
10: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Is dat dan een film, Boys Town Gang of zo? Want het zijn vrouwen, die noem je toch niet, dan noem je toch niet Boys Town?
1: Boys Town Gang, dat is gewoon een discogroep uit de jaren 80.
0: Wow. Nou ja, je kent hem niet, hè? Maar is het origineel dan van Marvin Gaye en...
1: Ja, ze zongen alleen maar oude liedjes, maar met een disco-dreun erbij.
0: Oh ja, nou, lekker om het volgende half uur te beginnen. Het is inmiddels 4:06.
1: 10 jaar geleden begon Mardien Radewald-Brouwer met haar bedrijf Skin for Skin op Urk. En daarmee maakt ze beautyproducten uit visafval of reststromen uit het visverwerkingsbedrijf van haar man.
0: Ja, een aantal jaar geleden vertelde ze daar al een keer over in onze uitzendingen. Vandaag is ze weer bij ons aangeschoven om te vertellen hoe het nu gaat. Mardien, goedemiddag.
2: Ja, zijn.
0: Ja,
2: we vinden na 2 jaar.
0: Ja, nou, goed teken.
2: Goed zeker, we zijn er nog.
0: Ja, veel groter dan 2 jaar geleden? Of is het een beetje.
2: We groeien hartstikke mooi. Dus dat is positief. Volgend jaar bestaan we alweer 10 jaar. Dus dat is natuurlijk wel echt een heel bijzonder jaartal, wordt dat dan. Dat gaat hartstikke goed.
1: En kun je al rentenieren?
2: Nee,
1: dat nog niet.
2: Dat wil ik ook nog niet.
1: Oh,
2: nee. Nee, het is nog veel te leuk.
0: Laten we het even hebben, want ja, we noemen visresten en beautyproducten in één zin. Nou, dan gaan mensen al denken, wat is dat dan?
2: Ja.
0: Je gebruikt collageen uit vissen voor je beautyproducten, hè?
2: Ja.
0: Kun je toch nog iets vertellen over hoe je dat eruit krijgt eigenlijk?
2: Nou ja, jullie zeiden net al in de aankondiging natuurlijk restafval. Nou, we noemen het absoluut geen afval. Het is een waardevolle reststroom. En die reststroom, het visbedrijf van mijn man, waar mijn man onder andere mede-eigenaar van is. Ja, die blijft met zo'n berg met reststroom zitten. Dat je zegt, ja, wat gaan we ermee doen? Natuurlijk is het ook vanuit de overheid wenselijk dat je circulaire economie bedrijft binnen je bedrijf. Dus daar hebben wij eigenlijk een voorzetje op genomen om te kijken van wat kunnen we daarmee doen. En nou, dat. Ik zal qua tijd even besparen hoe lang het heeft geduurd om tot dat product te komen. Maar we kwamen in ieder geval achter dat de collageen in de huid zit. En de huid eet je dus niet op.
1: Ja, maar wat is eigenlijk collageen? Dat zegt me helemaal niks.
2: Nee, collageen, dat had ik wel verwacht als man zijnde. Maar het zou echt heel goed voor je zijn. Dat is zo, zeker
1: heb
2: ook voor
1: ik
2: mannen.
1: Het al van nature?
2: Ja, je hebt het van nature in je eigen lichaam inderdaad.
1: In de huid?
2: Ja, in de huid. Nou, je hele lichaam.
0: Je kijkt er heel vies bij.
2: Collageen is een lijmvormig eiwit. En dat bestaat, sowieso is dat al aanwezig van nature in je lichaam. Als baby heb je 100%. Dat verklaart ook waarom een baby geen rimpels heeft. En super flexibel is. Dat is dus de stof die ervoor zorgt dat je dus flexibel blijft in je gewrichten. Dat je huid strak blijft. Het houdt je lichaam als het ware bij elkaar als een lijmstof. En dat loopt in de loop van de jaren wordt dat minder. En bij een vrouw is het helemaal dramatisch. Zo gauw de overgang in zicht is, dan keldert dat gigantisch naar beneden. Dus je kan er niet zo heel veel aan doen. Het is een biologisch proces.
1: En als ik nou producten had gebruikt lang geleden, had ik dan minder rimpels gehad, zeg je dat?
2: Nee, dat is sowieso makkelijk. Natuurlijk is het niet zo dat als je 1 pilletje van ons neemt, dat je nooit meer rimpels krijgt. Maar het houdt je huid wel steviger. Maar niet alleen je huid, maar ook je gewrichten. Het is beter voor je haren. Als we wat ouder worden, krijgen we haaruitval. Dat zijn allemaal processen die eigenlijk bij het ouder worden horen.
0: Ja, moet wel even een disclaimer geven, want er is geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.
2: Nee, er is geen het is ook een voedingssupplement. Hè, dus dat is natuurlijk iets vrijer te interpreteren dan een medicijn. Maar ja, de studies die er wel zijn en natuurlijk de klanten die het gebruiken, dat is wel heel, heel mooi om te zien wat het kan doen.
0: Ja. Nou, heb je afgelopen mei de Dutch Beauty Award gewonnen.
2: Ja.
0: Dat is een prijs voor uit de industrie. Hè? Ja. Dus eigenlijk gelijk like-minded people.
2: Ja, er is tijd tussen Chanel en alle bekende merken sta je dan inderdaad. En dat wij dan uit het kleine Urk als merk daar staan. En ook nog door de jury, dat echt een vakjury is, een eerste prijs aangeboden krijgen. Ja, dat is wel echt heel leuk om mee te maken.
0: Maar is het dan dat jullie het hebben gewonnen op gebied van vernieuwing?
2: Ja, op vernieuwing en op productkwaliteit. Dus het gaat in dit specifieke geval over onze bodyline. Dus we hadden het collageen verwerkt in douchemiddelen, bodywash, bodylotion, geuren. En die hebben we zo gemaakt dat je het met elkaar kan combineren. Dus jij vindt dat lekker, dus jij gebruikt die 3 producten. En dan ruik je weer anders als dat ik die andere producten gebruik. Maar de kwaliteit is heel goed.
1: Hoeveel van dat collageen haal je uit 1 vis?
2: Ja, dat is heel moeilijk te berekenen. Want wij gaan natuurlijk.
1: Waar zit dat ook in de vis?
2: Ja, in de huid.
1: In de huid.
2: Ja.
0: Maar is
2: huid, kraakbeen. Nee, want wij gebruiken schol. We hebben dus het visbedrijf van mijn man verwerkt dus schol. Schol is natuurlijk wel een vissoort die steeds minder en minder wordt. Urk is natuurlijk in de verwerking nu heel bekend op zalmgebied. Wij zeggen altijd een beetje gekscherend van, ja, vroeger had je zalm, dat had je alleen met kerst. Dat was echt een delicatesse. En had je heel veel platvis, hè, tongetjes, scholletjes, kabeljauw. En eigenlijk is daar nu een beetje een switch in gemaakt. Dus wij zitten nu een beetje op de niche-markt met platvis. Dus de tong en de school. En uit die huid, daar halen wij het uit. En die hebben niet echt te schubben zoals dat je bedoelt.
0: Ja, maar dat kan je niet opeten ook.
2: Nou ja, je krijgt het ook niet stuk. Daarom blijft het ook over als je het
1: en is
2: kookt.
1: En is het dan een poedertje? Of wat is het?
2: Ja, uiteindelijk wordt het een poeder. Nee, maar je vermaalt het. Nee, het is dus een stof die... Ja,
0: kijk,
2: je moet
0: moeilijk.
2: Gewoon maar een keer langskomen.
1: Ik ben gewoon benieuwd hoe je dat uit zo'n vis
0: kijk,
1: haalt.
0: Kijk, zo moeilijk de hele tijd.
2: Ja. Nou, je haalt het uit, als je iets uit een huid wil halen... of überhaupt iets ergens uit wil halen... Ja? Moet dat met chemicaliën, zuur en verhitting. Wij doen het iets anders. Een geheim proces. En daardoor krijgen we ook een heel ander product... dan andere collageenmerken. En dat is eigenlijk een beetje onze kracht ook gelijk.
0: Ja, nou is AI overal aanwezig. Ja. Hè? Jullie maken er ook gebruik van. Op wat voor manier?
2: Ja, je kan echt niet meer zonder. Kijk, je wilt het misschien wel. Hè, dat je zegt, van, nou, ik ben er een beetje bang voor. Nou, laat mij maar gewoon lekker met mensen werken. Wat ook nog steeds super belangrijk is. Alleen je processen kunnen gewoon sneller. Als wij een vraagstuk hebben van nou, hè, wat voor klant kunnen we aanspreken, bijvoorbeeld echt marketingtechnisch gezien. Ja, dat gooi je in cloud of in ChatGPT of wat er voor programma's ook zijn. En je krijgt wat sneller. Even iets om mee te starten. Dus je hoeft dat niet eerst dat beginproces helemaal op te starten.
0: Je hoeft er geen mensen voor te ontslaan?
2: Nee, absoluut niet. Nee, alleen, er moet alleen maar meer bij. Dus bij ons is dat nog niet zo. Alleen je kan wat sneller schakelen.
0: Ja. Wat is nou de droom voor jouw bedrijf? Want ja, elke keer heb je een nieuwe mijlpaal natuurlijk.
2: Ja, kijk, ik geloof wel enorm. Natuurlijk hebben wij een webshop. Maar ik geloof wel heel erg ook in de fysieke winkels. Dus ik geloof dat het wel weer op zijn op terugkomst is. Dus dat winkels weer heel belangrijk worden. Dus ik zou het superleuk vinden om bijvoorbeeld een winkel erbij te openen. Echt
1: in
2: fysieke
1: New York
2: winkels.
1: Of begin je op Urk?
2: Nou, beginnen maar op Urk.
1: Ah, okay.
2: Een mooie flagship store op Urk. Dat lijkt me wel heel leuk.
0: Ja, dan heb je klanten uit heel de wereld, begrijp ik. Ja. Waar komen ze ongeveer allemaal vandaan, joh?
2: Nou, we hebben ze natuurlijk wat dichterbij, zoals België en Duitsland hebben we al gehad. Maar ook uit Denemarken, Noorwegen. Vorige week had iemand uit Israël. Dus we krijgen heel veel klanten van echt over de hele wereld. Dus dat is wel heel fijn dat ze ook terug blijven komen. Kijk, één keer een klant binnenhalen is misschien niet het moeilijkste. Maar dat ze zo tevreden zijn over de producten. En dat ze altijd de jaren daarna blijven bestellen. Dat is wel super fijn natuurlijk.
0: Ja, want is het dan zo'n prijzen wat je wint? Dat maakt de bekendheid ook groter van het product?
2: Ja, natuurlijk ook wel in de vakwereld zelf. En bij retail is het wel belangrijk dat je daar gezien wordt. Want daar wordt toch wel naar gekeken. Welke merken zijn trending? En welke merken komen met vernieuwde dingen? Maar uiteindelijk vind ik vind dat heel leuk. Maar uiteindelijk vind ik het wel belangrijker dat Jannie op de hoek heel blij is met het product wat ze van ons koopt. En dat die echt iets verschil merkt. Vind ik eigenlijk belangrijker. Dus het is wel een hele leuke erkenning.
1: Ik zit nog even naar je te kijken. Ik zie geen rimpels.
2: En ik wil volgende maand 47. Dus ik neem er ook 2 per dag. Dus ik zit wel aan de overdosis. Maar
1: Martien Radewald-Brouwer, hartelijk bedankt voor je komst naar de
2: studio. Dank jullie wel.

Leo CR met You Make Me Feel Like Dancing. We gaan richting de klok van 4 uur. Krijg je natuurlijk het NOS-journaal zometeen. Maar daarna krijg je natuurlijk weer kerstverse tip-top boekentips. Spannende boeken volgens mij. Ik kijk even zo in mijn ooghoek. Maar hij is de studio binnengekomen. Ja, spannende boeken staan er om te bespreken. En later, zo rond de klok van 16:30... gaan we het hebben over jonge theatermakers die een talentenopleiding kunnen krijgen in Almere. Nou, zometeen meer. Nu eerst natuurlijk nog muziek. Miles Smith en Niall Horan. Ja, ik zeg het wel goed. Drive safe.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja, rukkers.
1: Ja, maar ik bedoelde urkers. Ja. Een lettertje omgebruikt.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Klopt, ja, in 2020 had de provincie het ook al onderzocht.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Heel eenvoudig, naar aanleiding van gluren bij de buren. Wat natuurlijk een bekend fenomeen is in Nederland inmiddels.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Jazeker, alle apps, of heel veel commerciële apps die luisteren af.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De politie vraagt vanavond in opsporing verzocht aandacht voor de botresten die 10 augustus bij Dronten werden gevonden. Die bleken na onderzoek niet van de vermiste Drontenaar Mark Jaskulski te zijn. En de provincie Flevoland onderzoekt de verkeersveiligheid van de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. De eerste resultaten van het onderzoek worden dit najaar verwacht. Meer nieuws straks uitgebreid om 16:30.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterschelde-kering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie van de ANWB. Op dit ogenblik zijn er totaal geen files. Maar ik heb wel flitsers voor je. Radar op de A27. Almere richting Hilversum. Hectometerpaal 108,1. Op de A6 Emmeloord-Jouren richting Muidenberg. Hectometerpaal 282,7. Ook nog op de A6 Lelystad richting Muidenberg. Hectometerpaal 62,2. En op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Dat is hectometerpaal 83,7. En dat waren de flitsers.
8: Ja, Ja, we hebben de tafel in de studio naar beneden gedaan. Rob Brouwer, die kan nu ademhalen, want die moest lichtelijk door de knieën om in beeld te passen. Ik kan wel blijven staan, want
11: kijk,
8: ik ben
11: niet zo... het ziet er zo uit als ik niet door de knieën ga.
8: Ja, maar je bent ook heel lang, hè?
11: Dus ik moest even door de knieën.
8: Ja, jij hoeft niet meer naar de sportschool zometeen. En ik ben maar slechts 1,73, dus ik pas precies in beeld. Zometeen krijg je de allerleukste boekentips van Marije de Bie, want die is weer hier in de studio. Spannende boeken staan op het programma.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
13: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
12: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
14: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
15: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
15: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: A Bar Song Tipsy van Shaboozy.
1: De hoogste tijd voor onze wekelijkse...
0: Nee.
1: Ja, dat is zometeen.
0: Ja. Jij bent even een beetje in de war.
1: Ik ben in de war.
0: Het is altijd zo, we hebben vast draaiboek. Als het hele uur is geweest erop...
1: Dan gaan we het over koetjes en kalfjes hebben.
0: Zullen met elkaar.
1: Ja.
0: Ja. Nou, waar wil je het over hebben? Moet je nog iets van het hart? Is iets
1: nou, het valt me op dat vorig jaar en het jaar daarvoor... duurde de zomer wat langer. Ik vind, dan kon je nog buiten zitten. We gingen een weekje weg naar... Ik heb nog misschien een aantal dagen België en zo. Kun je ook nog buiten zitten. Maar ik vind helemaal niks eigenlijk.
0: Vind je niet dat we gewoon al genoeg hebben gehad?
1: Nee.
0: Van al die bloedhitte?
1: Nee.
0: Nee? Ik wel. Ik ben hier wel blij mee. Maar hoe denk je er thuis over? 0320 28 50 50. Wil je eigenlijk nog een beetje nasudderen van die zomer? Of vind je dit ook wel fijn, die regen?
1: WhatsApp.
0: Laat het even weten.

0: Hallo?
1: Ja, af en toe doet mijn microfoon het niet. Tina Turner met Two People.
2: De boeken van de Bie.
3: Ja, misschien heb je in de zomervakantie extra vaak een boek gepakt. En heeft het je enthousiasme om te lezen weer aangewakkerd. En iemand die altijd enthousiast is over boeken en lezen is natuurlijk onze collega-redacteur Marije de Bie.
1: Ja, en ze heeft weer een paar boekentips voor ons. En het gaat om spannende boeken dit keer.
4: Hey, goedemiddag.
1: Ja, welke boeken heb je voor ons meegenomen?
4: Ik heb twee spannende boeken meegenomen. Dat is London Falling van Patrick Redden Keefe. En De Terugkeer van David Baldacci.
1: Ah.
4: En die eerste is een waar gebeurde. En die tweede is een thriller, dus fictie.
3: Hey, ja. Die Baldacci heb je al eens vaker meegenomen, of niet?
4: Nou, nee, eigenlijk lees ik niet zo vaak Baldacci. Mijn man wel, maar ik vind het af en toe toch wel eens lekker, zo'n thriller.
1: Ja. London Falling is geschreven door Patrick Redden Keefe.

0: Het is dus in Londen, dat is duidelijk, hè? London Falling. Het is een Nederlands boek, weer met een Engelse titel. We hebben het al vaker voorbij zien komen hier. En het gaat dus over een jongen van 19, Zach Bradler. En die is van een balkon van een luxe flat in de Theems beland, overleden. En zijn ouders gaan op jacht naar, ja, wat is daar gebeurd?
1: Was hij dronken? Of?
0: Precies, was hij dronken? Heeft hij het zelf met opzet gedaan? Of is er iets anders gebeurd? Is het met opzet gebeurd en heeft iemand anders hem een zetje gegeven? Nou, die ouders van hem, die willen natuurlijk de waarheid wel weten. En die duiken erin. De politie die doet natuurlijk ook onderzoek, maar laten wel steken vallen. En dan gaat die schrijver dus van dit boek, die gaat de ouders helpen. Dus die duikt met hen in die zaak. En die maakt een reconstructie van wat is er nou gebeurd. En dan komen ze dus achter dat die Zack op 17-jarige leeftijd, het is gewoon een Engelse jongen, heel gewone Engelse jongen, die deed zich voor als een zoon van een Russische oligarch.
2: Ja.
0: En die kletste
2: zich. Dus deed net of hij heel rijk was dus.
0: Ja, precies. Alsof hij heel rijk was. Of hij uit Rusland afkomstig was. Op een gegeven moment vertelt hij ook, zijn vader is overleden. Hij heeft allemaal fabeltjes gesponnen. En raakt daarmee eigenlijk langzamerhand in de Londense onderwereld. Ja, daar komt hij terecht. Ja.
1: Dus waarschijnlijk een afrekening?
0: Nou ja, ja, dat zeg jij zo. Dat klinkt waarschijnlijk.
1: Zeg het dan maar.
0: Is dat nou gebeurd of is dat nou niet gebeurd?
2: Nee, maar het is dus non-fictie. Dus het is echt, het is dus waar gebeurd.
0: Het is waar gebeurd. Het is echt inderdaad gebeurd. Maar het verhaal schetst wel een mooi beeld van Londen. Het gaat ook nog over de coronatijd. Het gaat ook over daarna. En die grote flats die je ziet als je in Londen bent een keertje. Zie je de Shard en al die grote torenflats.
2: De Gherkin, ja.
0: Ja, precies, de Gherkin. Die augurk die ze daar neergezet hebben. Dat gekke gebouw. En dus die hele luxe flats die wel of niet bewoond worden door misschien mensen uit de Arabische wereld of door Russische oligarchen, maar die dus gekocht worden door mensen met veel geld die daar niet per se wonen.
1: Nee.
0: Ja, en is dat dan allemaal kosher? Is het allemaal, ja, kan dat allemaal zo? Dus ja, dat vastgoed is een beetje de vraag. Wat zit er allemaal achter? Ja. En die Zack is in dat wereldje beland. En die heeft zichzelf, ja, vastgekletst waarschijnlijk. Heeft het zichzelf in ieder geval niet makkelijker gemaakt.
1: Okay. Houd hier maar bij, want anders weten we alles.
0: Nee, dat weten we nog lang niet.
1: Ah, okay.
0: Ik zou hem lezen.
1: Dan heb je nog een tweede boek. De terugkeer van Baldacci. Een spannende thriller dus weer van Baldacci.
0: Ja, die Baldacci, die kennen we natuurlijk inderdaad al. De terugkeer is misschien wel een mooie, want hij heeft inmiddels al 30 boeken op zijn naam staan. Van allerlei genres. Maar we kennen hem denk ik hier in Nederland wel voornamelijk van zijn thrillers. En de terugkeer is eigenlijk de tweede van een setje. Een duologie heet dat dan zo netjes in boekentermen. En dat is een set samen met het boek De Val. Dus deze heet De Terugkeer. Zijn vorige boek van Baldacci heet De Val. En dat is eigenlijk mooi als je daarmee zou beginnen.
1: Het hoeft niet.
0: Nou, ik zou het in dit geval wel aanraden. Want het gaat over één persoon, Walter Nash. Dat eerste boek is in november uitgekomen. En deze dus, De Terugkeer, is nu uitgekomen. En het zijn gewoon lekkere, spannende boeken. En die terugkeer, ik zal iets vertellen over waar alle twee over gaat. Walter Nash is een zakenman. Dit is fictie trouwens, hè? Dit is geen waar gebeurd verhaal. Walter Nash is een zakenman. Super degelijk, familieman, helemaal geen uiterlijke kenmerken die heel bijzonder zijn of zo. En dan komt hij op de dag dat zijn vader begraven wordt, wordt hij aangesproken door een FBI-agent die vertelt hem: jouw bedrijf is betrokken bij nare zaakjes. Dus nog meer criminaliteit. In het vorige boek hadden we het al in de echte wereld, hier is het fictie. En hij heeft dus eigenlijk maar één keus, die Walter Nash, meedoen met de FBI. Nou, dat komt hem duur te staan. Want zijn dochter die raakt vermist. Mm. Die verdwijnt. En dan wordt Walter vervolgens beschuldigd dat hij haar misbruikt heeft. Uiteindelijk verdwijnt Walter. Die gaat in training. Want die wil wraak nemen. Die wil zijn dochter terug. Die gaat in training. Hij raakt onder de tatoeages. raakt, wordt echt zo'n sportschool Johnny, zou ik maar zeggen. Maar dan, hij kan wordt een super vechtersbaas. Kan iedereen aan.
2: Die degelijke huisvader.

0: Die degelijke huisvader dus, die we in deel 1 eerst leren kennen, die gaat ook in deel 1 al deze transformatie ondergaan. En dan langzamerhand in deel 2, wat dus dit is, de terugkeer, komt hij bij de zakenvrouw terecht die waarschijnlijk verantwoordelijk is voor het verdwijnen van zijn dochter. En hij moet dus in haar gratie komen om te zorgen dat hij zoveel vertrouwen krijgt dat hij van alles van haar gedaan krijgt. En dat hij de waarheid natuurlijk ontdekt.
1: Ik voel een film aankomen. En een serie.
0: Ik voel ook een film aankomen. En er zitten zoveel twists in dit verhaal. Die ga ik natuurlijk niet verklappen hier. Want dat zou zonde zijn. Maar dat is dus echt lekker. Weet je, zo'n verhaal waar je in kan duiken. Waarvan je denkt, nou weet ik hoe het zit. Want dat heb je natuurlijk best geregeld met thrillers. Dat je denkt, ja hé, hey, dit is te makkelijk. Dit kan ik wel voorspellen. Maar bij deze komt er wel een twist en nog een twist. En ja, nou ja,
2: hoe geen boek om bij achterover te leunen.
0: Nee, dus wie is die zakenvrouw dan uiteindelijk? Wat gaat zij doen? En ja, wat gaat Walter doen? En hoe zit het met die dochter? Wat is daarmee gebeurd?
1: We bespraken dus vandaag London Falling van Patrick Redden Keefe en de terugkeer van de val van David Baldacci. Marije de Mie, dank je wel weer en tot volgende week.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Vodafone! Hey Remo!
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Als je in of rond Lelystad woont, is de kans groot dat je vanaf volgende week geregeld legervliegtuigen laag overhoort of ziet vliegen. Defensie doet vanaf maandag mee aan de internationale oefening Falcon Leap. Lelystad ligt in het vlieggebied van de deelnemende toestellen. De oefening vindt plaats in Groningen, Noord-Brabant en België. Defensie oefent met het droppen van vracht en parachutisten. De politie vraagt vanavond in opsporing verzocht aandacht voor de botresten die 10 augustus bij Dronten werden gevonden. Die bleken naar onderzoek niet van de vermiste Drontenaar Mark Jaskulski te zijn. Naar Jaskulski werd deze maand meerdere keren gezocht. Dat gebeurde in een bosstrook bij het AZC in Dronten. Ook vandaag is er weer een zoekactie. Omdat nog steeds niet duidelijk is van wie de botresten zijn, volgt vanavond een oproep in opsporing verzocht. De provincie Flevoland onderzoekt de verkeersveiligheid van de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Volgens een woordvoerder worden de eerste resultaten van het onderzoek dit najaar verwacht. Afgelopen weekend was er een zwaar ongeluk op de dijk, waarbij 3 tieners om het leven kwamen. De oorzaak van dat ongeluk is nog niet bekend. En wie vanaf vandaag over de buitenring in Almere buiten rijdt, moet rekening houden met omleidingen. Tot 2 oktober wordt er aan de weg gewerkt. Verkeer wordt omgeleid via afrit 6 Almere buiten. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Bij de verkiezingen in 1994 was hij lijsttrekker. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het KNMI waarschuwt voor zware regen in de kop van Noord-Holland. Tijdens de avondspits kan er meer dan 50 mm regen vallen. Ongeveer de helft van wat er normaal in de hele maand augustus valt.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag zien we af en toe de zon doorbreken, maar er trekken ook buien over. Talrijke buien, soms met veel regenwater, onweer en windvlagen. En ook tussen de buien door waait het vandaag flink door uit zuidwest of westelijke richting. Het wordt 18 of 19 graden. Ook vanavond zijn er nog buien actief. Vannacht neemt de buiigheid geleidelijk aan af en daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen is het op een lokale bui, vooral in de Noordoostpolder na droog. De zon die breekt regelmatig door en het wordt zo'n 20 graden.
13: Verkeersinformatie, er zijn weer wat files bijgekomen. We beginnen op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Zwolle-Zuid en Weesup. 6 minuten op dit ogenblik over 3 kilometer stilstaand verkeer. Dan de tweede en de laatste, de N309 Dronten-Epe tussen de N305 en Walibi-Holland. 8 minuten vertraging. Flitsers zijn er ook gemeld op de A27. Almere richting Hilversum, hectometerpaal 108,7. Op de A6, Lelystad richting Emmeloord. Hectometerpaal 83,7. Op de A6, Lelystad richting Muidenberg. Hectometerpaal 67,9. En dan even kijken. Ja, dat hebben we al gehad. Dat is weer een dubbele. De N50 hebben we nog niet gehad. Beide richtingen. Hectometerpaal 264,4. En dat waren ze.
10: Denk je dat jij theatertalent hebt en ben jij jong, dan kun je de komende weken misschien wel je helemaal uitleven bij Sub Sub in Almere. Die theatergroep die heeft binnenkort een open avond, audities, een nieuw toneelstuk, nou echt van alles. Daar gaan we het zo over hebben in Studio Flevoland.
9: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Billy Joel met My Life.
1: Voor jonge Almeerders met theaterambities is er de komende weken genoeg te doen. Want theatergroep Sub Sub uit Almere heeft een open avond. Er zijn audities voor nieuwe spelers en makers met het Sub Sub Talents. Met Sub Tup Sub
0: ja,
1: Sub Talents kunnen jongeren zich voorbereiden op de kunstvakopleiding.
0: Ja, dat klopt. Esther Bolten is hier en Hanna Meij. Esther, jij bent regisseur bij Sub Sub. Ja. En Hanna, jij bent een van de acteurs meedoet met Lucifer. Gaan we het zo ook nog even over hebben. Laten we beginnen met die open avond. Want die is deze week, 3 september, deze donderdag. Jongeren, je hoeft niet per se uit Almere te komen. Hè? Als je maar gewoon theatertalent hebt en een beetje dicht bij Almere woont, denk ik.
2: Ja. Ja, het is Almere en omstreken, de regio een beetje. En dus je kan in Lelystad wonen, maar ook in Amsterdam, Utrecht, whatever.
1: En wat is dan theatertalent?
2: Ja, dan stel je nog eens een vraag. Theatertalent, ja, sowieso. Jongeren die bij ons binnenkomen, je vindt acteren of maken, dat vind je heel erg leuk. En je hebt ambitie om door te groeien, om acteur te worden of om maker te worden of filmacteur. Hanna wil bijvoorbeeld filmacteur worden. Maar de open avond is ook voor jongeren als je denkt, ik weet het allemaal nog niet zo goed wat ik zou willen. Om gewoon te kijken wat houdt Sub-Sub in en wat kan je daar allemaal doen. Want we hebben bijvoorbeeld ook een traject waar je eigenlijk geen auditie voor hoeft te doen. Maar gewoon kan uitproberen. Zoals ons Spark, Sub-Sub Spark heet dat.
0: Ja,
2: Theater
0: wat hebben jullie de afgelopen jaren eigenlijk opgeleverd, al die al die talenten. Wat zie je daarvan terug nu?
2: Ja, je ziet heel veel mensen in de theaterwereld, in de musicalwereld. Veel stromen door naar een kunstvakopleiding, HBO. Het is heel leuk als je mensen... Ik volg een aantal oud-subbies. We noemen onze spelers subbies. En die blijf ik wel volgen. En dan zie je, dan ga je weer eens naar een voorstelling in het theater. Of je gaat naar een musical. En dan hebben we Najim Severina is een bekende musicalster. Die heeft bij ons gezeten. We zien mensen ook in Klokhuis spelen. Je ziet ze eigenlijk overal. En ze komen ook vaak nog terug.
0: Ja. Moet je eigenlijk veel ervaring al hebben om bij Sub-Sub binnen te stappen?
2: Nee, het is, je moet vooral het heel graag willen. En je moet, het is fijn als je voor acteurs of makers doe je echt een auditie. En dan is het fijn als je een beetje talent hebt, natuurlijk. Maar het is niet alleen talent. Het is ook je inzet en je motivatie.
3: Ja, het gaat
2: en
3: echt om het willen.
2: Ja, je doorzettingsvermogen. Want daarmee ontwikkel je ook je talent.
0: Ja, want Hanna, hoe lang ben jij al betrokken bij Sub-Sub?
3: Ja, dus niet zo heel erg lang eigenlijk. Ik ben begin dit jaar ben ik er eigenlijk ingerold met het project Theater naar de Dam. Is iets wat overal in Nederland wordt gedaan. Een voorstelling over 4 mei. Wat Sub-Sub heeft gedaan voor Almere. En zo ben ik eigenlijk erin gerold. En toen las ik online over Sub-Sub acteurs. Daar heb ik me voor opgegeven. En toen opeens kwam er een plekje vrij in de voorstelling Lucifer.
1: Maar je bent niet zo iemand die al vroeger voor de spiegel stond om te toneel te spelen.
3: Ja, dat wel. Ik wist het eigenlijk al van Ukkie, ik wist het eigenlijk al dat ik het wilde doen.
1: Maar krijg je ook wel eens mensen binnen van muurbloempjes die denken van ik ga het eens als therapie proberen. En die komen ineens helemaal tot
0: bloem. Uit mijn schulp.
2: Er zijn wel mensen die zich heel erg ontwikkelen bij Sub-Sub. Die echt toch het heel spannend vinden, maar die dat wel heel graag willen. En die dan wel echt, die zie je dan groeien en opbloeien en verder komen. Dat wel, ja.
0: Hanna, jij hebt dan denk ik ook auditie moeten doen voor Lucifer.
3: Zeker, ik heb vorige week auditie gedaan.
2: Ja, het is een herneming die we nu doen, in september.
3: Het is, Lucifer speelde voor de zomer een paar shows. En dat was zo'n groot succes dat ze in reprise zijn gegaan. En toen kwamen er 2 plekjes vrij en daar heb ik auditie voor gedaan.
0: Ja, dan neem je het op tegen anderen.
3: Ja.
0: Ja, had je dat al een keer gedaan, zo'n auditieproces?
3: Ja, maar nog nooit bij Sub-Sub. Dus dat was ook nieuw voor mij. Maar ik kwam daar binnen. Het was gelijk al heel leuk. Je werd helemaal met open armen verwelkomd. Je werd echt gerustgesteld, want auditeren is gewoon heel spannend. Zeker bij iets nieuws. Mm-hmm. Dus dat heb ik. Ja, ik heb wel ervaring erin. Maar bij Sub-Sub was het voor mij de eerste keer auditie doen.
1: Jij komt bij mij heel zelfverzekerd over. Of sta je dan bij die auditie ook achter bij je toilet nog eventjes?
3: Ja, ik had wel trillende been hoor. Ja. Nee, maar ja. Ik vind het vooral...
1: Sommige mensen zijn misselijk dan of zo.
3: Ja, ja dat ja? heb je wel. Maar ja. het was zo leuk. En iedereen had de kans om te spelen. En dat wilt iedereen. Je kon jezelf laten zien. Als je twijfels had, kon je altijd vragen stellen. Ze hielp je met aanwijzingen. Als ze even iets anders van je wilden zien. Of als ze denken van, hey, dit is past ook leuk bij je. Dus zo'n heel auditieproces is... Het is niet alleen... Nou,
1: het is niet zoals vroeger bij de gymzaal dat je als laatste gekozen werd.
3: Nee, je staat ook niet op een rijtje en je doet een stap naar voren.
2: Nee. Maar wij proberen wel... Het is natuurlijk... Ja, je probeert het wel zo aangenaam mogelijk te maken voor iedereen. En je bent eigenlijk ook gewoon met mensen aan het werk. Want je wil ook zien wat ze in huis hebben. Ja.
0: Nou, even over dat stuk Lucifer. Jullie hebben het natuurlijk al gespeeld. Komt 18 september dan weer terug in de voetnoot.
2: Ja.
0: Het is een stuk naar Van Vondel.
2: Ja.
0: Super oud...
2: Super oud stuk, ja, uit 1654.
0: Jonge mensen, hoe vertaalt zich dat naar 2026?
2: Ja, nou, ik heb eerst het stuk van Vondel natuurlijk helemaal doorgespit en een bewerking gemaakt. En die uiteindelijk iets langer dan een uur is. Het is 70 minuten. En ik kwam er ook achter tijdens het bewerken dat het heel actueel is. Want gaat het stuk over polarisatie. Het speelt zich af in de hemel en het is de engel die uit de hemel valt. Maar het gaat niet per se over de hemel of we hebben het niet over God. We hebben het over de tijd van nu. Hoe het nu is, hoe mensen andere groepen mensen kunnen uitsluiten en buitensluiten.
3: Ja, het verschil tussen een groep, de ene groep en de andere groep. Machtsverschil, hoe snel mensen beïnvloed worden door anderen.
2: Ja,
3: ja dat het is echt een...
2: Ja.
3: Ook al is het heel oud, het is een heel actueel stuk eigenlijk.
2: Het is heel actueel. En we hebben het vorig seizoen dus 20 keer gespeeld. Voor scholieren en ook voor regulier publiek. En het was ook zo, het sloeg ook zo enorm aan. Dat we nu besloten om het nog 6 keer te doen.
0: Ja, Hanne, welke rol speel je eigenlijk?
3: Ik speel de rol van Gabriel. Dus dat is,
0: dat is een goede engel, toch?
3: Ja,
2: dat is
3: een hele zelfverzekerde engel. De ene hoogste engel, beste vriend van Lucifer. In het stuk heel erg groot, heel zelfverzekerd. Houdt van de spotlight, houdt van het koor om zich heen.
2: Ja, je zingt ook heel veel.
3: Ik zing heel veel. Ja. En dan opeens gaat het niet zo goed met Lucifer. Draait eigenlijk alles in de hemel, draait een 360 graden om. En dat merk je ook aan eigenlijk alle engelen, maar merk je ook aan Gabriel dat hem raakt.
0: Ja, nou, zo zie je maar, Hanne, bij jou gaat het heel snel. Van het ene stuk naar het andere. En dat hele proces, daar ga je mee.
3: Ja.
0: Jij hebt theaterambities en jij wil filmacteur worden.
3: Ja.
0: 3 september dus, Esther. Dan is die open avond.
3: Ja.
0: Dat zou dus zomaar een opstapje kunnen zijn... dat je dezelfde route als Hanna gaat volgen.
2: Dat zou zomaar kunnen.
3: Zeker,
2: ja, dat zou zomaar kunnen. 3 september kan je gewoon kennis maken met de projecten... met de regisseurs die er bij ons rondlopen. Er zijn korte workshops die we dan geven... Ze kunnen een kijkje nemen, ook bij de repetitie van Lucifer.
3: Ja, wij repeteren ook donderdagavond. Dus...
2: Het wordt heel druk.
3: Je kan ook komen kijken bij de repetities. Ja. En dan heb je een beetje een overzichtje over wat subsidie.
0: Oh, dat moet wel een beetje bij de repetitie, niet?
2: Ja, maar het is ook wel leuk.
3: Kan ook heel leuk zijn. Ja,
2: er zijn ook andere jongeren met wie... de jongeren dan in gesprek kunnen.
0: Ja. Ja. Nou, wil je meer weten over al dit? Over Lucifer, over sub-sub-talents... over sub-sub-acteurs en sub-sub... wat is het? Makers? Nou, echt van
1: ik waag me er niet meer aan.
0: Nee. dan moet je even kijken op de site van sub-sub. Dat is sub-sub.nl. Dank jullie wel.
2: Met een B.
0: Ja, oh ja, dat moeten we wel zeggen. Ja. Anders gaan ze op een surfboard.
2: Nee. S-U-B, ja. S-U-B. Ja.
0: Dank jullie wel, Esther Bolte en Hanne Meij. En heel veel plezier deze week.
3: Dankjewel.
4: Reageren op Studio Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Karol G samen met Bruno Mars, Still. Zometeen na 5 uur, dan krijg je het nieuws van vandaag. In de botenbuurtveld in Emmeloord, daar wordt een grasveld aangepakt. Niet door de gemeente, maar door bewoners. Er moet van alles gaan veranderen om het een leuke plek te maken. En na weken van zomerrust zijn de schoolpleinen in Zeewolde ook weer volgestroomd. Want de eerste schooldag was vandaag voor Zeewoldenaren. Nou, genoeg voor je om te blijven luisteren naar Omroep Flevoland. Ga je toch naar de televisie? Wie staat er klaar? Volgens mij is het Arnoud, hè, vandaag. Arnoud Plekket.
1: Maandag is Arnoud dag.
0: Ja, dan verwijzen we weer naar onze collega Arnoud Plekket. Maar vind het leuk als je naar ons blijft luisteren natuurlijk. Eerst nog muziek. Spendo Ballet, Gold.

0: Dit is Flevoland.
1: Klopt, ja. In 2020 had de provincie het ook al onderzocht.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Heel eenvoudig, naar aanleiding van gluren bij de buren. Wat natuurlijk een bekend fenomeen is in Nederland inmiddels.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Jazeker, alle apps, of heel veel commerciële apps die luisteren af.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Als je in of rond Lelystad woont, is de kans groot dat je vanaf volgende week geregeld legervliegtuigen laag over hoort vliegen. Defensie doet vanaf maandag mee aan een internationale oefening, namelijk Falcon Leap. En de politie vraagt vanavond in opsporing verzocht aandacht voor de botresten die 10 augustus bij Dronten werden gevonden. Die bleken na onderzoek niet van de vermiste Drontenaar Mark Jaskulski te zijn. Zometeen uitgebreid het nieuws uit deze regio na het NOS Journaal.
9: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreidt over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB Verkeersinformatie. Op dit ogenblik 3 files. Begin op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 4 minuten. 5 minuten op de N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en het knooppunt Hattemerbroek. Naar de A28 richting Amersfoort. 7 minuten op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en het knooppunt Hattemerbroek. Dan de flitsers. Op de A6 wordt gecontroleerd. Lelystad richting Emmeloord, hectometerpaal 83,7. En A6 Lelystad richting Muidenberg, hectometerpaal 67,9. Dan ook nog een radar op de N50 bij Ens in beide richtingen, hectometerpaal 264,1.
8: We hebben allemaal wel in de wijk een grasveldje waar maar niks mee gebeurt. En soms is dat echt een doorn in het oog. Nou, wat kun je dan doen? Je verzamelt gewoon wat buren die ook iets met dat grasveldje willen. En dan kun je hele mooie dingen gaan doen. Omwonenden van een grasveld in de Botenbuurt in Emmeloord, die hebben nu de handen ineengeslagen. En daar gaat iets gebeuren. Hoor je zo meer over in Studio Flevoland.
12: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
13: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
14: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
15: Met

0: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl. Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
0: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: We hebben hier ook iemand in het bedrijf die fluit heel veel. Arie.
1: Oh ja?
0: Ja, van de ochtendshow.
1: Is
0: van
1: die
0: van
1: kunstfluiter of echt gewoon fluiter?
0: Echt heel goed fluiten. Ook dat er zit een soort timbre dan in. Hè?
1: Oh.
0: Bob Sinclair was dat en Love Generation. Het is inmiddels 9:05. Je luistert naar Flevoland.
1: Omwonenden van een groot grasveld in de Botenbuurt in Emmeloord willen dat veld met elkaar gaan aanpakken. Volgens 4 bewoners kan het open grasveld in hun wijk een andere invulling krijgen. En ze vragen de buurt om mee te denken.
2: De initiatiefnemer stopte bij alle bewoners van de Botenbuurt een A4'tje in de brievenbus, waarop gevraagd werd om via een enquête mee te denken over de invulling van het veld. Buurtbewoner Alex Maat zegt dat ze op het idee kwamen omdat er in eerder stadium veel weerstand ontstond voor het idee van de gemeente om een pumptrekbaan te gaan bouwen op die plek. Maat snapt wel waarom dat idee niet doorging.
3: Ja, dan kom je toch een beetje ook op overlast. Dus je pakt echt één doelgroep aan. Dus dat is dan jeugd. Crossfietsen, hangen. Uit dit onderzoek blijkt ook al wel dat er draagvlak is voor veel meer dan alleen de jeugd.
2: Na het afkeuren van een pumptrekbaan wilde Maat weten wat de buren dan wel wilden zien op het veld. Over het algemeen krijgen de initiatiefnemers mooie reacties binnen over het feit dat ze in ieder geval iets aan het veldje willen gaan doen.
3: Er zijn een aantal mensen, dus we spreken ongeveer over 5%, die zeggen, nou, van mij hoeft het niet zo. Maar eigenlijk hebben wij geen tegendrang gehoord. Van nou, ik wil dat het zo blijft en het moet zo en zo en zo. Of nee, ik wil hier absoluut niet aan meewerken. We horen juist heel veel positiviteit en over het fijn dat het opgepakt wordt. En ja, het ligt hier al een soort van heel lang. Vroeger heeft het natuurlijk een school gestaan en daarna is het soort van dit geworden. Maar eigenlijk heel veel uit de buurt en zeker hieromheen, die zeggen ja, we missen wel bepaalde dingen.
2: De reactie stroomde binnen en daar is Tim van der Linden dan ook blij mee. Hij merkt dat ze dus niet alleen staan. Ja,
4: nou, eigenlijk kon echt wel een top 3 heel erg naar boven. Nummer 1 is echt spelen voor kinderen. Dat is eigenlijk de belangrijkste voor heel veel mensen. Dat zeg je ruim 70% aan mijn hoofd. Daarnaast is een stuk ontmoeten, vinden ze heel veel mensen belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld hele leuke ideeën als een pluktuin. Waar ze dan gezamenlijk bijvoorbeeld appels en peren nou, en allemaal dat soort elementen kunnen toevoegen. Dat is eigenlijk wel heel leuk om te horen.
2: Vanaf het begin is de werkgroep in gesprek met de gemeente Noordoostpolder en met welzijnsorganisatie Carrefour. Alex Maat hoopt dat er met elkaar nu echt iets moois kan worden gerealiseerd.
3: 1 is natuurlijk altijd geld. Dus we gaan proberen bepaalde fondsen aan te spreken. En ja, misschien zijn er binnen de gemeente ook een paar bepaalde potjes die hiervoor gebruikt kunnen worden. We zijn toch ook een beetje aan het kijken met de buurt. Maar wat ligt dan binnen onze handen? Waar kunnen wij in ondersteunen? We hebben natuurlijk geen graafmachines om hier een voetbalveld aan te leggen. Ja, we hebben wel misschien de kennis om zelf een tuin aan te leggen.
2: De eerste stappen die zijn in ieder geval gezet. De initiatiefnemers kunnen nog niet een datum noemen wanneer de bewoners echt kunnen gaan genieten van het nieuwe veld in de buurt.
5: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: zo komt de jaren 80 gewoon je huiskamer binnen. Of misschien wel gewoon je auto, omdat je nog onderweg bent naar huis. Onderweg naar de piepers en de gehaktballen en de sperziebonen. Of wat je dan ook lekker allemaal zit te eten. We gaan nu even richting Houten, want daar zit...
1: Berend van Straten, hoe vaak moet ik het nou toch tegen je zeggen?
0: Sorry. Ik heb Wouter van Berdebeek in mijn hoofd. Dat is toch slecht, Berend?
1: Vind je Wouter leuker?
0: Nee, helemaal niet of zo. Ik maak geen onderscheid, het zijn net kinderen.
2: Nou, ik vat het wel een beetje persoonlijk op.
0: Nee, dat moet je echt niet doen hoor. Dat moet je echt niet doen. Nee, sorry.
2: Nee, geitje.
0: Ja, ik zit nu aan de kant van de studio waarbij ik jouw naam niet kan zien. Dus dan...
2: Ja, dan
0: en als ik iets
2: vooruit,
0: moet, namen moet onthouden, ben ik echt heel slecht in. Noodweer komt er in Noord-Holland, heb ik begrepen. Hoe is het hier in Flevoland?
2: Nou, in Noord-Holland inderdaad vooral flinke regenval. Die buien die daar de hele dag al zijn overgetrokken, die hebben ook af en toe in Flevoland gehad. En op dit moment zien we nog wat stevige buien klaar liggen op het ijs van Markermeer. En die gaan de komende uren ook nog over Flevoland trekken. Dus er komt nog wel wat wisselvallig weer aan. Met hier en daar tijdens stevige buien ook kans op een klap onweer. Ook in het begin van vanavond is dat nog het geval. Dus als je nog naar buiten moet, is een paraplu wel nodig. Want het is echt wel een wisselvallige avond. Maar in de loop van de avond gaat het vanuit het westen wel droger worden met bredere opklaringen.
1: Maar echt koud was het niet vandaag, hè?
2: Nee, zeker niet. Nee, temperaturen van ruim 20 graden hebben we gewoon gehaald. Ja. Dus... eigenlijk vrij gebruikelijk voor de tijd van het jaar.
0: Nou, Rob die zat vandaag te mopperen dat er eigenlijk niet lekker nasuddert met die zomer. Dat hij eigenlijk maar tekort vindt. Vindt hij? Wat komt er morgen weer wat leukers aan voor hem?
2: Nou, daar heb ik ook goed nieuws voor jou, Rob. Hoor. Ja. Morgen ziet er wel aangenaam uit, hoor. Want we krijgen te maken met een grotendeels droge dag in de provincie. Temperaturen vergelijkbaar als vandaag. Graadje of 20 hier en daar. En er staat ook wat minder wind. Misschien in de Noordoostpolder echt nog wel een enkel buitje. Maar die buien stellen niet zoveel voor. En op de meeste plekken kunnen we zeker in de middag gewoon echt van volop zon genieten. Morgen ziet er echt helemaal niet slecht uit.
0: Oh, wat goed. Vanaf woensdag dan?
2: Woensdag ook nog zo'n grotendeels droge dag in Flevoland. Met temperaturen die waarschijnlijk nog een graadje hoger uitvallen. Een graadje of 21. Dat droge en vrij zonnige weertype is wel slechts tijdelijk. Want vanaf donderdag gaat die wisselvalligheid weer toenemen. En moeten we toch wel rekening houden met meerdere buien die over de provincie gaan trekken. Tussen de buien door ook echt wat droog moment. Het is zeker niet zo dat alle dagen verregend gaan verlopen. Aan de temperatuur verandert weinig iets. Graadje of 21 dagelijks. Het is wel licht wisselvallig.
1: Ja, ik krijg weer zo'n saai weekend. Nee, weer zo'n somber weekend.
2: Nou ja, zaterdag misschien nog een buitje. Zondag ziet er wel prima uit, hoor.
1: Okay.
2: En september begint natuurlijk pas morgen. En september is doorgaans echt wel een maand dat we nog wel een periode met lekker nazomer weer kunnen verwachten. En dat sluit ik zeker niet uit rond de helft van de maand.
1: Okay. We houden je eraan. Hoe heet hij ook weer?
0: Nou, ga je dat nou weer doen? Dat vind ik helemaal niet leuk, Berend.
2: Ja, vragen, ja.
0: Nee, heel goed. Dankjewel, Berend. Hey, eet smakelijk zometeen.
2: Hey, zelfde.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.

0: Nou, toepasselijk zo na het weerbericht. Son Mieux met Dark Before the Dawn.
1: Na weken van zomerrust stroomden de schoolpleinen in Zeewolde vanochtend weer vol met enthousiaste kinderen, glimmende rugtassen en een gezonde spanning. De scholen zijn weer begonnen, zo ook basisschool Het Wold, waar onze verslaggever een kijkje nam.
2: Je hebt er wel zin in, of niet?
3: Ja.
2: Ja? Waarom heb je er zoveel zin in?
3: Omdat het een nieuw jaar is en iedereen zit in een andere klas.
2: Ja, dat is wel spannend, hè?
3: Ja.
2: Jij bent wel vrolijk, of niet?
3: Ja.
2: Hoe komt dat?
3: Omdat ik weer school heb.
2: Vind je het fijn om weer naar school te gaan?
3: Ja.
2: Wat vind je zo leuk aan school?
3: Gimmen en alles.
2: Heb je ook zin in dit schooljaar?
3: Ja.
2: In welke groep zit je?
3: 4.
2: Groep 4 al?
3: Ja.
2: Hoe oud ben je dan?
3: 6.
2: Oh, je bent al 6 jaar. Vind je het leuk op school?
3: Ja.
2: Wat vind je het allerleukst?
3: Gym.
2: Oh, gimmen?
3: Ja.
2: Lekker bewegen?
3: Ja.
2: En hoor ik nou dat de juf jouw moeder is?
3: Ja.
2: Van deze klas?
3: Niet van deze, maar wel van groep 8.
2: Oh, dus dat duurt nog even voordat jij daarin gaat?
3: Ja.
2: En de juffen en de meesters, zijn die ook leuk?
3: Ja.
2: Ja? Zijn die een beetje lief voor jou?
3: Ja. En ik heb al mijn kleren wat ik nieuw heb aan.
2: Allemaal nieuw?
3: Ja.
2: En je schoenen ook?
3: Ja, en ik heb een nieuwe broodbakje, een nieuwe t-shirt, allemaal.
2: Ik ga je heel veel plezier wensen.
3: Ja. Oké, dank je wel.
1: Ja, Robert Ridder was dat, onze verslaggever die vanochtend naar Zeewolde ging om daar kinderen te interviewen over hun eerste schooldag.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio. Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Inwoners van Flevoland kunnen vanaf volgende week legervliegtuigen laag horen overvliegen of zien vliegen. Defensie doet vanaf maandag namelijk mee aan de internationale oefening Falcon Leap. Onze provincie ligt in het vlieggebied van de deelnemende toestellen. De oefening vindt plaats in Groningen, Noord-Brabant en België. Defensie oefent met het droppen van vracht en parachutisten. Falcon Leap duurt tot en met 18 september. De politie vraagt vanavond in opsporing verzocht aandacht voor de botresten die 10 augustus bij Dronten werden gevonden. Die bleken na onderzoek niet van de vermiste Drontenaar Mark Jaskulski te zijn. Naar Jaskulski werd deze maand meerdere keren gezocht. En het gebeurde in een bosstrook bij het AZC in Dronten. En ook vandaag was er weer een zoekactie. Omdat nog steeds niet duidelijk is van wie de botresten zijn, volgt vanavond een oproep in opsporing verzocht. De provincie Flevoland onderzoekt de verkeersveiligheid van de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Volgens een woordvoerder worden de eerste resultaten van het onderzoek dit najaar verwacht. Afgelopen weekend was er een zwaar ongeluk op de dijk, waarbij 3 tieners om het leven kwamen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. En wie vanaf vandaag over de buitenring in Almere buiten rijdt, moet rekening houden met omleidingen. Tot 2 oktober wordt er namelijk aan de weg gewerkt. Het gaat om de afrit bij Almere Oostvaarders. De toe- en afritten vanuit Amsterdam en richting Lelystad zijn afgesloten. Van 21 tot en met 24 september is de buitenring tussen de Stripheldenbuurt en de A6 volledig afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via afrit 6 Almere buiten. Meer nieuws kun je terugvinden op onze website omroepflevoland.nl.
8: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakt 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Bij de verkiezingen in 1994 was hij lijsttrekker. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Het gaat weer beter met de 175 studenten uit Breda die vorige week ziek werden tijdens een introkamp in België. Volgens de GGD zijn de studenten en hun begeleiders mogelijk ziek geworden door het norovirus.
9: Goedenavond. We beginnen de avond nog tamelijk wisselvallig in Flevoland met stevige buien die over de provincie trekken. Zeker in de Noordoostpolder kan daarbij nog wat onweer voorkomen. Maar ook elders is een enkele klap onweer niet uitgesloten. In de loop van de avond wordt het vanuit het westen droger en vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Met slechts lokaal nog kans op een buitje. De temperatuur die gaat inleven naar zo'n 13 of 14 graden. En er staat ook veel minder wind dan dat het overdag het geval was. Morgen dan een grotendeels droge dag in Flevoland met flink wat zon daarbij. Met temperaturen die opgelopen naar een graad of 20. En een meest matige wind uit westelijke richtingen.
10: Verkeersinformatie van de ANWB. Op dit ogenblik 3 files. Op de A28 bijvoorbeeld. Groningen-Amersfoort tussen Zwolle-Noord en het knooppunt Hattemabroek. 8 minuten vertraging. 4 minuten op de N50. Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en het knooppunt Hattemabroek. Naar de A28 richting Amersfoort. En ook nog 6 minuten op de N50. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. Flitsers. Op de A6 wordt gecontroleerd. Lelystad richting Muidenberg. Hectometerpaal 62,3. Op de A6 Lelystad richting Muidenberg. Bij hectometerpaal 67,9. Waarschijnlijk is dat dezelfde. En op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Dat is wel weer een andere. 83,7. Daar wordt gecontroleerd. Dan hebben we ook nog op de N50 bij Ens een controle in beide richtingen. Hectometerpaal 264,3.
7: Hoe veilig is de Markerwaarddijk? De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Ja, die vraag kun je je wel stellen na afgelopen weekend. Waar bij een heel zwaar ongeluk 3 tieners om het leven kwamen. Zometeen hoor je er meer over het onderzoek dat de provincie laat doen naar die verkeersveiligheid.
6: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Phil Spanish Stroll. Ik kijk even naar mijn linkerkant.
1: Ik ben er klaar voor. De provincie Flevoland onderzoekt de verkeersveiligheid van de Markerwaarddijk, waar dit weekend 3 tieners bij een ernstig ongeluk met meerdere auto's om het leven kwamen. Verslaggever Roger Dankerlui vertelde vanmiddag bij ons in de uitzending dat er al eerder onderzoek is gedaan naar de verkeersveiligheid op de dijk.
2: Klopt, ja. In 2020 had de provincie het ook al onderzocht. Nu dus weer inderdaad bijna 5-6 jaar later. En ja, sinds de oprichting eigenlijk dat die dijk bestaat, 1976, zijn er al aardig wat ernstige ongelukken gebeurd. 2 weken terug bijvoorbeeld waren ook weer auto's op elkaar gebotst met 5 gewonden. En natuurlijk dit weekend ook weer dat tragische ongeluk.
3: Ja. Ja. Maar dan worden er onderzoeken gedaan. Maar komt er dan ook iets uit die onderzoeken en wordt er dan ook iets mee gedaan?
2: Nou, eigenlijk heel weinig als we terugkijken in de boeken. Want in 2011 bijvoorbeeld, dat was de meest recente aanpassing. Toen hebben ze de groene lijn die zeg maar de 2 rijstroken scheidt. Je hebt er 1 richting inderdaad, richting Enkhuizen, eentje terug richting Lelystad. Die groene lijn die hebben ze ietsje breder gemaakt, zodat die wat meer zou opvallen. Maar voor de rest blijkt het toch heel lastig om in de praktijk allerlei maatregelen te nemen. Want je kan bijvoorbeeld denken aan een rijbaanscheiding. Zet er een vangrail of een groene strook. Of iets, betonnen blokken, zodat die tegenliggers niet op elkaars helft kunnen komen.
3: Maar dan zul je ook aan wegverbreding moeten gaan doen. Dus
2: ja,
3: die hele
2: dijk is heel smal. En inderdaad, het gaat heel veel geld kosten. En de hulpdiensten die houden vooral ook die rijbaanscheiding echt tegen. Want ja, dan kan de traumahelikopter niet landen. En ten tweede, als er dan een ongeluk gebeurt, dan kan je niet automobilisten die dan precies achter dat ongeluk staan er langs laten rijden. Mm-hmm. Maar die moeten er helemaal achteruit.
4: Ja, de ruimte
2: dus
4: is eigenlijk een beetje beperkt.
2: Is echt heel erg krap, ja. En als je terugkijkt, 5 jaar geleden reden nog zoiets van 8000 auto's over die weg op een gemiddelde werkdag, zoals nu echt alles weer is begonnen. Inmiddels is dat met een kwart toegenomen tot ongeveer 10.000 per dag. Dus het is ook wel echt drukker geworden.
3: Ja, maar ja, al die drukte met die auto's, je zou niet zeggen dat is een verklaring voor bijvoorbeeld het ongeluk met verschrikkelijke afloop van afgelopen weekeinde.
2: Nee, klopt. Nee. Maar verkeersdeskundigen zeggen ook dat die langste dijk van Nederland is het eigenlijk ruim 26 kilometer. Dat het ook een vrij eentonige weg is. Je hebt ook niet echt referenties. Ja, je ziet dat water aan de linker en rechterkant. Dus ze zeggen ook dat juist op deze Markerwaarddijk dat de automobilisten hun aandacht snel verslapt. Ja. Ze worden niet getriggerd door bomen langs de weg of,
4: kan je daar slaperig
2: of allerlei
4: van
2: dingen.
4: Worden?
2: Ja, kan je wat slaperiger van worden. Je kan ook inderdaad gaan denken van, nou ja, dan ga ik even tussendoor op mijn mobiel kijken. En ten tweede zeggen verkeersdeskundigen ook dat juist omdat het zo eentonig is, is het ook heel lastig om in te schatten als je een tegenligger ziet. En je wil bijvoorbeeld een auto voor je inhalen. Hoe ver die auto precies is.
4: Je kan de diepte niet echt goed zien.
2: Nee, omdat je totaal geen referentie hebt. Het is super eentonig. Je ziet alleen maar dat asfalt en dat water.
3: Dat is een officieel woord voor trouwens. Hè? Dijkblindheid heet dat.
2: Dijkblindheid, oké. Okay.
3: Ook vaak dat als mensen van de dijk afkomen, dat ze dan volledig over het hoofd zien dat ze aan het einde van de dijk zijn en dat ze maar gewoon het kruispunt of de verkeerslichten doorrijden.
2: Ja, doordat ze echt als het ware in een soort roef zijn gekomen inderdaad. Ja. Dus maar dat maakt het heel lastig.
3: Maar ja, wat kan je daar dan nog wel aan doen? Ik bedoel, ik denk ook dat de provincie ook denkt van ja, we hebben wel die onderzoeken en we weten een beetje wat de gevaren zijn daar ook, maar we kunnen er eigenlijk niks mee. Dus is er een soort impasse dan?
2: Ja, het maakt het echt heel lastig als je nagaat dat dit is inderdaad weer een onderzoek. Ze hebben ook gekeken, wordt ook wel geopperd van, ja, kan je dan die 2 rijstroken maken? Dat maakt het ook wat overzichtelijker. Maar inderdaad, dan moet je echt die dijk gaan verdubbelen. Deze heeft al aardig wat gekost natuurlijk. Mm. En dat betekent als je er echt gaat werken, dat je ook die dijk even stil moet leggen voor maanden. Nou, dat gaat allemaal niet gebeuren.
3: We weten wat er gebeurt als die een uurtje dicht zit, hè? Of een paar uur.
2: Dan loopt het al helemaal vast.

0: Johnny Hates Jazz met I Don't Wanna Be a Hero. Het is 6:10.
1: Het nieuws van buiten de provincie. De spanning bij de gesprekken over de begroting loopt op. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben ook de deadline van 1 uur gemist. En vanavond moet het dan echt gaan gebeuren. Vanochtend hadden de partijen er al uit moeten zijn, maar de gesprekken gaan dus allesbehalve soepel. De coalitiepartijen zijn het nog niet eens over hoe de begroting eruit moet zien, zegt deze NOS-verslaggever.
2: Het grote verschil zit hem op hoe ga je die belasting precies verdelen. Waar ga je het geld aan uitgeven? Ga je dat aan de vermogenden uitgeven om iets te doen aan de belasting op aandelen? Of ga je iets doen aan de sociale zekerheid? En daar zijn ze het nog steeds niet over eens. En daarom wordt dat steeds maar uitgesteld.
1: Denk je dat gaat lukken, Hodeke?
0: Nee. Alles wordt ook alweer op de... Weet je wat ze dan zeggen? Nou, dat laten we nog even liggen. Tot na de kerst of zo.
1: Nou ja, de stukken van de begroting moeten voor vanavond 12:00 naar de Raad van State.
0: De KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino niet langer voorzitter van de FIFA mag zijn. Er is volgens Pauw een grens overschreden met het inmiddels van tafel geveegde aandelenplan van de FIFA-baas en met de gebeurtenissen op het WK.
3: Het is ongekend in ieder geval in FIFA-land. En het is natuurlijk ook een opstapeling van dingen. Ook omdat je voor het verloop van het toernooi, midden in het verloop van het toernooi, geen massale confrontaties wil op bestuurlijk niveau, wat altijd gewoon een heel lelijk plaatje geeft. Dus we hebben toen eigenlijk aangegeven dat dit nu wel de grens is. En nu is het ook klaar. En het komt ook niet meer goed.
0: Gisteren kwam de KNVB met het voorstel tot een internationale top over de toekomst van de FIFA, waarop Infantino niet welkom is op die top dus. Die moet in Nederland worden gehouden.
1: Het gaat in Den Haag trouwens vandaag niet alleen over de begroting, maar ook over corona.
4: Ik open de vergadering. Het is vandaag maandag 31 augustus 2026. En ik verzoek de griffier om de getuigen naar binnen te leiden. Mevrouw Schouten, van harte welkom.
1: Carola Schouten werd vanochtend ondervraagd door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Tijdens de pandemie was Schouten vicepremier. Ze zegt dat er weinig ruimte was om te twijfelen aan het coronabeleid. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste.
0: Ja, en goed nieuws voor avifauna in Alphen aan de Rijn. Want de 3 ontsnapte mara's zijn weer terug. Een mara lijkt op een wat dik uitgevallen haas, maar dan op wat hogere poten. Ze hebben lange tanden. Ga er dan ook niet zelf achteraan, waarschuwde Dierenpark nog. De politie en ook mensen in de buurt hielpen de verzorgers mee met vangen. En dat ging met vereende krachten.
5: Ja. Achter nog een heel groot bed ook nog.
6: En mag bij ons, hè? Gaan jullie met de bus mee?
5: Zit er ook in de bus?
6: Stap maar in.
5: Ja. Maar gewoon in het celletje. Gewoon wachten, hè?
0: Ah, dat piepen. Ja, ze klinken net als cavia's.
1: Als je een beetje reclame wil voor je bedrijf, moet je
0: iets laten ontsnappen.
1: Nee, dat is fout natuurlijk, wat ik nu zeg.
0: Nou ja, ik weet niet of die reclame wel zo goed is, want het is niet voor het eerst dit jaar dat er een dier ontsnapt uit avifauna. Eerder gingen onder meer een pelikaan, een kakatoe, een neushoornvogel en een pinguïn ervandoor.
1: Een pinguïn?
0: Ah,
1: die zie je al maar door de straat niet lopen.
0: Ja, zo schokkend. Nou goed. Dit was het nieuws van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: Klopt, ja, in 2020 had de provincie het ook al onderzocht.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Heel eenvoudig, naar aanleiding van gluren bij de buren. Wat natuurlijk een bekend fenomeen is in Nederland inmiddels.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Jazeker, alle apps, of heel veel commerciële apps die luisteren af.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Bezoek Hiswaterwater, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Inwoners van Flevoland kunnen vanaf volgende week legervliegtuigen laag over horen of zien vliegen. Defensie doet namelijk vanaf maandag mee aan de internationale oefening Falcon Leap. En onze provincie ligt in het vlieggebied van de deelnemende toestellen. En de politie vraagt vanavond in opsporing verzocht aandacht voor de botresten die 10 augustus bij Dronten werden gevonden. Die bleken na onderzoek niet van de vermiste Drontenaar Mark Jaskulski te zijn. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is de vertraging een kwartier. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: We hebben allemaal wel in de wijk een grasveldje waar maar niks mee gebeurt. En soms is dat echt een doorn in het oog. Nou, wat kun je dan doen? Je verzamelt gewoon wat buren die ook iets met het grasveldje willen. En dan kun je hele mooie dingen gaan doen. Omwonenden van een grasveld in de botenbuurt in Emmeloord, die hebben nu de handen ineen.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Omwonenden van een groot grasveld in de Botenbuurt in Emmeloord willen dat veld met elkaar gaan aanpakken. Volgens 4 bewoners kan het open grasveld in hun wijk een andere invulling krijgen. En ze vragen de buurt om mee te denken.
1: De initiatiefnemer stopte bij alle bewoners van de Botenbuurt een A4'tje in de brievenbus, waarop gevraagd werd om via een enquête mee te denken over de invulling van het veld. Buurtbewoner Alex Maat zegt dat ze op het idee kwamen omdat er in eerder stadium veel weerstand ontstond voor het idee van de gemeente om een pumptrekbaan te gaan bouwen op die plek. Maat snapt wel waarom dat idee niet doorging.
2: Ja, dan kom je toch een beetje ook op overlast. Dus je pakt echt één doelgroep aan. Dus dat is dan jeugd. Crossfietsen, hangen. Uit dit onderzoek blijkt ook al wel dat er draagvlak is voor veel meer dan alleen de jeugd.
1: Na het afkeuren van een pumptrekbaan wilde Maat weten wat de buren dan wel wilden zien op het veld. Over het algemeen krijgen de initiatiefnemers mooie reacties binnen over het feit dat ze in ieder geval iets aan het veldje willen gaan doen.
2: Er zijn een aantal mensen, dus, we spreken ongeveer over 5%, die zeggen, nou, van mij hoeft het niet zo. Maar eigenlijk hebben wij geen tegendrang gehoord. Van nou, ik wil dat het zo blijft en het moet zo en zo en zo. Of nee, ik wil hier absoluut niet aan meewerken. We horen juist heel veel positiviteit en oh, wat fijn dat het opgepakt wordt. En ja, het ligt hier al een soort van heel lang. Vroeger heeft het natuurlijk een school gestaan en daarna is het soort van dit geworden. Maar eigenlijk heel veel uit de buurt en zeker hier omheen, die zeggen ja, we missen wel bepaalde dingen.
1: De reactie stroomde binnen en daar is Tim van der Linden dan ook blij mee. Hij merkt dat ze dus niet alleen staan.
3: Nou, eigenlijk kon er echt wel een top 3 heel erg naar boven. Nummer 1 is echt spelen voor kinderen. Dat is eigenlijk de belangrijkste voor heel veel mensen. Zeg je ruim 70% aan mijn hoofd. Daarnaast is een stuk ontmoeten, vinden ze heel veel mensen belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld hele leuke ideeën als een pluktuin. Waar ze dan gezamenlijk bijvoorbeeld appels en peren en allemaal dat soort elementen kunnen toevoegen. Dat is eigenlijk wel heel, heel leuk om te horen.
1: Vanaf het begin is de werkgroep in gesprek met de gemeente Noord-Oostpolder en met welzijnsorganisatie Carrefour. Alex Maat hoopt dat er met elkaar nu echt iets moois kan worden gerealiseerd.
2: 1 is natuurlijk altijd geld. Dus we gaan proberen bepaalde fondsen aan te spreken. En ja, misschien zijn er binnen de gemeente ook een paar bepaalde potjes die hiervoor gebruikt kunnen worden. We zijn toch ook een beetje aan het kijken met de buurt. Maar wat ligt dan binnen onze handen? Waar kunnen wij in ondersteunen? We hebben natuurlijk geen graafmachines om hier een voetbalveld aan te leggen. Maar ja, we hebben wel misschien de kennis om zelf een tuin aan te leggen.
1: De eerste stappen die zijn in ieder geval gezet. De initiatiefnemers kunnen nog niet een datum noemen wanneer de bewoners echt kunnen gaan genieten van het nieuwe veld in de buurt.

0: Zweden.
1: We gaan nu even richting Houten, want daar zit...
2: Berend van Straten. Hoe vaak moet ik het nou toch tegen je zeggen?
1: Sorry. Ik heb Wouter van Berdebeek in mijn hoofd. Dat is toch slecht, Berend?
2: Vind je Wouter leuker?
1: Nee, helemaal niet of zo. Ik maak geen onderscheid. Het zijn net kinderen.
3: Nou, ik vat het wel een beetje persoonlijk op.
1: Nee, dat moet je echt niet doen, hoor. Dat moet je echt niet doen. Nee, sorry.
3: Nee, geitje.
1: Ja, ik zit nu aan de kant van de studio waarbij ik jouw naam niet kan zien. Dus dan...
3: Ja, dan
1: en als ik iets namen moet onthouden, ben ik echt heel slecht in. Noodweer komt er in Noord-Holland, heb ik begrepen. Hoe is het hier in Flevoland?
3: Nou, in Noord-Holland inderdaad vooral flinke regenval. Die buien die daar de hele dag al zijn overgetrokken, die hebben ook af en toe in Flevoland gehad. En op dit moment zien we nog wat stevige buien klaar liggen op het ijs van Markermeer. En die gaan de komende uren ook nog over Flevoland trekken. Dus er komt nog wel wat wisselvallig weer aan. Met hier en daar tijdens stevige buien ook kans op een klap onweer. Ook in het begin van vanavond is dat nog het geval. Dus als je nog naar buiten moet, is een paraplu wel nodig. Want het is echt wel een wisselvallige avond. Maar in de loop van de avond gaat het vanuit het westen wel droger worden met bredere opklaringen.
2: Maar echt koud was het niet vandaag, hè?
3: Nee, zeker niet. Nee, temperaturen van ruim 20 graden hebben we gewoon gehaald. Ja. Dus eigenlijk vrij gebruikelijk voor de tijd van het jaar.
1: Nou, Rob die zat vandaag te mopperen dat er eigenlijk niet lekker nasuddert met die zomer. Dat hij eigenlijk maar tekort vindt. Wat komt er morgen weer wat leukers aan voor hem?
3: Nou, daar heb ik ook goed nieuws voor jou, Rob. Ja. Morgen ziet er wel aangenaam uit, hoor. Want we krijgen te maken met een grotendeels droge dag in de provincie. Temperaturen vergelijkbaar als vandaag. Graadje of 20 hier en daar. En er staat ook wat minder wind. Misschien in de Noordoostpolder echt nog wel een enkel buitje. Maar die buien stellen niet zoveel voor. En op de meeste plekken kunnen we zeker in de middag gewoon echt van volop zon genieten. Morgen ziet er echt helemaal niet slecht uit.
1: Oh, wat goed. Vanaf woensdag dan?
3: Woensdag ook nog zo'n grotendeels droge dag in Flevoland. Met temperaturen die waarschijnlijk nog een graadje hoger uitvallen. Een graadje of 21. Maar dat droge en vrij zonnige weertype is wel slechts tijdelijk. Want vanaf donderdag gaat die wisselvalligheid weer toenemen. En moeten we toch wel rekening houden met meerdere buien die over de provincie gaan trekken. Tussen de buien door ook echt wat droog moment. Het is zeker niet zo dat alle dagen verregend gaan verlopen. Aan de temperatuur verandert weinig iets. Graadje of 21 dagelijks. Het is wel licht wisselvallig.
2: Ja, ik krijg weer zo'n saai weekend. Nu is een somber weekend.
3: Nou ja, zaterdag misschien nog een buitje. Zondag ziet er wel prima uit, hoor.
2: Okay.
3: En september begint natuurlijk pas morgen. En september is doorgaans echt wel een maand dat we nog wel een periode met lekker nazomer weer kunnen verwachten. En dat sluit ik zeker niet uit rond de helft van de maand.
1: Okay.
2: Maar houden je eraan? Hoe heet hij ook weer?
1: Nou, ga je dat nou weer doen? Dat vind ik helemaal niet leuk, Berend.
3: Ja.
1: Nee, heel goed. Dankjewel, Berend. Hey, eet smakelijk.

0: Na weken van zomerrust stroomden de schoolpleinen in Zeewolde vanochtend weer vol met enthousiaste kinderen, glimmende rugtassen en een gezonde spanning. De scholen zijn weer begonnen, zo ook basisschool Het Wold, waar onze verslaggever een kijkje nam.
1: Je hebt er wel zin in, of niet?
2: Ja.
1: Waarom heb je er zoveel zin in?
2: Omdat het een nieuw jaar is en iedereen zit in een andere klas.
1: Ja, dat is wel spannend, hè?
2: Ja.
1: Jij bent wel vrolijk, of niet?
2: Ja.
1: Hoe komt dat?
3: Omdat ik weer school heb.
1: Vind je het fijn om weer naar school te gaan?
3: Ja.
1: Wat vind je zo leuk aan school?
3: Gimmen en alles.
1: Heb je ook zin in dit schooljaar?
3: Ja.
1: In welke groep zit je?
3: 4.
1: Groep 4 al?
3: Ja.
1: Hoe oud ben je dan?
3: 6.
1: Oh, je bent al 6 jaar. Vind je het leuk op school?
3: Ja.
1: Wat vind je het allerleukst?
3: Gym.
1: Oh, gimmen?
3: Ja.
1: Lekker bewegen?
3: Ja.
1: En hoor ik nou dat de juf jouw moeder is?
3: Ja.
1: Van deze klas?
3: Niet van deze, maar wel van groep 8.
1: Oh, dus dat duurt nog even voordat jij daarin gaat?
3: Ja.
1: En de juffen en de meesters, zijn die ook leuk?
3: Ja.
1: Zijn die een beetje lief voor jou?
3: Ja. En ik heb al mijn kleren wat ik nieuw heb aan.
1: Allemaal nieuw?
3: Ja.
1: En je schoenen ook?
3: Ja, en ik heb een nieuwe broodbakje, een nieuwe t-shirt, allemaal.
1: Ik ga je heel veel plezier wensen.
3: Ja.
4: Oké, dank je wel.
0: Ja, Robin Ridder was dat, onze verslaggever die vanochtend naar Zeewolde ging om daar kinderen te interviewen over hun eerste schooldag.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Inwoners van Flevoland kunnen vanaf volgende week legervliegtuigen laag horen overvliegen of zien vliegen. Defensie doet vanaf maandag namelijk mee aan de internationale oefening Falcon Leap. Onze provincie ligt in het vlieggebied van de deelnemende toestellen. De oefening vindt plaats in Groningen, Noord-Brabant en België. Defensie oefent met het droppen van vracht en parachutisten. Falcon Leap duurt tot en met 18 september. De politie vraagt vanavond in opsporing verzocht aandacht voor de botresten die 10 augustus bij Dronten werden gevonden. Die bleken na onderzoek niet van de vermiste Drontenaar Mark Jaskulski te zijn. Naar Jaskulski werd deze maand eerder meerdere keren gezocht. Dit gebeurde in een bosstrook bij het AZC in Dronten. En ook vandaag was er weer een zoekactie. Omdat nog steeds niet duidelijk is van wie de botresten zijn, volgt vanavond een oproep in opsporing verzocht. De provincie Flevoland onderzoekt de verkeersveiligheid van de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Volgens een woordvoerder worden de eerste resultaten van het onderzoek dit najaar verwacht. Afgelopen weekend was er een zwaar ongeluk op de dijk, waarbij 3 tieners om het leven kwamen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. En wie vanaf vandaag over de buitenring in Almere buiten rijdt, moet rekening houden met omleidingen. Tot 2 oktober wordt er namelijk aan de weg gewerkt. Het gaat om de afrit bij Almere Oostvaarders. De toe- en afritten vanuit Amsterdam en richting Lelystad zijn afgesloten. Van 21 tot en met 24 september is de buitenring tussen de Stripheldenbuurt en de A6 volledig afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via afrit 6 Almere buiten. Meer nieuws kun je terugvinden op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 3 coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rond het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. Het weer, morgen vooral in het noorden nog een bui, verder zon, het wordt zo'n 20 graden.
3: Goedenavond. We beginnen de avond nog tamelijk wisselvallig in Flevoland, met stevige buien die over de provincie trekken. Zeker in de Noordoostpolder kan daarbij nog wat onweer voorkomen. Maar ook elders is een enkele klap onweer niet uitgesloten. In de loop van de avond wordt het vanuit het westen droger en vannacht is het dan op de meeste plekken droog, met slechts lokaal nog kans op een buitje. De temperatuur die gaat inleven naar zo'n 13 of 14 graden en er staat ook veel minder wind dan dat het overdag het geval was. Morgen dan een grotendeels droge dag in Flevoland met flink wat zon daarbij, bij temperaturen die opgelopen naar een graad of 20 en een meest matige wind uit westelijke richtingen.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hoe veilig is de Markerwaarddijk, de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen? Ja, die vraag kun je je wel stellen na afgelopen weekend, waar bij een heel zwaar ongeluk 3 tieners om het leven kwamen. Zometeen hoor je er meer over het onderzoek dat de provincie laat doen naar die verkeersveiligheid.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.
5: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all 9, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: De provincie Flevoland onderzoekt de verkeersveiligheid van de Markerwaarddijk, waar dit weekend 3 tieners bij een ernstig ongeluk met meerdere auto's om het leven kwamen. Verslaggever Roger Dankerlui vertelde vanmiddag bij ons in de uitzending dat er al eerder onderzoek is gedaan naar de verkeersveiligheid op de dijk.
1: Klopt, ja. In 2020 had de provincie het ook al onderzocht. Nu dus weer inderdaad bijna 5-6 jaar later. En ja, sinds de oprichting eigenlijk dat die dijk bestaat, 1976, zijn er al aardig wat ernstige ongelukken gebeurd. 2 weken terug bijvoorbeeld waren ook weer auto's op elkaar gebotst met 5 gewonden. En natuurlijk dit weekend ook weer dat tragische ongeluk.
2: Ja. Ja. Maar dan worden er onderzoeken gedaan. Maar komt er dan ook iets uit die onderzoeken en wordt er dan ook iets mee gedaan?
1: Nou, eigenlijk heel weinig als we terugkijken in de boeken. Want in 2011 bijvoorbeeld, dat was de meest recente aanpassing. Toen hebben ze de groene lijn die zeg maar de 2 rijstroken scheidt. Je hebt er 1 richting inderdaad, richting Enkhuizen, eentje terug richting Lelystad. Die groene lijn die hebben ze ietsje breder gemaakt, zodat die wat meer zou opvallen. Maar voor de rest blijkt het toch heel lastig om in de praktijk allerlei maatregelen te nemen. Want je kan bijvoorbeeld denken aan een rijbaanscheiding. Zet er een vangrail. Of een groene strook. Of iets, betonnen blokken, zodat die tegenliggers niet op elkaars helft kunnen komen.
2: Maar dan zul je ook aan wegverbreding moeten gaan doen. Dus
1: ja,
2: die hele
1: dijk is heel smal. En inderdaad, dat gaat heel veel geld kosten. En de hulpdiensten die houden vooral ook die rijbaanscheiding echt tegen. Want ja, dan kan de traumahelikopter niet landen. En ten tweede, als er dan een ongeluk gebeurt, dan kan je niet automobilisten die dan precies achter dat ongeluk staan er langs laten rijden. Mm-hmm. Maar die moeten daar helemaal achteruit.
3: Ja, de ruimte
1: dus
3: is eigenlijk een beetje
1: ruimte
3: beperkt.
1: Is echt heel erg krap, ja. En als je terugkijkt, 5 jaar geleden reden nog zoiets van 8000 auto's over die weg op een gemiddelde werkdag, zoals nu echt alles weer is begonnen. Inmiddels is dat met een kwart toegenomen tot ongeveer 10.000 per dag. Dus het is ook wel echt drukker geworden.
2: Ja, maar ja, al die drukte met die auto's, je zou niet zeggen dat is een verklaring voor bijvoorbeeld het ongeluk met verschrikkelijke afloop van afgelopen week einde.
1: Nee, klopt. Nee. Maar verkeersdeskundigen zeggen ook dat die langs de dijk van Nederland is het eigenlijk ruim 26 kilometer. Dat het ook een vrij eentonige weg is. Je hebt ook niet echt referenties. Ja, je ziet dat water aan de linker en rechterkant. Dus ze zeggen ook dat juist op deze Markerwaarddijk dat de automobilisten hun aandacht snel verslapt. Ja. Ze worden niet getriggerd door bomen langs de weg. Of,
3: kan je daar slaperig
1: of allerlei
3: van
1: dingen.
3: Worden?
1: Ja, kan je wat slaperiger van worden. Je kan ook inderdaad gaan denken van, nou ja, dan ga ik even tussendoor op mijn mobiel kijken. En ten tweede zeggen verkeersdeskundigen ook dat juist omdat het zo eentonig is, is het ook heel lastig om in te schatten als je een tegenligger ziet en je wil bijvoorbeeld een auto voor je inhalen, hoe ver die auto precies is.
3: Je kan de diepte niet echt goed zien.
1: Nee, omdat je totaal geen referentie hebt. Het is super eentonig. Je ziet alleen maar dat asfalt en dat water.
2: Er is een officieel woord voor trouwens. Hè? Dijkblindheid heet dat.
1: Dijkblindheid, oké.
2: Okay. Ja, vaak dat als mensen van de dijk afkomen, dat ze dan volledig over het hoofd zien dat ze aan het einde van de dijk zijn en dat ze maar gewoon het kruispunt of de verkeerslichten doorrijden.
1: Ja, doordat ze echt als het ware in een soort roes zijn gekomen, inderdaad. Ja. Dus dat maakt het heel lastig.
2: Maar ja, wat kan je daar dan nog wel aan doen? Ik bedoel, ik denk ook dat de provincie ook denkt van, ja, we hebben wel die onderzoeken en we weten een beetje wat de gevaren zijn daar ook, maar we kunnen er eigenlijk niks mee. Dus is een soort impasse dan?
1: Ja, het maakt het echt heel lastig als je nagaat dat. Ja, dit is inderdaad weer een onderzoek. Ze hebben ook gekeken, wordt ook wel geopperd van, ja, kan je dan die 2 rijstroken maken? Dat maakt het ook wat overzichtelijker. Maar inderdaad, dan moet je echt die dijk gaan verdubbelen. Deze heeft al aardig wat gekost natuurlijk. Mm. En dat betekent als je er echt gaat werken, dat je ook die dijk even stil moet leggen voor maanden. Nou, dat gaat allemaal niet gebeuren.
2: Maar we weten wat er gebeurt als die een uurtje dicht zit, hè? Of een paar uur.
1: Dan loopt het al helemaal vast.
4: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
5: Dit is Flevoland.

0: Het nieuws van buiten de provincie. De spanning bij de gesprekken over de begroting loopt op. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben ook de deadline van 1 uur gemist. En vanavond moet het dan echt gaan gebeuren. Vanochtend hadden de partijen er al uit moeten zijn, maar de gesprekken gaan dus allesbehalve soepel. De coalitiepartijen zijn het nog niet eens over hoe de begroting eruit moet zien, zegt deze NOS-verslaggever.
1: Het grote verschil zit hem op hoe ga je die belasting precies verdelen. Waar ga je het geld aan uitgeven? Ga je dat aan de vermogenden uitgeven om iets te doen aan de belasting op aandelen? Of ga je iets doen aan de sociale zekerheid? En daar zijn ze het nog steeds niet over eens. En daarom wordt dat steeds maar uitgesteld.
0: Denk je dat gaat lukken, Hodeke?
2: Nee. Alles wordt ook alweer op de... Weet je wat ze dan zeggen? Nou, dat laten we nog even liggen tot na de kerst of zo.
0: Nou ja, de stukken van de begroting moeten voor vanavond 12 uur naar de Raad van State.
2: De KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino niet langer voorzitter van de FIFA mag zijn. Er is volgens Pauw een grens overschreden met het inmiddels van tafel geveegde aandelenplan van de FIFA-baas en met de gebeurtenissen op het WK.
3: Het is ongekend in ieder geval in FIFA-land. En het is natuurlijk ook een opstapeling van dingen. Ook omdat je voor het verloop van het toernooi, midden in het verloop van het toernooi, geen massale confrontaties wil op bestuurlijk niveau, wat altijd gewoon een heel lelijk plaatje geeft. Dus we hebben toen eigenlijk aangegeven dat dit nu wel de grens is. En nu is het ook klaar. En het komt ook niet meer goed.
2: Gisteren kwam de KNVB met het voorstel tot een internationale top over de toekomst van de FIFA, waarop Infantino niet welkom is op die top dus. Die moet in Nederland worden gehouden.
0: Het gaat in Den Haag trouwens vandaag niet alleen over de begroting, maar ook over corona.
4: Ik open de vergadering. Het is vandaag maandag 31 augustus 2026. En ik verzoek de griffier om de getuigen naar binnen te leiden. Mevrouw Schouten, van harte welkom.
0: Carola Schouten werd vanochtend ondervraagd door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Tijdens de pandemie was Schouten vicepremier. Ze zegt dat er weinig ruimte was om te twijfelen aan het coronabeleid. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste.
2: Ja, en goed nieuws voor avifauna in Alphen aan de Rijn. Want de 3 ontsnapte mara's zijn weer terug. Een mara lijkt op een wat dik uitgevallen haas, maar dan op wat hogere poten. Ze hebben lange tanden. Ga er dan ook niet zelf achteraan, waarschuwde Dierenpark nog. De politie en ook mensen in de buurt hielpen de verzorgers mee met vangen. En dat ging met vereende krachten.
5: Ja. Achter nog een heel groot bed ook nog.
6: En mag bij ons, hè? Gaan we in de bus mee?
7: Ja, dat
6: zit er ook in de bus.
8: Stap maar in.
6: Maar gewoon in het celletje. Gewoon de drachten, hè?
2: Ah, dat piepen. Ja, ze klinken net als cavia's.
0: Als je een beetje reclame wil voor je bedrijf, moet je
2: iets laten ontsnappen.
0: Nee, dat is fout natuurlijk, wat ik nu zeg.
2: Nou ja, ik weet niet of die reclame wel zo goed is, want het is niet voor het eerst dit jaar dat er een dier ontsnapt uit de avifauna. Eerder gingen onder meer een pelikaan, een kakatoe, een neushoornvogel en een pinguïn vandoor.
0: Een pinguïn? Die zie je al maar door de straat zien lopen.
2: Ja, zo schokkend. Nou goed. Dit was het nieuws van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: Klopt, ja, in 2020 had de provincie het ook al onderzocht.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Heel eenvoudig, naar aanleiding van gluren bij de buren. Wat natuurlijk een bekend fenomeen is in Nederland inmiddels.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Jazeker, alle apps, of heel veel commerciële apps die luisteren af.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
11: Gelukt. Heb je hem al betaald?
10: Wat bedoel je?
11: Mijn betaalverzoek.
10: Zo, dat doe je snel.
11: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
13: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 7 uur.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
15: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
14: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar 1 dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
16: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klären wie voor die taart verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben. En welches motief der taart zugrunde liegt.
14: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Bernie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hi. Hoe voorkom je dat Instagram je afluistert? Ik bedoel, Instagram luistert dus af?
2: Jazeker, alle apps die, of heel veel commerciële apps die luisteren af. Alleen niet op de manier dat mensen altijd denken dat het is. Het gaat niet via de microfoon, maar eigenlijk via je gedrag.
1: Dus
2: eigenlijk
1: wat je intikt.
2: Wat je doet, waar je op tikt, hoe lang je naar iets kijkt.
1: Wat je zoekt.
2: Wat je zoekt, inderdaad.
1: Wat welke muziek er zijn, waar je veel naar kijkt.
2: Alles. Een compleet profiel wordt er gemaakt voor wat je gedaan wordt. En op basis daarvan word je getarget. Dus het is niet zozeer dat ze weten waar je over praat, maar ze weten gewoon precies wie je bent. En er zijn wat wetten zijn daarvoor aangepast dat het allemaal niet meer zomaar mag en dat het ook voorkomen moet kunnen worden. Dus je kunt ook heel veel dingen uitzetten. Zodat je niet die persoonlijke advertenties krijgt.
1: Wat moet je uitzetten dan?
2: Dat zit bij de instellingen van Instagram. Dan kun je kunt twee dingen sowieso doen. Je kunt in de telefoon zelf kun je het aanpassen. Bij de instellingen, bij de iPhone bijvoorbeeld. En dan privacy en dan tracking. Als je op tikt, dan kun je dat uitzetten. Dan kunnen apps je niet meer tracken.
1: Is dat ook als je een nieuwe app downloadt en de app vraagt om te tracken, niet doen?
2: Je mag het zelf weten natuurlijk. Maar als je het liever niet hebt,
1: dan moet je
2: niet verleid worden.
3: Maar bij tracking zit dus dan gelijk. Mijn microfoon doet het weer. Ja. Bij tracking zit dus gelijk die automatische toestemming voor microfoon dan.
2: Ja, het is dus niet de microfoon. Nee. Het is het gedrag volgen van wat je doet. Ja, het is dus niet dat hij meeluistert met wat je bespreekt. Maar wat je doet op je telefoon. En dat wordt gevolgd. En daarnaast kun je het ook bij Instagram zelf kun je het uitzetten. Als je daar naar de instellingen gaat, dan kun je bij privacy kun je ook uitzetten dat je daar niet gevolgd wordt. En dat hij dus niet weet wat je doet. Maar ook wat je in je AI-assistent invult bij Instagram. Ook als je daarin iets invult, dan wordt het natuurlijk ook gevolgd.
1: En wat je bij ChatGPT en Perplexity en al die AI-zoekdiensten en zo, wat je daarin intikt. Neemt u dat ook ergens in mee? Doet hij dat ook in je algoritmes en zo verwerken?
2: Niet naar Instagram toe.
1: Valt me op, ik had vorige week ik had problemen met mijn netwerk. Dat heb ik dan opgelost inderdaad via chat. Heel mooi ook.
2: En dan ChatGPT ook?
1: ChatGPT. Ja. Dat had gisteren dan ook weer een probleempje. En dan zegt hij, zoals we vorige week nog hebben gekeken. Weet je, dus hij onthoudt wat jij in je chat ook inzet. Maar gebruikt hij dat ook voor andere dingen? Zitten daar ook mensen op de achtergrond mee te kijken en te denken van, hey, daar kunnen we ook handelen?
2: Nee, het ligt natuurlijk wel aan welke dienst je gebruikt. Natuurlijk Gemini. Nou, Gemini is weer van Google. Dus dat staat weer gelinkt aan je Google-diensten. Ja. Meta AI doet het weer met Facebook en met Instagram en WhatsApp. Dus. En
1: Grok heb je nu ook, hè? Dat is van Musk.
2: Ja, dat is
3: van. Ze leren er wel van, toch? Al die diensten leren er wel van. Dat is natuurlijk wel wat ze met die data doen.
2: Ja, tuurlijk. Als je een AI-assistent gebruikt en je vult informatie in, bijvoorbeeld gevoelige bedrijfsgegevens, dan wordt hij er ook mee getraind. Dus is er ook een mogelijkheid dat een ander bedrijf die gegevens ook kan opvragen.
1: Dus je moet nu ook gaan uitkijken wat je op de AI-assistenten invoert aan wat jij wil weten.
2: Zeker.
1: Zeker met dubieuze opmerkingen over rare acties met bijvoorbeeld het Koningshuis of zo.
2: Ook dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld ook, stel je voor, je hebt allemaal privécijfers van een bedrijf. Bedrijfsresultaten, die moet niet gaan uploaden in een AI-assistent, want dan zijn ze openbaar, dan wordt hij daarmee getraind.
1: Als de AI vraagt wat is je rekeningnummer, dan kan ik dat even checken. Niet doen.
2: Nee, dat zou ik niet doen. Dit wordt natuurlijk allemaal niet gebruikt voor reclames. Dit is natuurlijk meer om slimmer te maken, maar die reclames, dat is natuurlijk wel iets wat zorgwekkender is, want dat zorgt ervoor dat je makkelijker iets koopt wat je misschien wel wilt kopen, wat niet de bedoeling is.
1: Zijn ook van die adblockers, hè? Dat je advertenties kan blokkeren. Werken die nog wel dan? Of gaan die altijd, binnen 5 minuten is er een update en gaan ze
2: op zich, dat werkt nog wel. Maar er zijn ook heel veel websites vooral dat blokkeren. Dus dat je, als je de reclame blokkeert, de rest van de content ook niet kunt zien. Dus je kunt het doen. Ik vind altijd wel, we gebruiken allemaal content. We genieten ervan. We lezen het nieuws op internet.
3: Het is gratis.
2: Het is gratis. Ja, je betaalt er toch ergens mee. En dat is uiteindelijk natuurlijk ook wel met je gegevens. Dus als we met z'n allen het allemaal uit gaan zetten, dan kan het ook zijn dat we over een paar jaar geen Facebook meer hebben. Ja.
1: En dan moet je er weer voor gaan betalen als je het wil hebben.
2: Dan krijg je abonnementsdiensten inderdaad die er nu zijn.
1: Ga je ineens in de zoveel tijd een keer zo'n gek ding kopen of zo. Weet je wel, een ventilatortje om je nek heen. Dat het cooler zou zijn. Werkt niet trouwens, maar het is wel leuk om te hebben. Leuk,
3: Maar nog even zo'n vraag over die data. Hè? Want is het ook zo, dat hoor je soms, hè, dat verzekeringen gaan ook gebruik maken van de data die erin gooit. Dat is toch niet zo?
2: Dat mag niet zomaar. Nee. We hebben gewoon een hele goede wetgeving die zorgt ervoor dat het altijd bekend moet zijn naar welke partijen jouw data gaat. Dus ga jij bij Facebook iets doen? Waar gaat Facebook die data voor gebruiken? Dat moet bekend zijn van tevoren.
3: Dus ik kan gewoon alles tegen mijn chat zeggen over mijn ongezonde gewoontes. Het is niet zo dat mijn premie omhoog gaat, zeg maar.
2: Nee, zeker.
1: Nu nog niet.
2: Nee, daar kun je er niet bang voor zijn. Het ligt natuurlijk allemaal aan bij welke dienst je dat doet.
3: Ja, ja, dat is waar.
1: We hadden het net al een beetje over Meta. Die krijgen een historische boete. Waarvoor eigenlijk?
2: Ja, dat heeft te maken met de verslaafdheid van de app, maar ook hoe ze kinderen natuurlijk erop houden. Daar hebben we een tijdje terug al over gehad. Kijk, die apps die zorgen natuurlijk voor dat die kinderen helemaal verslaafd worden eraan. En dat heeft natuurlijk gevolgen op hun gedrag op internet, maar ook op school en dergelijke. Nou, is er een gigantische boete is er gekomen voor Meta. Maar daar staat wel een hele, ja, hele bijzondere voorwaarde tegenover. Ze hoeven het alleen maar te betalen als YouTube of TikTok of andere social media zich ook gaan overtreden erin. Dus ook wanneer zij de regels overtreden, dan hoeven ze het pas te betalen.
3: En dan hebben we het over betaling van hoeveel?
2: Ja, ik heb het scherm ging net uit.
1: Iets van 9 nullen?
2: Nou, het is een 18 miljard dollar.
3: Ja, ja, dat is heel veel. Ja. Maar daartegenover staat natuurlijk dat ze dingen moeten aanpassen in hun diensten, hè?
2: Ja,
3: omdat
2: klopt.
3: Ze dus met die 18-jarige leeftijd
2: zijn. Ja, klopt. Klopt. Ja. En dat is dus ook die voorwaarde die erbij zit. Als Meta het moet aanpassen, ja, dan moet natuurlijk Google het ook aanpassen. Moet TikTok het ook aanpassen.
3: En dat is misschien eigenlijk, zo'n boete is één ding, maar dit is eigenlijk misschien nog wel erger voor zo'n bedrijf.
2: Ja, en ook heel belangrijk uiteindelijk, want dat is natuurlijk uiteindelijk wel de oplossing. Want stel je voor, Meta moet zich geen eens aan die regels houden, dat bijvoorbeeld een tiener na 10 uur niet meer op Facebook kan bijvoorbeeld. Ja, dan gaan ze wel naar TikTok toe. Of dan gaan ze wel naar andere social media toe. Ja. En ja, deze boete zorgt ervoor dat ze het alleen maar moeten doen als de rest het ook gaat
3: doen.
2: Hoe
3: snel kunnen ze schakelen als die de wetgeving komt?
1: Mega actie natuurlijk.
2: Ja,
1: die
2: ja. Maar reken maar dat ze wel wat dingen klaar hebben staan. Dat ze al wat dingen kunnen doen. Want er zit natuurlijk al restricties in die apps. Je kunt al instellen dat een kind niet alles kan. Dus om zoiets aan te passen, ja, dat is niet heel erg veel moeite. En ze hebben al informatie, ze weten precies wie de jongen oud is.
1: Ik denk ook dat het zelfs net een stel kinderen zijn. Ze kijken gewoon elke keer net zo ver hoe ze kunnen gaan.
2: Natuurlijk.
1: Ze weten dat ze de regels enigszins overtreden. Ja. Net zolang totdat er iemand zegt van dat mag niet, nou, dan gaan we een stapje terug.
2: Ja, het is eigenlijk een beetje net zoals rookadvertenties en dat soort dingen. Ze proberen toch op een of andere manier altijd te verleiden, maar stiekem is het nog steeds heel slecht.
1: Ja, en als je 100 meter over de grens heen gaat, dan kan je allerlei rookwinkeltjes natuurlijk vinden, want daar is het dan weer niet
2: verboden. Precies, precies.
3: Maar zo'n grote boete, raakt hun dat nou echt?
1: Nou, 18 miljard.
2: 18 miljard is natuurlijk wel een enorm bedrag. Het zal het ook wel raken. Maar ik denk wel dat ze zich hun gedrag gaan aanpassen, dat ze dus gaan voorkomen dat het in de toekomst weer gaat gebeuren. Maar er wordt gesmeten met bedragen. Dus alsof het niks is.
1: Echt, ik zou wel eens willen weten, zo'n dagomzet van een YouTube bijvoorbeeld. Wat zou ook in de miljarden gaan lopen.
3: Ja, dat denk ik ook wel. Enorm. Nou, ik laat het even in chat vragen.
1: Ja. Ga dat zo meteen maar even vragen.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Het cultuurseizoen gaat langzamerhand weer van start. En dit weekend is het seizoen al begonnen bij Theater Poza in Lelystad. Kevin Potters is hier in de herberg om over te praten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Ben je al een beetje bijgekomen van het weekend?
2: Nou, ik zit net tegen jullie te vertellen. Het was echt heel leuk, maar wel heel zwaar. En heel
3: openingsweekend
2: mooi.
3: Was het voor jullie,
2: ja, openingsweekend. Ja,
3: als je er eentje uit mag pikken, wat vond jij echt dat je zegt van... nou, dat was echt fantastisch om mee te maken.
2: Vind ik lastig, want ik vond alle optredens leuk. Maar de Lonesome Loans waren echt wel succesvol. Bluegrass is toch minder populair in Nederland.
3: Ja,
2: en nu waren ze echt gewoon helemaal te gek. Het publiek ging helemaal uit zijn dak.
3: Ja. Je had ook een foutje gemaakt van tevoren. Hè? Je zei van, als er iets leuk is, dan mag je dat aan mij vragen om terug te komen.
2: Ja, dat was niet zo'n handige actie. Want nee. Ik werd bijna bedreigd als ik ze niet terug zou vragen. Dus dat ga ik niet meer doen. Voortaan.
3: Dus die komen zeker terug een keer ergens in het seizoen of volgend seizoen dan ook.
2: Ja, absoluut.
3: Wat zijn de hoogtepuntjes wat jullie gaan doen de komende tijd?
2: Ja, ik heb even voor jullie, want normaal doen we natuurlijk per maand, maar nu doe ik even een paar highlights gewoon van het seizoen.
1: En ja, het hele seizoen is al helemaal
2: Ja, het is helemaal geboekt, staat allemaal op de site, komt nog wel steeds bij hoor, dat moet ik er heel eerlijk bij zeggen, maar er staat al heel veel op.
1: Nou, vertel.
2: Ik heb eigenlijk even gepakt tot december, want ik dacht anders wordt het wel heel chaos.
3: Even een paar.
2: Lekker snel ertussendoor. Natuurlijk even gewoon eentje die heel snel al is voor de mensen die luisteren en kijken. Komend weekend gaat heel Theater Poza op de schop. Oh. Maken we er een museum, gallery, noem het.
3: Alles eruit, naam. Stoelen eruit.
2: Nee, stoelen niet, maar wel de rest.
3: Ja.
2: En dan bouwen we een soort gallery van 4 Lelystadse kunstenaars. Die mogen al hun kunst exposeren. En dan zijn we het hele weekend eigenlijk geen theater.
1: En wat voor kunst is het?
2: Alle stijlen, want het zijn 4 verschillende kunstenaars. Dus ik zou zeggen, kom gewoon kijken.
3: Nou, wat leuk dat je dat organiseert.
2: Ja, we hebben dat ook natuurlijk met de Tour of Art 1 keer per jaar. Maar nu doe ik het toch een keertje extra. Het zijn 4 Lelystadse kunstenaars. Ik vind gewoon, die moeten op de voorgrond.
3: Okay.
2: En waarom niet?
3: Ja.
2: Dus het is gratis, dus loop gewoon binnen. De openingstijden kun je allemaal vinden op de site. Dus,
1: ja. En als je van kunst houdt, is het gewoon leuk, want het komt van alles voorbij.
2: Alles voorbij, alles.
3: Volgende.
2: Toch een highlight. Ik moet het even zeggen. Alexander Boussard heeft natuurlijk al een keertje bij ons gestaan.
3: Terecht.
2: Maar ik heb een hele leuke deal met hem gemaakt. Omdat hij zo geliefd is en bijna altijd uitverkoopt. Hebben we een deal gemaakt dat hij de songboeksessies bij mij komt.
3: Oh.
2: Wat houdt dat in? Hij komt meerdere malen terug. Zoals jullie weten is het een echte muzikale duizendpoot. Geef hem een briefje. Hè? Uit Crazy Pianos bij wijze van spreken.
3: Ja.
2: En hij speelt het en nog goed ook.
3: Ja.
2: Dus hij komt een aantal keer dit jaar terug. Kijk vooral op de site waarmee je allemaal en wanneer allemaal. Maar het leuke is bijvoorbeeld van Schaffy tot Roosendaal.
3: Ja.
2: Franse chansons. Ontzettend leuk.
3: En het is een wisselwerking, want hij is hier ook meerdere keren geweest. En zegt, ik vind het ook altijd gezellig om in Poza te komen.
2: Hij vindt het ook echt heel leuk. Ja, maar ook om hier te komen gewoon. Hij heeft iets met de polder en hij vindt het leuk volk.
3: En hij houdt van muziek.
2: En hij houdt heel erg van muziek. En wij ook. Dus dat komt goed uit. Dus hou die in de gaten. Een andere uit het buitenland, Joshua Burnell. Hij komt met een trio, maar goed, het gaat om hem. Hij is de liedzanger. Zaterdag 10 oktober staat hij bij mij. Eigenlijk doet hij 70s rock. Dus het is eigenlijk, zou je denken, hey, dat is wat ouderwets. Maar hij weet het door dat volk en de Britse echt wel weer.
3: Nou, moet je dan denken, een beetje Deep Purple of zo?
2: Ja, vind ik wel.
3: Ja, dat soort dingetjes. Ja. En dan met zijn eigen sausje.
2: Met zijn eigen sausje, absoluut. Hij heeft echt een eigen sound. Je kunt bij mij op de site ook wel wat filmpjes even bekijken. Mm-hmm. En dan, ik denk dat het een hele leuke is, zeker in mijn
1: dat programma. Sausje is een beetje dat volkse of zo.
2: En toch ook wel dat 70 sound die... Ja, gewoon naar het moderne is getrokken. Ja. Naar hedendaagse popmuziek.
3: Okay.
2: Dan hebben we, en dat vind ik ook wel heel stoer... Hebben we Zeevlam duo. Waarom zeg ik Zeevlam? Want ze hebben gewoon namen natuurlijk. Het is Linda Müller en Casper van Bohemen.
3: Oh, ja.
2: Misschien zegt de luisteraar of tv-kijker het niks. Maar ze zitten in allerlei speelfilms. Ik ben niet zo heel erg bij de tijd hoor. Maar ik weet dat ze in goede tijden en allemaal dat
1: bekende
2: soort
1: acteurs zijn.
2: Bekende acteurs. Ja. Laten we het daarop houden. Maar die doen samen met z'n tweeën als duo...

0: heel veel theaterstukken. En die zijn heel hoog aangeschreven, spelen ook in alle grote zalen. Maar ik heb ze zover kunnen krijgen om naar mijn zaaltje te komen. Ja. En ze beginnen met een keurig koppel. Gaat over een huwelijksperikelen. Nou, als je, ik heb wat voorfilmpjes mogen zien. Ik maak me zorgen om mijn theater qua orde en netheid. Want het gaat er nogal op, zeg maar.
1: Is dat zo?
0: Ja, het is het huwelijk, hè? Dus in een huwelijk kunnen wel eens wat.
2: Ja, dat is werken.
1: Upside down, ja, zeg maar.
0: Ik denk ook echt, als je als stijl komt, dan ben ik heel benieuwd of je ook als stijl het theaterpose verlaat.
3: Maar kan dat, het dus ook heel herkenbaar?
0: Ja, het is heel herkenbaar. Het is heel erg.
2: Ook voor mensen die in de Wittebroodsweken zitten nog?
0: Nou, dat is denk ik goed dat ze dit zien.
2: Oh, nou, dan moet je er zeker.
0: Dat het huwelijk werken is.
2: Oké, doen we er nog even één of twee?
0: En dan doen we er nog even één. Rachel Croft, zegt jullie dat wat?
2: Lara Croft, is dat haar zus?
0: Nee, ze is wel net zo knap. Maar dat is even tezijde, dat heb ik hier niet gezegd op de radio. Nee, Rachel Croft, een hele getalenteerde singer-songwriter uit Engeland. Zit al echt wel jaren in het vak. En heeft ook dingen gehad bij Netflix, BBC, weet ik veel wat, optredens.
3: En jij hebt gewoon haar hier.
0: En ik heb haar hier. Ik heb er één keer eerder gehad met een band. Toen zeiden de mensen ook van, die moet je echt terugvragen. Nou, bij deze. Ze staat bij mij op zaterdag 21 november. Echt een muzikale duizendpoot. Heeft ook echt heel veel dingen op Spotify. Nou ja, afijn. Zoek het zelf even op.
3: Genre, ja. Wat is het?
0: Britse pop. Zacht. Echt lekkere luistermuziek. Echt
3: heerlijk.
0: Ze heeft ook wel wat stevigere muziek ertussen.
3: Kijk. Nou. Goeie combinatie.
0: En dan wil ik als laatste nog heel even aanhalen, is Annie-Jan Toonstra. Waarom haal ik die aan? Annie-Jan Toonstra is eigenlijk een cabaretier. En die heeft een aantal keer in die 15 jaar dat ik nu besta, bij mij met shows gestaan als cabaretier. Daar doet hij natuurlijk liedjes in. En natuurlijk had hij een mooie stem en kon hij mooi piano spelen. Maar ineens na een aantal goede shows, bekende shows, stopte hij ermee. Hoorde ik niks meer van hem.
2: Nee.
0: Maar af en toe is gebeld. Vraagt, nee, ik doe het niet meer, ik doe het niet meer. En ineens, een paar maanden geleden, een half jaar geleden, kwam hij ineens met een appje. Kevin, luister hier eens naar. En toen luisterde ik ernaar en het was echt prachtig, muziek. En toen dacht ik, wat is dit? Hij zegt, dat weet jij niet, maar ik wilde eigenlijk muzikant worden.
3: Oh.
0: En nu heb ik een band en nu heb ik gekozen voor wat ik echt leuk vind. Dus van een hele goede cabaretier, echt niet onverdienstelijk,
2: naar
0: een hele mooie muzikant. En die staat op zaterdag 19 december met zijn band bij mij. Violisten erbij, cello erbij. Echt de moeite waard.
2: Dat is mooi aan theater, bijna alles kan.
0: Zeker.
2: Nou, mooie namen bij jullie ook natuurlijk. Willem Huilenbrekers ook weer. Giel Spek staat er ook. Nou, kijk het hele programma maar eventjes op theaterposa.nl. Kevin Potters, dankjewel.

0: was up.
1: Goedenavond. We beginnen de avond nog tamelijk wisselvallig in Flevoland. Met stevige buien die over de provincie trekken. Zeker in de Noordoostpolder kan daarbij nog wat onweer voorkomen. Maar ook elders is een enkele klap onweer niet uitgesloten. In de loop van de avond wordt het vanuit het westen droger. En vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Met slechts lokaal nog kans op een buitje. De temperatuur die gaat inleveren naar zo'n 13 of 14 graden. En er staat ook veel minder wind dan dat het overdag het geval was. Morgen dan een grotendeels droge dag in Flevoland met flink wat zon daarbij. Bij temperaturen die opgelopen naar een graad of 20 en een meest matige wind uit westelijke richtingen.
2: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
3: Geen groot podium, maar gewoon muziek in de achtertuin met zo'n 25 man publiek. In Zeewolde zijn deze weken de zomertuinsessies. En Mark Nijhuis en Niels van der Water die zijn er bij ons om erop terug te blikken. De eerste twee optredens. En ook vooruit te kijken op de komende twee. En ze gaan natuurlijk ook muziek maken. En daar gaan ze mee beginnen. Ze beginnen met het prachtige Just a Little Bit of Peace.

0: Mooi dit. Heerlijk.
1: Ja, dit klinkt prachtig.
0: Lekker lied hoor, voor in de zomertuin. Als het buiten zo slecht weer is, dan wil je gewoon lekker naar de tuin toe. Hè?
1: Dan zit je gewoon lekker even mee te deinzen zo op die prachtige muziek. Mark Nijhuis en Niels van der Water. Goedemiddag beiden.
2: Goedemiddag, hi.
0: Ja. Iets bij de microfoon.
2: Sorry.
1: Ja, dit idee, hè, het zomertuinsessie, het klinkt gewoon al heel erg zoetsappig, gewoon lekker relaxed.
3: Ja.
1: Hoe is dit idee ontstaan om dit te gaan doen?
3: Heel eenvoudig, naar aanleiding van gluren bij de buren. Ja. Wat natuurlijk een bekend fenomeen is in Nederland inmiddels.
0: Ja.
3: Ik speelde daar met mijn maatje Rob, die je op dit moment daar met mij op het scherm ziet. In Harderwijk. En dat was zo leuk en gaf zoveel energie. En ik had zoiets van, wat zonde dat we dat niet in Zeewolde hebben.
0: Ja.
3: Ik heb wat ervaring met het organiseren van events. Vorig jaar heb ik het Top 2000 Café in Zeewolde vorm gegeven. Wat ook een groot succes was. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon een concept neerzetten en we noemen het zomertuinsessies.
0: Ja.
3: En ik ga de lokale muzikanten en zangers die ik ken benaderen en kijken of ze zin hebben en tijd hebben om mee te doen. En we plaatsen een artikeltje in de krant. Met de oproep voor hosts die hun tuin beschikbaar stellen. Voor dit,
0: willekeurig mensen.
3: Willekeurig mensen.
0: Ja.
1: Maakt het niet uit hoe de tuin eruit zag?
3: Nou ja, ik ben wel van tevoren bij de mensen langs gegaan.
1: Ja.
3: Om de tuin te bekijken. En ook daadwerkelijk te controleren van, is dit een geschikte tuin? Nou, dat bleek eigenlijk in alle gevallen het geval te zijn. En dus we konden sowieso al met 3 hosts van start. Dus we dachten, we gaan gewoon beginnen.
0: Ja.
3: En zo is het gekomen.
0: Ja, en voor die mensen die de tuin beschikbaar stellen, wat moesten zij er dan voor doen?
3: Gastvrouw spelen. In dit geval zorg voor koffie, thee, wat lekkers. En in principe is de deal dat ze daar gewoon een vergoeding voor krijgen.
0: Ja.
3: Nou, een aantal van hen hebben al gezegd, nee, hoeft niet. Ik vond het veel te leuk om te doen.
0: Ja.
3: Geef de vergoeding maar aan de muzikanten. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk.
0: Ja.
3: We vragen een kleine bijdrage in de kosten. En dat gaat natuurlijk voor een groot deel naar de muzikanten en de zangers.
0: Ja.
3: Dus dat is leuk.
1: En de eerste 2 zijn nu al geweest.
3: De eerste 2 zijn geweest, ja.
1: Komen er nog 2 aan?
3: Ja,
0: hoe waren die eerste 2?
1: Hoe is
3: hartstikke
1: dat?
3: Leuk.
0: Ja?
3: Ja, ja. Waar
0: was het?
3: Eén Zeewolde natuurlijk,
0: ja,
3: maar
0: ja.
3: Eentje aan de Houtwal en eentje in de Perspectief. Perspectief, een heel bijzonder straatje met woningen die op een heuvel zijn gebouwd. Een soort terp. Onder architectuur bekroonde ontwerpen.
0: Mm.
3: Mooie tuin. Je ziet hem, ik weet niet of de kijkers
0: thuis. Ja, voor de mensen zien het nu thuis ook.
3: Dat is deze tuin. Geweldig mooie tuin.
0: Mm.
3: Dus, en dat was, nou, je ziet een kringetje mensen. Er zaten nog wat mensen omheen. Dat waren niet alleen maar die mensen.
0: Tussen de 10 en 20 mensen?
3: Ergens rond de 15, 20 mensen, ja.
0: Is dat ook het maximum aantal? Dat je
3: nee,
0: van,
3: nee
0: nou, dat,
3: want we
0: dan
3: gaan de komende sessie. Die is behoorlijk vol geboekt. En of dat nou komt omdat ik heb in het krantje heb gezet en via de socials dat het een blokje Neil Diamond tribute zou zijn.
0: Ja. Mm-hmm.
3: Daar hebben we meteen al 36 aanmeldingen voor.
0: Oh,
1: en dus, Niels. Ja. Hoe is dat om te zingen in iemands tuin? Het is natuurlijk, ik kan me voorstellen dat het heel intiem is. Dat het, je krijgt gelijk feedback van je publiek eigenlijk.
2: Ja, is eigenlijk hoe kleiner het is, hoe spannender het wordt. De mensen zitten dichtbij, elk foutje komt eruit. Dat de meeste mensen hoort waarschijnlijk niet eens. Maar als je staat te spelen, weet je, iedereen zit voor mijn neus. Iedereen ziet precies wat ik doe.
0: Mm-hmm.
2: En als je grote podia doet, zalen, festivals en zo. Dan staat iedereen op een afstandje in het donker. Dus dan zit je eigenlijk een beetje in je eigen bubbel.
0: Ja.
2: Gewoon lekker bezig te zijn. En er zijn mensen. Maar die zie je helemaal niet. En als er heel veel zijn, zie je ze ook niet. Heb je heel weinig last van, om het maar zo te zeggen.
0: Mm-hmm.
2: Maar in zo'n setting als dat, dan staan ze vol op je neus. Dus dat is dubbel spannend.
0: Ja.
2: Ook dubbel leuk, want je krijgt wel gelijk leuk feedback.
0: Pas je dan ook de liedjes aan op dit soort omstandigheden?
2: Ja, want als je nu een liedje gaat spelen zoals het op de plaats staat, heb je een bas erbij, een gitaar erbij, koortjes, arrangementen. Heb je allemaal niet, dus dat moet je met z'n tweeën op gaan vangen.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat hebben we nu ook gedaan met de nummers nu. Een beetje met de dynamiek spelen. Wie speelt wat, moet je echt naar kijken. Dat je niet met een heel bombastisch stuk komt en daarna valt er een enorm gat. En dan zit iedereen, dan ben je de mensen kwijt. Hebben geen concentratie meer, geen aandacht.
1: En dat merk je gelijk natuurlijk, hè? Omdat iedereen zit om je heen. Dus ja.
2: Nou ja, dat als je lekker hard op je gitaar aan het spelen bent, zeg maar, en je gaat daarna een heel gevoelig stukje doen, dan ja, daar moet je iets op verzinnen, dat je ze bij je houdt.
1: Of die gevoeligheid, hè? Raakt het mensen ook meer? Mensen, hè, dus als je een gevoelig nummer speelt, merk je ook dat het publiek het harder raakt dan dat je doet als je...
2: Zeker. Ook omdat het intiemer is. Maar je merkt ook gewoon dat het contact met de mensen is veel intenser als je zo speelt. Die zijn echt naar jou aan het luisteren. En in een zaal dat naar circa 30 graadjes staat met een biertje een beetje te kijken.
4: Ja, kan.
2: En is leuk en gezellig, maar het is niet heel contactueel, zeg maar. En met zo'n setting als dit is het gewoon echt bijna 1-op-1 spelen. En dan kan je echt een verhaal vertellen met je liedjes.
0: Ja. Mark, mag eigenlijk wel zeggen dat het nu al een succes is.
4: Ja.
0: Dus ja, dat vraagt naar meer.
3: Absoluut.
0: En komt er meer?
3: Ja, want we gaan dit volgend jaar verder uitbouwen.
0: Mm-hmm.
3: En,
0: niet alleen in Zeewolde of binnen Zeewolde
3: nou,
0: uitbouwen?
3: Nou, binnen Zeewolde. Maar ik speel al wel met mogelijkheden in mijn hoofd. Mm. En een van de gedachten die ik ontwikkeld heb naar aanleiding van dit concept is van ja, maar wacht eens even, waarom alleen een zomertuinsessie? Waarom niet een midwintersessie? Of een open podium? Of een,
0: ja,
3: ja, een kampvuursessie, een jamsessie. Zo kan je natuurlijk gewoon dat concept verder uit gaan bouwen.
1: Maar wel in de tuinen van Zeewolde?
3: Niet per se, okay, want dat zou kunnen. Hè. Er wordt nu bijvoorbeeld ook live muziek gemaakt in de Belvedere, de muziekkoepel in de haven van Zeewolde. En dan wordt het ineens een havensessie, weet je wel. Dat kan ook. Het kan gewoon op straat ook zijn, bij wijze van spreken. En het kan in feite in elke locatie zijn. Het kan ook in een café of in een koffiehuis of wat dan ook zijn. Er zijn wat dat betreft ook in Zeewolde natuurlijk best wel locaties waar dat heel goed kan. En het idee is dat wat nu bij mij leeft, is dat onder een overkoepelende organisatie samen te vatten, zeg maar onder een paraplu te brengen van, en die wil ik dan gaan noemen, lokaal en live. Dat dekt meteen ook een beetje de lading met als subtitel de kracht van het kleine. En daarmee dus eigenlijk zeggen van alles wat op muziekgebied lokaal en live gebeurt, kijken of we daar meer samenhang in kunnen brengen.
0: Ja.
3: En dus meer culturele, zeg maar, identiteit, lokale meer draagkracht, meer.
1: Ja, lokale artiesten ook meer ruimte geven.
3: Ja.
0: En meer variatie in het muziekaanbod?
3: Meer variatie in het muziekaanbod.
0: Heb je genoeg artiesten trouwens? Genoeg muzikanten die mee willen doen?
3: Voor deze paar sessies zeker.
0: Ja.
3: En de afsluitende sessie bij IVN. Daar heb ik ook weer heel toevallig, ook weer via IVN, iemand die daar vrijwilliger is. Dus blijkbaar zingt met haar dochter. Haar dochter is dan ook wel vrij actief op dat gebied. Speelt in coverbands of zingt in coverbands. Nou, die gaan dan samen een deel van het Dolly Parton tribute doen. Ja, want,
0: hoe actueel nu.
3: Dat was natuurlijk toen ik hoorde dat Dolly Parton was overleden. Dacht ik, wij moeten de laatste sessie moeten in ieder geval een blokje met Dolly Parton nummers gaan doen. Nou, dat doen zij dus. Dus zo merk je dat vanzelf.
0: Ja, dat zag je Niels nog niet doen.
2: Nee.
3: Nee. Nou, ik zo kijk, denk ik. Nee. Dat wordt het niet.
0: Nee, maar als dit succesvol is en de mensen horen erover, dan wordt dat automatisch natuurlijk ook een beetje uitgebreid.
3: Ja. Ja,
0: dus
3: klopt.
0: Dan kan je zometeen gaan putten uit een grote schare muzikanten en tuinen.
3: Ja.
0: En dan wordt het een groot evenement in de zomer.
3: Ja, en dan wordt het. En er zijn al van de hosts zijn er al, die waren enthousiast. En die zeggen, volgend jaar wil ik best wel wat meehelpen en organiseren. En zeg maar waar ik kan helpen en zo. En dat is zo leuk dan. Dan schaffen ze bijvoorbeeld al complete koffiekannen aan bij de kringloop, waar dan heel veel koffie kan. Ja. En de tweede zegt, ik heb allemaal theeglazen gekocht bij de kringloop. En ik denk, wat leuk.
0: Ja.
3: Ze zijn al zo mee aan het denken over de invulling van die avonden.
0: Ja, ja.
3: En de praktische zaken eromheen. En ik heb een krat vol met van die leuke lampjes op solar. Weet je, die breng ik dan langs bij de host. En die kunnen ze dan ophangen en neerzetten. Ja. Dus ja, zo vormt het zich.
0: Ja. Oké, dat moet meer krijgen. Nu, deze zomersessie. En als je met Niels speelt, ik hoor voornamelijk Golden Earring. Is dat bewust? Of?
3: Dat is dus het specifiek van ons samen.
0: Ja.
3: Niels is opgegroeid met de Golden Earring.
0: Ja.
3: Die is er, hoe vaak was je er ook weer geweest? 40?
2: Ja, zoiets. Heel vaak. Ben
1: 40 keer?
2: Oh. Ja, misschien wat meer zelfs.
0: Daar hebben de leden van de Golden Earring de leuke dingen van gedaan, van jou zeg maar.
2: Ja. Dat zit echt wel in mijn muzikale genen, zeg maar.
0: Ja. Wat maakt het zo bijzonder? Voor jou?
2: Weet ik eigenlijk niet. Vooral misschien gewoon wel omdat ik ermee opgegroeid ben. Maar ik merk dat het in mijn manier van zingen, manier van spelen. Ik schrijf zelf ook liedjes, gaat het er toch in zitten.
1: Ja, en wat voel je als je die muziek hoort dan? Wat dat doet toch al iets met je dan, denk ik?
2: Ik wil niet zeggen dat het een soort van bevrijdende manier is. Maar het is een hele ontspannen manier om in iets te gaan zitten wat niet van mij is, maar toch een beetje van mezelf op de een of andere manier. Dat,
0: het past bij jou.
2: Het past gewoon heel goed bij me.
0: Ja. Ja. Ja, leuk is dat.
2: Ook weinig moeite voor te doen om erin te gaan zitten, zeg maar. Dus ik kan gewoon gitaar pakken, gaan spelen en dan zit ik daar meteen in. Dat is heel makkelijk en dat maakt het ook heel leuk.
0: Is het voor jou dan makkelijk, Mark, om daarbij aan te haken? Want je krijgt verschillende pluimage aan muzikanten.
3: Ben ik gewend.
0: Ja?
3: Ja, inmiddels zoveel met de anderen gespeeld.
0: Ja.
3: Heel flexibel en Ja. Met de Crystals, dat zijn ook twee leuke meiden uit het dorp die samen een beetje Amerikanen muziek maken. Nou, in de eerste tuinsessie heb ik daarin meegespeeld. Pak ik of een akoestische bas, of pak een gitaarlille, of pak de cajon. En speel ik gewoon mee. En voeg ik me in. En,
1: heerlijk.
0: Ja, leuk ook. Ik kan me voorstellen dat als je in zo'n tuinsessie zit, dat mensen in één keer roepen, vooral als je zometeen Neil Diamond gaat doen, dat er dan verzoekjes gaan komen.
3: Doen we ook.
0: Dat mag gewoon.
3: Ja. Afgelopen tuinsessie was een meneer die vroeg bijvoorbeeld Verdronken Vlinder van Boudewijn de Groot. Oh, ja. En dat is nog een nummer die ik nou zo even niet kan herinneren.
0: Maar er is ruimte voor.
3: Maar dat doen we.
1: Het is gewoon lekker ongedwongen. Ongedwongen sfeer, ongedwongen, kan ik wel zeggen.
3: Het zijn sessies. We noemen het bewust sessies. Geen optredens. Hè. Dus het is niet zo, wij brengen een programma en jullie zitten daar en wij staan hier. Het zijn sessies.
1: Hoe lang duurt zo'n sessie hier? Is het
3: streefsessies zijn ongeveer 2x30 à 2x40 minuten. Een beetje ergens in die orde van grootte. De best kans dat voor de... Want we merkten om 9:30 dat het echt wel fris ziet. Je ziet de mensen ook met dekentjes al omzitten.
1: Al een soort van wintersessie wordt het.
3: Dan wordt het inderdaad al wat frisser.
0: Je levert nog geen heaters en zo, hè? Nee. Warmhoutkussentjes en zo.
3: Nee, nog niet.
0: Oh, nee.
3: Maar je hebt kans dat we de komende sessie bijvoorbeeld even... of geen pauze of een kortere pauze nemen. Dat ze zeggen, nou, proberen echt wel om 9:00 klaar te zijn.
0: Ja.
3: Want daarna wordt het echt wel snel frisser. Maar dat hangt van het weer af. En of die doorgaat, hangt ook van het weer af. Want dat is natuurlijk wel de spelbreker.
1: Het is in de tuin.
3: Het is in de tuin.
0: Ja, we moeten net een overkapping hebben misschien. Maar
3: nou ja, we hadden bij deze bijvoorbeeld de laatste. Dat we waren binnen gaan zitten. Want volgens de buienradar zou er een enorme bui rond 8:00 komen. Dus wij zaten binnen. Ja. En toen kwamen ineens gasten. En we waren helemaal verbaasd. Van, binnen.
1: Het is toch een tuinsessie?
3: Het is toch een tuinsessie. Ja. En die kwamen met hun buienradar aan. En toen bleek dat er helemaal geen bui meer kwam.
0: Nou, dan gaan we naar buiten.
3: En toen zijn we alsnog heel snel naar buiten gegaan. Dus
1: en dat kan als je zo'n klein schaal.
0: Maar je kan het ook de zomertuinhuisjes-sessies noemen, hè?
3: Het kan allemaal.
0: Nou,
3: we zijn flexibel.
1: Nou, ik wil ons eigenlijk wel weer zorgen van...
0: Nog een tweede nummer. Ja,
3: we gaan nog een nummer doen.
0: Welke wordt het?
2: When the Lady Smiles.
1: Oh.
0: Ik had al zo'n vermoeden.
1: Van welke band ook alweer?
3: Welke band was dat ook weer?
2: Ik kan even niet de naam komen. Spendau Stoon.
0: Leuk dat jullie er waren. Nog heel eventjes, Mark.
3: Ja?
0: Mogen mensen zich nog mee aanmelden? Is er nog ruimte voor nieuwe sessies of alvast voor volgend jaar?
3: Volgend jaar zijn we natuurlijk hosts welkom om zich aan te melden. Voor de sessie van 20 september bij IVN. Dus bij het gebouw van de Rode Schuur. Ja. Daar hebben we ook nog plaatsen, dus mensen kunnen zich nog aanmelden. En dan zijn er dus verschillende sessies van verschillende muzikanten. Dus dan wordt het een wat iets langer programma.
0: Ja. En dat is allemaal te vinden op zomertuinsessies.nl.
3: Zomertuinsessies.nl, daar kan je ook aanmelden.
0: Ja.
3: En daar vind je ook alle details. En natuurlijk Facebookpagina, Zomertuinen.
0: Overal te vinden.
3: Zomertuinsessies.
0: Oké.
1: Okay. Nou, loop naar het podium, zal ik zeggen.
0: When the Lady Smiles met meerdere gitaren.
1: Ja, dan krijgen we nog even een voorproefje van dus die zomertuinsessies in Zeewolde. Ja, een nummer dus van Golden Earring. Mark Nijenhuis en Niels van der Water gaan hem vertolken met When the Lady Smiles.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Klopt, ja, in 2020 had de provincie het ook al onderzocht.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Heel eenvoudig, naar aanleiding van gluren bij de buren. Wat natuurlijk een bekend fenomeen is in Nederland inmiddels.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Jazeker, alle apps, of heel veel commerciële apps die luisteren af.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Pesten van Flevoland.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
6: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen. Maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
5: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
7: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
5: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. De werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog, het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon en dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Flevoland bestaat 40 jaar en dat wordt komende zaterdag gevierd tijdens Wij Flevoland. Op het programma staat onder meer een voedselmarkt, maar er zijn ook theatrale lezingen die georganiseerd zijn door theatergroep Suburbia.
2: Ja, en dat gaat allemaal plaatsvinden op boerderij Salland, net buiten Lelystad. En een van de spelers komende zaterdag is acteur Soufiane Moussouli uit Lelystad. Hij is hier aangeschoven in de studio met Wim Mol. Die is de eigenaar van uienverwerkings- en sorteerbedrijf Monopex in Emmeloord. Goedemiddag alle twee. Ja, in aanloop naar komende zaterdag heb jij, Soufiane, een aantal snuffelstages gedaan bij verschillende agrarische bedrijven.
3: Ja.
2: Nou, zit het een beetje in je vingers, dat boerenleven?
3: Absoluut niet.
2: Nee? Wat heb je allemaal gedaan?
3: We hebben uien gesorteerd. Dat grof dan bij de planten. Onkruid lopen wieden, je paling lopen vissen. Ik heb aardappelen geplukt. Nou, niet aardappelen geplukt. Ik heb virussen geplukt die tussen de aardappelen zitten. De zieke bladeren. Wat heb ik allemaal gedaan? Dat onder andere, ja.
2: Ja, nou kom jij gewoon uit Lelystad, uit de stad.
3: Ja.
2: Had je een beetje... Wat voor idee had je eigenlijk over het platteland?
3: Dat ze heel rijk zijn. En dat ze niet zo veel hoeven te werken. En dat ze op vakantie kunnen gaan. Maar dat is totaal niet zo. Nee.
2: Wel, Wim, jij begint al te lachen.
4: Ja, leuk. Ik vind het leuk hoe hij dat zegt.
2: Ja, dat is natuurlijk helemaal niks. Dat klopt helemaal niks van zijn beeld.
4: Nee, tegenovergestelde gelukkig.
2: Ja. Jij hebt ook meegewerkt, hè? Want een van de snuffelstages was bij Monopex. Waarom wilde je eigenlijk meedoen aan die zoektocht van Soufiane en van Suburbia?
4: Nou ja, het ging natuurlijk over 40 jaar Flevoland. Zoals wel bekend is het natuurlijk eigenlijk een polder die voor de agrarische sector, of in ieder geval de landbouwsector, is gecreëerd. Dan moet je er toch aan meedoen. En ik doe eigenlijk met dat soort dingen meestal niet mee. Maar dit vond ik wel heel leuk. En ja, een mooie ontdekkingstocht. Dus ja, dat was erg leuk.
2: Maar wat heb jij van Soufiane geleerd dan?
4: Dat het hele enthousiaste en kundige mensen zijn met hetgeen wat ze aan het doen zijn. Dat vond ik wel echt heel mooi om te zien. Want ja, dat is natuurlijk de verf van onze bedshow.
2: Ja, theatermakers.
4: Absoluut. Ja. Maar dat was wel echt heel mooi om te zien. En hoe mensen daar ook mee omgaan.
1: Wat heb jij laten zien, Wim?
4: Nou ja, we zijn het hele bedrijf doorgegaan. En dan begin je natuurlijk bij als het product binnenkomt. Dus we zijn met vrachtauto's meegegaan om producten op te halen. Daarna zijn we de verwerking ingegaan. En dan over de machines die we allemaal daarvoor hebben. En alles geautomatiseerd is. Tot het lezen, voor het nalezen. Voordat ze in het zakje gaan. En dan naar de export. Dus ja, dan hebben ze even geroken, gekeken, gevoeld.
1: Waar is een blok aan het been?
4: Absoluut niet.
1: Nee.
4: Nee. En hele mooie vragen wat voor ons heel logisch is. En voor hun heel bijzonder is.
2: Ja.
4: Van de vraag van mag ik in een partij uien springen?
2: Ja, en Soufiane, heb je het mogen doen?
3: Ja, ik heb het mogen doen. Ja,
2: als een soort Dagobert Duck.
3: Ja, precies. Ja. Zo voelde ik me wel op dat moment. Ja. Dus,
2: en verdwijn je er ook in, of niet, in die uien?
3: Nee, ik ben best wel een grote jongen, dus dat gaat vrij moeilijk. Maar als je een kind bent van 11, dan kun je er wel in verdwijnen, ja.
2: Ja, nou had je dus een bepaald beeld, hè, van hoe het werkt op een boerderij in die sector. Wat is het eerste waarvan je dacht, hé, hier moet ik mijn beeld over bijstellen?
3: Hoeveel passie en hoeveel liefde ze hebben in het werk wat ze doen, zeg maar. Tuurlijk, dat zie je. Jullie hebben allebei ook passie voor radio en voor het vertellen van verhalen. Wij als theatermakers ook. Alleen bij de boeren zag je dat wel, dat het wel echt een extraatje is. Ze leven er echt voor. Het is hun hebben en houden, zeg maar. Kijk, bij mij, bij theater maken, ja, als ik klaar ben om 5 uur met repeteren, ga ik naar huis, dan zet ik de televisie aan. Maar een boer die moet constant, vooral bijvoorbeeld een kippenboer bijvoorbeeld, die moet constant alert blijven of de kippen niet ziek worden. Of, enzovoort. En ja, en bij een boer is het ook, het oogst, gaat het nu regenen, gaat het niet regenen? Word je 2 uur in de nacht, denk je, shit, het heeft nog steeds niet geregend.
1: Maar je begrijpt nu waarom ze met tractoren de weg op gaan.
3: Ja, dat begreep ik toen ook al, maar nu, maar nu nog meer.
2: Ja. Wim, jij bent de derde generatie die dit bedrijf runt. Je zit dus ook al heel lang hier in de polder. Nou wordt zaterdag de 40ste verjaardag van de provincie gevierd. Wat betekent Flevoland eigenlijk voor jou?
4: Ja, wat betekent Flevoland voor mij? Ja, geboren getogen, dat sowieso. Een van de mooiste gronden van Nederland om producten op te telen. Waar we ook zuinig op moeten wezen. Dus ja, het betekent best veel voor mij. Ja, het is eigenlijk mijn voedingsbodem voor het bedrijf dan wel te verstaan. Het is wel de voedingsbodem voor ons bedrijf. Maar misschien ook wel voor Nederland.
2: Ja. En Sofiane, jij bent een van de acteurs die komende zaterdag dan een theaterlezing geeft.
3: Ja.
2: Die zijn gemaakt dan aan de hand van die snuffelstages die gelopen zijn door Suburbia. Jullie doen dat op boerderij Salland. Wat verwacht je daar nou van?
3: Van de lezing?
2: Ja.
3: Nou ja, niet veel als zoals gewoon een normale theatervoorstelling. Dat het publiek naar huis gaat met nieuwe informatie. Dat er misschien mensen in het publiek zitten die net al zoals ik dachten. En dat ze naar huis gaan denken, oh, wacht eens even, dit is toch wel heel anders, ja.
1: Waar ga je precies over vertellen dan? Wat voor lezing wordt het?
3: Nou ja, we gaan het voornamelijk ook hebben over de voedselindustrie, zeg maar. Hoe dat eigenlijk in zijn werking gaat. En we duiken echt in op de mensen die in het agrarisch veld werkzaam zijn. En hoe hun, hoe hun passie is geboren. En hoe ze mee aan het, hoe ze ermee aan het werk gaan.
1: En hoe theatraal is het? Is het alleen puur voorlezen? Of?
3: Nee, het is wel theatraal. Dus we gaan nog wel repeteren. Dus het script is binnenkort hopelijk klaar. Geschreven door Kees Roorda en met hulp van Eva, de regisseur. En dan gaan we 2 dagen repeteren. En dan spelen we hem vrijdag. En dan wordt het wel echt. Het wordt niet een hele saaie lezing die je kreeg van je wiskundeleraar, zeg maar. Maar het wordt wel echt een theatrale lezing met acteren. Er zijn ook gewoon hele goede acteurs. Zitten erbij, onder andere Ferdi Stofmeel, Tanja Yes. Dus ja, dat wordt gewoon een hele mooie dag.
2: Ja, Wim, jij weet nog helemaal niet, want Sofiane weet het bijna nog niet eens, want het script is nog niet helemaal klaar. Waar kijk jij naar uit? Want je gaat er natuurlijk naartoe, neem ik aan.
4: Ja, dat is wel de bedoeling. Uiteraard kijk ik er naar uit. Ja, zal ik een aantal medewerkers zullen meegaan. Ja, we kijken er allemaal wel naar uit. Ja, wat gaat het brengen? Ja, dat is voor ons echt wel een verrassing. Ik hoop dat ze het. En dat denk ik ook, dat ze het heel goed wegzetten. Voor zowel voor hunzelf als voor de agrarische sector.
2: Ja, nou bestaat Flevoland dit jaar 40 jaar. Vind je het logisch dat het dan zoveel aandacht wordt besteed aan, aan de boer?
4: Nou ja, ik zou zeggen, er mag wel meer aandacht aan besteed worden. Zowel als aan theater als aan de landbouw. Want ja, we zitten allebei een beetje in het hoekje waar de klappen vallen. We worden allebei een beetje weggesaneerd.
2: Ja. Sofiane, ben je mee eens? Begrijp je?
3: Ja, zeker, zeker. Het is. Volgens mij reden we toen naar jullie zelfs. En toen zei ik tegen Eva, de regisseur, ik zeg, kijk hoeveel grond. Er moeten allemaal woningen komen, zei ik tegen haar. Dat is een woningtekort. En toen zei ze, ja, maar dit grond, het is heel erg maagd. Dus het is eigenlijk gemaakt voor het agrarisch veld. En toen ging bij mij ook weer een deurtje open. En dus daarom hebben we ook deze voorstelling zo gecreëerd dat we echt meer, meer focus leggen op de boeren. Dat zij echt gehoord worden. En daarom maken we ook theater om. Tenminste, in mijn werk altijd probeer ik onvertelde verhalen bloot te leggen. En dat hopen we hiermee te bereiken, zeg maar.
2: Nou, wil je meer weten over Wij Flevoland, het feest van aankomende zaterdag? Kijk dan op de site van Suburbia. Dat is theatergroepsuburbia.nl. Sofiane Moussouli en Wim Mol van Uienbedrijf Mondo Pex. Dank jullie wel en heel veel plezier.
4: Graag gedaan.
2: En toi, toi, toi.
3: Ja. Oh ja, en we zijn bijna uitverkocht.
2: Oh, dus we moeten even opschieten.
3: Opschieten met kaartjes halen, ja.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. De boeken van de Bie.
1: Ja, misschien heb je in de zomervakantie extra vaak een boek gepakt. En heeft het je enthousiasme om te lezen weer aangewakkerd. En iemand die altijd enthousiast is over boeken en lezen is natuurlijk onze collega-redacteur Marije de Bie.
2: Ja, en ze heeft weer een paar boekentips voor ons. En het gaat om spannende boeken dit keer.
3: Hey, goedemiddag.
2: Ja, welke boeken heb je voor ons meegenomen?
3: Ik heb twee spannende boeken meegenomen. Dat is London Falling van Patrick Redden Keefe. En De Terugkeer van David Baldacci.
2: Ah.
3: En die eerste is een waar gebeurde. En die tweede is een thriller, dus fictie.
1: Hey, ja. Die Baldacci heb je al eens vaker meegenomen, of niet?
3: Nou, nee, eigenlijk lees ik niet zo vaak Baldacci. Mijn man wel, maar ik vind het af en toe toch wel eens lekker, zo'n thriller.
2: Ja, London Falling is geschreven door Patrick Redden Keefe, zei hij al. Is hij een bijzonder iemand?
3: Nou, hij is een journalist. Hij werkt bij de New Yorker en heeft al een aantal titels op zijn naam staan. En meestal de meeste daarvan zijn non-fictie. Dus waar gebeurde verhalen en dat is deze ook weer.
2: Ja, hij heeft ook een paar ondertitels op de cover staan. Die veelbelovend klinken. Een mysterieuze dood in een corrupte stad. En een familie op zoek naar de waarheid. Ja, waar gaat hij dan over?
3: Ja, nou, het is dus in Londen. Dat is duidelijk, hè? London Falling. Het is een Nederlands boek. Weer met een Engelse titel. We hebben het al vaker voorbij zien komen hier. En het gaat dus over een jongen van 19, Zach Bradler. En die is van een balkon van een luxe flat in de Theems beland, overleden. En zijn ouders gaan op jacht naar, ja, wat is daar gebeurd?
1: Was hij dronken? Of?
3: Precies, was hij dronken? Heeft hij het zelf met opzet gedaan? Of is er iets anders gebeurd? Is het met opzet gebeurd en heeft iemand anders hem een zetje gegeven? Nou, die ouders van hem, die willen natuurlijk de waarheid wel weten. En die duiken erin. De politie die doet natuurlijk ook onderzoek, maar laten wel steken vallen. En dan gaat die schrijver dus van dit boek, die gaat de ouders helpen. Dus die duikt met hen in die zaak en die maakt een reconstructie van wat is er nou gebeurd. En dan komen ze dus achter dat die Zack op 17-jarige leeftijd, het is gewoon een Engelse jongen, heel gewone Engelse jongen, die deed zich voor als een zoon van een Russische oligarch.
2: Ja.
3: En die kletste
2: dus net of hij heel rijk was dus.
3: Ja, precies. Alsof hij heel rijk was. Of hij uit Rusland afkomstig was. Op een gegeven moment vertelt hij ook, zijn vader is overleden. Hij heeft allemaal fabeltjes gesponnen. En raakt daarmee eigenlijk langzamerhand in de Londense onderwereld. Ja, daar komt hij terecht. Ja.
1: Dus waarschijnlijk een afrekening.
3: Nou ja, ja, dat zeg jij zo. Dat klinkt waarschijnlijk.
1: Zeg het dan maar.
3: Is dat nou gebeurd of is dat nou niet gebeurd?
2: Nee, maar het is dus non-fictie. Dus het is echt. Het is dus waar gebeurd.
3: Het is waar gebeurd. Het is echt inderdaad gebeurd. Maar het verhaal schetst wel een mooi beeld van Londen. Het gaat ook nog over de coronatijd. Het gaat ook over daarna. En die grote flats die je ziet als je in Londen bent een keertje. Zie je de Shard en al die grote torenflats.
2: De Gherkin, yeah.
3: Ja, precies, de Gherkin. Die augurk die ze daar neergezet hebben. Dat gekke gebouw. En dus die hele luxe flats die wel of niet bewoond worden door misschien mensen.

0: mensen uit de Arabische wereld of door Russische oligarchen, maar die dus gekocht worden door mensen met veel geld die daar niet per se wonen.
1: Nee.
0: Ja, en is dat dan allemaal kosher? Is het allemaal, ja, kan dat allemaal zo? Dus ja, dat vastgoed is een beetje de vraag. Wat zit er allemaal achter? En die Zack is in dat wereldje beland. En die heeft zichzelf, ja, vastgekletst waarschijnlijk. Heeft het zichzelf in ieder geval niet makkelijker gemaakt.
1: Okay. Houd hier maar bij, want anders weten we alles.
0: Nee, dat weten we nog lang niet. Okay. Ik zou hem lezen.
1: Dan heb je nog een tweede boek. De terugkeer van Baldacci. Een spannende thriller dus weer van Baldacci.
0: Ja, die Baldacci, die kennen we natuurlijk inderdaad al. De terugkeer is misschien wel een mooie, want hij heeft inmiddels al 30 boeken op zijn naam staan. Van allerlei genres, maar we kennen hem denk ik hier in Nederland wel voornamelijk van zijn thrillers. En de terugkeer is eigenlijk de tweede van een setje. Een duologie heet dat dan zo netjes in boekentermen. En dat is een set samen met het boek De Val. Dus deze heet De Terugkeer. Zijn vorige boek van Baldacci heet De Val. En dat is eigenlijk mooi als je daarmee zou beginnen.
1: Het hoeft niet.
0: Nou, ik zou het in dit geval wel aanraden. Want het gaat over één persoon, Walter Nash. Dat eerste boek is in november uitgekomen. En deze dus, De Terugkeer, is nu uitgekomen. Oh. En het zijn gewoon lekkere, spannende boeken. En die terugkeer, of ik zal iets vertellen over waar de alle twee over gaat. Walter Nash is een zakenman. Dit is fictie trouwens, hè? Dit is geen waar gebeurd verhaal. Walter Nash is een zakenman, super degelijk, familieman, helemaal geen uiterlijke kenmerken die heel bijzonder zijn of zo. En dan komt hij op de dag dat zijn vader begraven wordt, wordt hij aangesproken door een FBI-agent die vertelt hem: jouw bedrijf is betrokken bij nare zaakjes. Dus nog meer criminaliteit. In het vorige boek hadden we het al in de echte wereld. Hier is het fictie. En hij heeft dus eigenlijk maar één keus, die Walter Nash: meedoen met de FBI. Nou, dat komt hem duur te staan. Want zijn dochter die raakt vermist. Mm. Die verdwijnt. En dan wordt Walter vervolgens beschuldigd dat hij haar misbruikt heeft. Uiteindelijk verdwijnt Walter. Die gaat in training, want die wil wraak nemen. Die wil zijn dochter terug. Die gaat in training. Hij raakt onder de tatoeages. Wordt echt zo'n sportschool Johnny, zou ik maar zeggen. Maar dan wordt een super vechtersbaas. Kan iedereen aan.
2: Die degelijke huisvader.
0: Die degelijke huisvader dus. Die we in deel 1 eerst leren kennen. Die gaat ook in deel 1 al deze transformatie ondergaan. En dan langzamerhand in deel 2, wat dus dit is, de terugkeer, komt hij bij de zakenvrouw terecht die waarschijnlijk verantwoordelijk is voor het verdwijnen van zijn dochter. En hij moet dus in haar gratie komen om te zorgen dat hij zoveel vertrouwen krijgt dat hij van alles van haar gedaan krijgt. En dat hij de waarheid natuurlijk ontdekt.
1: Ik voel een film aankomen. En een serie.
0: Ik voel ook een film aankomen. En er zitten zoveel twists in dit verhaal. Die ga ik natuurlijk niet verklappen hier, want dat zou zonde zijn. Maar dat is dus echt lekker, weet je. Zo'n verhaal waar je in kan duiken, waarvan je denkt, nou weet ik hoe het zit. Want dat heb je natuurlijk best geregeld met thrillers. Dat je denkt, ja, hey, dit is te makkelijk. Dit kan ik wel voorspellen. Maar bij deze komt er wel een twist en nog een twist. En ja, nou ja.
2: Geen boek om bij achterover te leunen.
0: Nee, dus wie is die zakenvrouw dan uiteindelijk? Wat gaat zij doen? En wat gaat Walter doen? En hoe zit het met die dochter? Wat is daarmee gebeurd?
1: We bespraken dus vandaag London Falling van Patrick Redden Keefe en de terugkeer van De Val van David Baldacci. Marije de Mie, dank je wel weer en tot.

0: Goedenavond. We beginnen de avond nog tamelijk wisselvallig in Flevoland. Met stevige buien die over de provincie trekken. Zeker in de Noordoostpolder kan daarbij nog wat onweer voorkomen. Maar ook elders is een enkele klap onweer niet uitgesloten. In de loop van de avond wordt het vanuit het westen droger. En vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Met slechts lokaal nog kans op een buitje. De temperatuur die gaat inleven naar zo'n 13 of 14 graden. En er staat ook veel minder wind dan dat het overdag het geval was. Morgen dan een grotendeels droge dag in Flevoland met flink wat zon daarbij. Bij temperaturen die opgelopen naar een graad of 20 en een meest matige wind uit westelijke richtingen.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Voor jonge Almeerders met theaterambities is er de komende weken genoeg te doen. Want theatergroep Sub Sub uit Almere heeft een open avond. Er zijn audities voor nieuwe spelers en makers met het Sub Sub Talents. Met Sub Tup Sub
3: ja,
2: Sub Talents kunnen jongeren zich voorbereiden op de kunstvakopleiding.
4: Ja, dat klopt. Esther Bolte is hier en Hanna Meij. Esther, jij bent regisseur bij Sub Sub. Ja. En Hanna, jij bent een van de acteurs meedoet met Lucifer. Gaan we het zo ook nog even over hebben. Laten we beginnen met die open avond. Want die is deze week, 3 september, deze donderdag. Jongeren, je hoeft niet per se uit Almere te komen. Hè? Als je maar gewoon theatertalent hebt en een beetje dicht bij Almere woont, denk ik dan.
3: Ja, het is Almere en omstreken, de regio een beetje. Dus je kan in Lelystad wonen, maar ook in Amsterdam, Utrecht, whatever. Ja,
2: en wat is dan theatertalent?
3: Ja, dan stel je nog eens een vraag. Theatertalent, ja, sowieso. Jongeren die bij ons binnenkomen, je vindt acteren of maken, dat vind je heel erg leuk. En je hebt ambitie om door te groeien, om acteur te worden of om maker te worden of filmacteur. Hanna wil bijvoorbeeld filmacteur worden. Maar de open avond is ook voor jongeren, als je denkt, ik weet het allemaal nog niet zo goed wat ik zou willen. Mm-hmm. Om gewoon te kijken, wat houdt Sub-Sub in en wat kan je er allemaal doen? Want we hebben bijvoorbeeld ook een traject waar je eigenlijk geen auditie voor hoeft te doen, maar gewoon kan uitproberen. Zoals ons Spark, Sub-Sub Spark heet dat.
4: Ja,
3: Theater
4: wat hebben jullie de afgelopen jaren eigenlijk opgeleverd, al die talenten? Wat zie je daarvan terug nu?
3: Ja, je ziet heel veel mensen in de theaterwereld, in de musicalwereld. Veel stromen door naar een kunstvakopleiding, HBO. Het is heel leuk als je mensen... Ik volg een aantal oud-subbies. We noemen onze spelers subbies. En die blijf ik wel volgen. En dan zie je, dan ga je weer eens naar een voorstelling in het theater. Of je gaat naar een musical. En dan hebben we Najim Severina is een bekende musicalster. Die heeft bij ons gezeten. We zien mensen ook in Klokhuis spelen. Je ziet ze eigenlijk overal. En ze komen ook vaak nog terug.
4: Ja. Moet je eigenlijk veel ervaring al hebben om bij Sub-Sub binnen te stappen?
3: Nee, het is, je moet vooral het heel graag willen. En het is fijn als je voor acteurs of makers doe je echt een auditie. En dan is het fijn als je een beetje talent hebt, mm-hmm, natuurlijk. Maar het is niet alleen talent. Het is ook je inzet en je motivatie.
5: Ja, het gaat echt om het willen.
3: Je doorzettingsvermogen. Zeker. Want daarmee ontwikkel je ook je talent.
4: Ja, want Hanna, hoe lang ben jij al betrokken bij Sub-Sub?
5: Ja, dus niet zo heel erg lang eigenlijk. Ik ben begin dit jaar ben ik er eigenlijk ingerold met het project Theater naar de Dam. Is iets wat overal in Nederland wordt gedaan. Een voorstelling over 4 mei. Wat Sub-Sub heeft gedaan voor Almere. En zo ben ik eigenlijk erin gerold. En toen las ik online over Sub-Sub acteurs. Daar heb ik me voor opgegeven. En toen opeens kwam er een plekje vrij in de voorstelling Lucifer.
2: Maar je bent niet zo iemand die al vroeger voor de spiegel stond om te toneel te spelen?
5: Ja, dat wel. Ja, dat wel. Ik wist het eigenlijk al van Ukkie, ik wist het eigenlijk al dat ik het wilde doen.
2: Maar krijg je ook wel eens mensen binnen van muurbloempjes die denken van ik ga het eens als therapie proberen. En die komen ineens helemaal tot de bloem.
4: Uit mijn schulp.
3: Nou, er zijn wel mensen die zich heel erg ontwikkelen bij Sub-Sub. Die echt toch het heel spannend vinden, maar die dat wel heel graag willen. En die dan wel echt, die zie je dan groeien en opbloeien en verder komen. Dat wel, ja.
4: Hanna, je hebt dan denk ik ook auditie moeten doen voor Lucifer.
5: Zeker, ik heb vorige week auditie gedaan.
3: Ja, het is een herneming namelijk die we nu doen, in september.
5: Het is, Lucifer speelde voor de zomer een paar shows. En dat was zo'n groot succes dat ze in reprise zijn gegaan. En toen kwamen er 2 plekjes vrij. En daar heb ik auditie voor gedaan.
4: Ja. Ja. Ja, dan neem je het op tegen anderen.
5: Ja.
4: Ja. Had je dat al een keer gedaan, zo'n auditieproces?
5: Ja, maar nog nooit bij SubSub. Dus dat was ook nieuw voor mij. Maar ja, ik kwam daar binnen. Het was gelijk al heel leuk. Je werd helemaal met open armen verwelkomd. Je werd echt gerustgesteld, want auditeren is gewoon heel spannend. Zeker bij iets totaal iets nieuws. Mm-hmm. Dus dat heb ik. Ja, ik heb wel ervaring erin. Maar bij SubSub was het voor mij de eerste keer auditie doen.
2: Jij komt bij mij heel zelfverzekerd over. Of sta je dan bij die auditie ook achter bij je toilet nog eventjes? Oeh.
5: Ja, ik had wel trillende benen hoor. Ja. Nee, maar ik vind het vooral.
2: Sommige mensen zijn misselijk dan of zo.
5: Ja, dat heb je wel. Maar ja. het was zo leuk. En iedereen had de kans om te spelen. En dat wilt iedereen. Je kon jezelf laten zien. Als je twijfels had, kon je altijd vragen stellen. Ze hielp je met aanwijzingen. Als ze even iets anders van je wilden zien. Of als ze denken van, hey, dit is pas ook leuk bij je. Dus zo'n heel auditieproces is. Het is niet alleen. Nou,
2: het is niet zoals vroeger bij de gymzaal dat je als laatste gekozen werd.
5: Nee, je staat ook niet op een rijtje en je doet een stap naar voren.
3: Nee. Maar wij proberen wel. Het is natuurlijk. Ja, je probeert het wel zo aangenaam mogelijk te maken voor iedereen. En je bent eigenlijk ook gewoon met mensen aan het werk. Want je wil ook zien wat ze in huis hebben. Ja.
4: Nou, even over dat stuk Lucifer. Jullie hebben het natuurlijk al gespeeld. Komt 18 september dan weer terug in de voetnoot.
5: Ja.
4: Het is een stuk naar Van Vondel.
3: Ja.
4: Super oud.
3: Super oud stuk, ja, maar uit 1654.
4: Jonge mensen. Hoe vertaalt zich dat naar 2026?
3: Ja, nou, ik heb eerst het stuk van Vondel natuurlijk helemaal doorgespit en een bewerking gemaakt. En die uiteindelijk iets langer dan een uur is. Het is 70 minuten. En ik kwam er ook achter tijdens het bewerken dat het heel actueel is. Want het gaat eigenlijk het stuk over polarisatie. Het speelt zich af in de hemel en het is de engel die uit de hemel valt. Maar het gaat niet per se over de hemel of we hebben het niet over God. We hebben het over de tijd van nu. Hoe het nu is, hoe mensen andere groepen mensen kunnen uitsluiten en buitensluiten.
5: Ja, het verschil tussen een groep, de ene groep en de andere groep. Machtsverschil, hoe snel mensen beïnvloed worden door anderen.
3: Ja,
5: ja, dat het is echt een...
3: Ja.
5: Ook al is het heel oud, het is een heel actueel stuk eigenlijk.
3: Het is heel actueel. En we hebben het vorig seizoen dus 20 keer gespeeld. Voor scholieren en ook voor regulier publiek. En het was ook zo, het sloeg ook zo enorm aan. Dat we nu besloten om het nog 6 keer te doen.
4: Ja, Hanne, welke rol speel je eigenlijk?
5: Ik speel de rol van Gabriel. Dus dat is,
4: dat is een goede engel, toch?
5: Ja, ja. Dat is een hele zelfverzekerde engel. De ene hoogste engel, beste vriend van Lucifer. In het stuk heel erg groot, heel zelfverzekerd. Houdt van de spotlight, houdt van het koor om zich heen.
3: Ja, je zingt ook heel veel.
5: Zing heel veel. Ja. En dan opeens gaat het niet zo goed met Lucifer. Draait eigenlijk alles in de hemel, draait een 360 graden om. En dat merk je ook aan eigenlijk alle engelen, maar merk je ook aan Gabriel dat hem raakt.
4: Ja, nou, zo zie je maar, Hanne, bij jou gaat het heel snel. Van het ene stuk naar het andere en het hele proces, daar ga je mee.
5: Ja.
4: Jij hebt theaterambities en jij wil filmacteur worden.
5: Ja.
4: 3 september dus, Esther, dan is die open avond. Ja. Dat zou dus zomaar een opstapje kunnen zijn dat je dezelfde route als Hanne gaat volgen.
3: Dat zou zomaar kunnen.
5: Zeker.
3: Ja, dat zou zomaar kunnen. 3 september kan je gewoon kennis maken met de projecten, met de regisseurs die er bij ons rondlopen. Er zijn korte workshops die we dan geven. Ze kunnen een kijkje nemen, ook bij de repetitie van Lucifer.
5: Ja, wij repeteren ook donderdagavond. Dus
3: het wordt heel druk.
5: Je kan ook komen kijken bij de repetities. Ja. En dan heb je een beetje een overzichtje over wat SubSub
4: Dat moet wel goed zijn, beetje bij de repetitie, niet?
3: Ja, maar het is ook wel leuk.
5: Kan ook heel leuk zijn, ja.
3: Ja, en er zijn ook andere jongeren met wie de jongeren dan in gesprek kunnen.
4: Ja. Ja. Nou, wil je meer weten over al dit? Over Lucifer, over SubSub talents, over SubSub acteurs en SubSub wat is het, makers? Nou, echt van
2: alles. Ik waag me er niet meer aan.
4: Nee. dan moet je even kijken op de site van SubSub. Dat is subsub.nl. Dank jullie wel.
3: Met een B.
4: Ja, oh ja, dat moeten we wel zeggen. Ja, ja. Anders gaan ze op een surfboard.
3: Nee. SUB, SUB. Ja.
4: Dank jullie wel. Esther Bolte en Hanne Meij. En heel veel plezier deze week.
5: Dank je wel.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: Klopt, ja. In 2020 had de provincie het ook al onderzocht.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Heel eenvoudig, naar aanleiding van gluren bij de buren. Wat natuurlijk een bekend fenomeen is in Nederland inmiddels.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Jazeker, alle apps, of heel veel commerciële apps die luisteren af.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen, omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
6: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
5: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
7: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
8: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
7: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
5: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Goedenavond. We beginnen de avond nog tamelijk wisselvallig in Flevoland. Met stevige buien die over de provincie trekken. Zeker in de Noordoostpolder kan daarbij nog wat onweer voorkomen. Maar ook elders is een enkele klap onweer niet uitgesloten. In de loop van de avond wordt het vanuit het westen droger. En vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Met slechts lokaal nog kans op een buitje. De temperatuur die gaat inleven naar zo'n 13 of 14 graden. En er staat ook veel minder wind dan dat het overdag het geval was. Morgen dan een grotendeels droge dag in Flevoland met flink wat zon daarbij. Bij temperaturen die opgelopen naar een graad of 20 en een meest matige wind uit westelijke richtingen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Dan gaat zo werkt het niet, wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
3: Wat we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De een is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
2: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
4: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
2: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Goedenavond. We beginnen de avond nog tamelijk wisselvallig in Flevoland. Met stevige buien die over de provincie trekken. Zeker in de Noordoostpolder kan daarbij nog wat onweer voorkomen. Maar ook elders is een enkele klap onweer niet uitgesloten. In de loop van de avond wordt het vanuit het westen droger. En vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Met slechts lokaal nog kans op een buitje. Temperatuur die gaat inleveren naar zo'n 13 of 14 graden. En er staat ook veel minder wind dan dat het overdag het geval was. Morgen dan een grotendeels droge dag in Flevoland met flink wat zon daarbij. Bij temperaturen die opgelopen naar een graad of 20 en een meest matige wind uit westelijke richtingen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Goedenavond. We beginnen de avond nog tamelijk wisselvallig in Flevoland. Met stevige buien die over de provincie trekken. Zeker in de Noordoostpolder kan daarbij nog wat onweer voorkomen. Maar ook elders is een enkele klap onweer niet uitgesloten. In de loop van de avond wordt het vanuit het westen droger. En vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Met slechts lokaal nog kans op een buitje. De temperatuur die gaat inleveren naar zo'n 13 of 14 graden. En er staat ook veel minder wind dan dat het overdag het geval was. Morgen dan een grotendeels droge dag in Flevoland met flink wat zon daarbij. Bij temperaturen die opgelopen naar een graad of 20. En een meest matige wind uit westelijke richtingen.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon. Plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te